Glibberdy klap. Ik had 3 jaar gezeten voor oplichterij. In de Bijlmerbaaiers. En toen kwam ik vrij. Ik was onschuldig veroordeeld. Door niemand geloofd. Van mijn geld en mijn eer en mijn liefje beroofd. En dat lief had gezegd. Ik heb 3 jaar gewacht. Ik heb leggen woelen haast iedere nacht. Maar als jij er vanavond voor 10 niet bent. Dan kan je het schudden. Neem ik een andere vent. En dus...

strook en dat was een gok. Wat was er op of eronder, een race tegen de klok. Maar nergens politie, dus ik denk ik red dit misschien. En het leek te gaan lukken, het was 7 voor 10. En de

nieuwigheid en ik rij een nieuwbouwwijk in. En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus hier. En ik moest naar de Arresleedrift nummer 4. Ik spring in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf, de Dorsvlegel bij. Toen de Pimpelmeesburg, het ratels langs voor de Parelhoenhof, ik denk hoe loopt dat hier door? De Kaasmakershorst, de Kafbodendrecht, de Tinnengietersteen, als ik dit overleef. De leer

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Wat ga jij doen dit weekend?
4: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
3: Ik ga helpen op een festival.
4: Rondlopen met een bierpomp zeker?
3: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
4: Is dat niet eng?
3: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
4: Klinkt best wel stoer.
3: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
4: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
3: Precies. Iemand nog iets te drinken?
5: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Zometeen in West wordt wakker bladeren we in de ochtendkranten. Wat erin staat, dat hoor je zo. Maar eerst het regionieuws van 6 uur met Reinhard Roer.
7: Door een landelijke 24-uur staking rijdt er ook in onze regio geen of nauwelijks openbaar vervoer. De NS laat geen treinen rijden en ook het stads- en streekvervoer wordt getroffen. Bussen, trams en metro's van HTM en RET rijden niet meer. Hierover zo in het NOS-nieuws. Een man is in Voorschoten meerdere keren op zijn hoofd geslagen nadat hij iemand aansprak die bezig was iets te vernielen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de mishandeling die vorige week vrijdag plaatsvond. En inwoners van Scheveningen hebben sinds gisteravond urenlang zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Stedin was gisteravond laat nog geen oorzaak gevonden. Meer regionieuws om 6:30, nu het andere nieuws.
8: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Fiction Factory. Ik had het einde van de plaat bijna niet gehaald. Althans, niet op tijd, omdat ik mijn wieltjes niet goed aangeschoven kreeg van de stoel.
1: Jongen.
0: En dan had ik heel ver weg
1: gezeten. Het is echt dramatisch weer, hè, vanmorgen. Het is... Ja, ja, je bleef al hangen achter mijn...
0: Hangen.
1: Ja, want je hebt een enorme stoel die je steeds
0: heen en
1: weer schuift. Ja. Het is de enige stoel waar je op wil zitten. Hè? Een soort zetel voor meneer.
0: Klopt.
1: Ik bleef hangen achter mijn tas.
0: Ik ging in een touwtje.
1: Ja, ja, van mijn tas.
0: Maar we zijn er.
2: Wat is er tussen jullie aan de hand? Ik voel een beetje frictie tussen jullie deze woensdag.
0: Nou, niet anders dan anders hoor. Okay.

Dat is wel gelukt. Reinhard Roemer. Op 89.3. Goedemorgen.

0: En we zijn in ieder geval de dag droog gestart. Dat vind ik al heel wat, want wat heeft het gepland, zeg, gisteren. Het hield niet meer op.
1: Het hield echt niet op. Het is me niet gelukt om het te ontwijken ook. Op een gegeven moment moest Casper eruit.
2: Ja, dat snap ik.
1: En toen dacht ik, dan ga ik maar. Ik heb mijn regenjas aangetrokken. Casper heeft geen regenjas, dus die moest er gewoon door. En bij de eerste boom dacht hij, en nu gaan we terug.
2: Nou, dat is wel fijn. Dus je bent niet heel lang buiten geweest.
1: Nee, ik heb hem toch maar meegesleept. Want
0: hij zet dan echt zijn poten in het zand.
1: Nou, hij ging eerst zitten. Onder die boom, toen dacht ik, prima. Ja. Als je even wil schuilen, dat is geen probleem. Maar toen keerde hij ook daarna gelijk om.
0: Ja, een verstandig hond. Ja. Ik herken mijzelf altijd heel erg in Casper. Met toch een soort zelfde karakter. Ik zie veel overeenkomst.
2: Ik had helaas de pech dat ik grofvel had besteld voor vanochtend.
0: Oh, jij laat grofvel komen?
2: Ja, dat klopt. Ja, soms heb je dingen die niet in je auto passen, Tjeerd. Zoals een oude verwarming en een oude tuinset.
0: Ja.
2: Dus we dachten van, dan doen we dat lekker. En wanneer moet je het buiten zetten? Nou, de avond van tevoren.
0: Ja, na 10, hè, zo'n beetje dan.
2: Dat haal ik ook niet met mijn werk.
1: Officieel wel, denk ik. Maar,
2: dus om 8 uur moest ik dan toch maar met poncho en vriendin ook in poncho en regelaars aan.
1: Verschrikkelijk.
2: Met de verwarming. Zwaar.
0: Oh, ja.
2: En dan helemaal omlopen 3 keer om al die tuinzetonderdelen naar voren te slepen. En toen kwamen we binnen en toen werd het droog.
0: Ach, ook dat nog. Hebben jullie de tuin opgegeven dat de set weg is?
2: Nee, we krijgen een nieuwe tuin. Er komt een nieuwe tuinset aan. Ja, het is de periode van tuinsets kopen.
0: Zeker.
2: Het is na de zomer namelijk. Ik wil geen reclame maken, maar ze komen nu allemaal in de aanbieding. Ja.
0: Ik zag ook wel op meerdere plaatsen echt wel wateroverlast. In Schravenzanden dreigde het water zelfs huizen binnen te komen. En het enorme... de hoeveelheid millimeters naar beneden gedendert echt.
1: Nou, we zijn het ook niet meer gewend natuurlijk.
0: Nee.
1: De aarde denkt ook, wat moet ik met al die regen?
2: Ja, de aarde is keihard.
0: Kan dat niet absorberen. Nou, we zullen straks ongetwijfeld van Huub, dat kan je alvast meeschrijven, alle getallen krijgen over gistermiddag. Want die heeft dan met notitieblok bij het raam gezeten. Met zijn emmertje.
1: Ja, en waar dan de meeste regen is gevallen.
0: Ook dat ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Wat denk je?
0: En Schravenzanden zet ik dus op in, dat denk ik.
1: Ja, nee, ik denk de Krimpenerwaard.
0: Krimpenerwaard.
1: Bergambacht.
0: Ja.
2: Oh, dan moet ik ook gaan gokken natuurlijk. Dan ga ik de andere kant op, zeg ik de Bollenstreek. Waar wedden we op eigenlijk?
0: He?
2: Waar wedden we op?
0: Op jouw tuinset, wat halen we op?
1: Dat moet we snel zijn.
0: Ja.

0: Olivia Dean nurriet lekker de ochtend in. En Man I Need, en daarmee bedoelt ze ongetwijfeld niet Reinhard Roemer. Die,
1: waarom niet?
0: Nou, als je opstaat met dit soort lawaai, denk ik dat je daar toch als Olivia Dean niet echt blij van wordt.
1: Nee, dit geluid is leuk.
0: Ja.
2: Sorry,
0: ik vond het wel een hele mooie gelaagde scheur. Dit.
2: Dat is gelaagd
0: bericht.
2: Maar dat is af en toe ook nodig.
0: Ja, maar dat horen we dus niet.
2: Nee, deze horen we niet.
0: Ik zie een gouden koets voor op de krant staan.
2: Ja, is het al zover?
0: Nee, maar als een leuk element gisteren van een actie. Maar heb je de paarden eraf gescheurd? Want dat wil de Partij voor de Dieren graag.
2: Ja, die blijven thuis nu.
0: Oh, die hebben
2: we. Ja.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: Die gouden koets die rijdt verder.
0: Ja. Ja. Nou, wat staat er op de voorpagina, Jolie?
2: Nou, er rijdt vrij weinig vandaag. Zelfs de gouden koets niet.
0: Nee.
2: Maar ook geen bussen, trams, geen treinen. En taxibedrijven die staan daardoor extra paraat, schrijft het AD Den Haag vanmorgen op de voorpagina van de lokale editie dus. Taxibedrijven in de Haagse regio zijn voorbereid op de drukte van die landelijke staking van het openbaar vervoer. En ze zetten extra chauffeurs in. Er zijn al veel reserveringen binnengekomen, zeggen verschillende van die taxibedrijven, waaronder Taxi Centrale en Taxi Haag, die in de hele Haagse regio rijdt. Het is nog te overzien, zegt een woordvoerder. Maar het verleden leert ook wel dat de dag zelf helemaal overkookt. Wordt dus aangeraden om ook te reserveren van tevoren. Want anders dan kan je misschien lang wachten op een taxi. Op de dag zelf zegt een andere taxicentrale, ja, het valt vaak wel mee met de boekingen. En mensen die blijven toch vaak thuis. Ze nemen vrij of kunnen misschien thuis werken. Moet je zelf de weg op. Er staat er ook nog een tip. Rond 9 uur, dan staat het waarschijnlijk overal vast. Maar als je daarvoor gaat of juist even wacht, ja, dan kan je waarschijnlijk gewoon toch doorrijden. Ja. Dat is tenminste de ervaring van deze taxibedrijven.
0: Het lijkt toch wat minder gevolgd te hebben natuurlijk dan vroeger. Juist, daar hadden we daar geloof ik gisteren even over. Maar doordat we zoveel mogelijkheden zijn om thuis te werken.
2: Ja, niet voor iedereen natuurlijk, maar voor de mensen die het kunnen, die zullen dat zeker doen vandaag.
0: En dan denk je, ik ga niet in de file staan. Mij zien ze niet.
2: Nee, precies.
0: Dat scheelt wel inderdaad. Ja.
1: En het is tijdig aangekondigd, dat hoopt ook
0: wel. Ook dat. Ja, je kan je voorbereiden.
1: De politie heeft de jacht op illegaal vuurwerk geopend, schrijft de Telegraaf. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden de activiteiten van de vuurwerkcriminelen onder de loep genomen. De eerste grote vangsten zijn al gedaan, anders staan we straks met oud en nieuw op achterstand, waarbij hulpverleners worden belaagd met zwaar vuurwerk, waarschuwt Co. Minderhout. Hij is nationaal coördinator vuurwerk bij de politie. Politieteams staan sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus op scherp. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat rond de jaarwisseling grote partijen vuurwerk alsnog de lucht ingaan. Afgelopen tijd zijn al flink wat partijen onderschept. Zo is ook te zien op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie, schrijft de Telegraaf. De cijfers gaan de komende tijd verder omhoog, weet Minderhout.
0: Ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe oud en nieuw dit jaar. Jullie niet?
2: Ja, ik denk dat
0: het beeld zal zijn.
2: Ik denk dat er heel veel vuurwerk alsnog gewoon de lucht in gaat, toch?
0: Ja.
2: Dat verwacht ik in ieder geval.
1: En hoe de politie dan optreedt. Of ze het toch een beetje iets oogluikend.
0: Of ze af en toe dan iemand toestappen en zeggen, ho ho.
1: Ja, nou ja, dat. En wat de consequenties zijn als die denkt, nee.
0: Nee, zeker.
2: Nou, je kan niet overal zijn natuurlijk als politie.
0: Nee. Vrouwelijk personeel van de Eiffeltoren is dit weekend naar huis gestuurd. Daar schrijft het AD over. Op verzoek van conservatieve hindoes die de toren bezochten. Zij wilden geen vrouwen zien. In Frankrijk wordt furieus gereageerd. Het begon eigenlijk allemaal nog heel feestelijk. Het ging om een internationale en conservatieve hindoe-organisatie. Die zouden sommige grote hindoe-tempel openen ten oosten van Parijs. En ze dachten, nou, dat vieren we. Dus een delegatie van ongeveer 100 mensen ging daar om de Eiffeltoren beklimmen. Een feestje met uitzicht over Parijs. Maar van tevoren hadden ze als eis gesteld dat ze geen vrouwen wilden zien. De directie vond dat paddenprobleem, zeiden ze. Paddenprobleem. Dus werd een deel van het vrouwelijk personeel verwijderd. Mannen moesten hun werk overnemen. Ze werden eigenlijk simpelweg onzichtbaar gemaakt, zegt de vakbond. Vrouwelijke werknemers die nog wel aan het werk waren, kregen de opdracht om niet in de buurt te komen van de delegatie. En ze werden alleen maar omringd door mannelijk personeel. Nou, inmiddels is dat verhaal natuurlijk helemaal rond gaan zingen in Frankrijk. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk, want Frankrijk is helemaal, hè, scheiding van kerk en staat. Dus dat daar zoiets gebeurt is toch raar. En dat vindt ongeveer iedereen. Dat is wel zowel aan linkerzijde als aan rechterzijde wordt verontwaardigd gereageerd. En de burgemeester heeft ook gezegd wat er gebeurd is, is onaanvaardbaar. De gelijkheid van mannen en vrouwen stopt niet bij de ingang van onze monumenten. En ook de beheerder van de Eiffeltoren is door het stof gegaan. Dat had nooit mogen gebeuren. En het staat haaks op onze normen en waarden. En de hindoe-organisatie zelf, die miljoenen aanhangers over de wereld heeft, Die dacht na alle ophef, laten we toch ook maar eens excuus aanbieden. En die zeiden toen ineens, oh nee, maar we hebben echt nooit gevraagd.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee. Ja. Daar weten we helemaal niks van. Nee, ja. Je ne sais pas, zeiden
2: ze. Nee, natuurlijk weten ze het ineens niet meer. Nee, en, maar ook die beheerder, denk ik, ja, het staat haaks tegenover onze normen en waarden. Maar ze hebben er wel ja tegen gezegd. Ja, dus dat is natuurlijk ook echt een lulkoek.
0: Ja, zeker. Ja, het is toch heel raar om in deze tijd nog vrouwen van te gaan verwijderen omdat een paar mannen dat vragen.
2: Ja, als vrouw zeg ik, ja, dat is wel een beetje raar.
1: Als we jou zouden verwijderen, zou er geen programma overblijven, denk ik.
0: Ik denk dat het eerder wij verwijderd worden. Moet je eens kijken wat er op vrijdag gebeurt. Ja, ik noem maar even een voorbeeld, het ritme.
2: Ik verwijder jullie allemaal.
0: Ja. Nou, hoor je mij klagen?
2: Nee, want je bent vrij.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
2: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
3: Omroepwestadverteren.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
7: Ik hoor de kerstbelletjes, ja. 6:58. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
9: Goedemorgen.
8: Door een landelijke 24-uur staking rijdt er, ook in onze regio, geen of nauwelijks openbaar vervoer vandaag. De NS laat geen treinen rijden. En ook het stads- en streekvervoer wordt getroffen. Bussen, trams en metro's van HTM en RET rijden niet. Een man is in Voorschoten meerdere keren op zijn hoofd geslagen nadat hij iemand had aangesproken die bezig was iets te vernielen. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. De man fietste vrijdag in de namiddag over de voorwatering toen hij iemand een elektrische kabel zag stuk maken. Op het moment dat hij daar iets van zei, kreeg het slachtoffer klappen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de mishandeling in Voorschoten afgelopen vrijdag. Inwoners van Scheveningen hebben gisteravond urenlang zonder stroom gezeten. Wat precies de oorzaak was van de storing, kon een woordvoerder gisteravond laat niet zeggen. Netbeheerder Stedin gaf nog wel wat tips, zoals hou de koelkast en vriezer zoveel mogelijk dicht en haal stekkers van apparaten uit het stopcontact om te voorkomen dat apparaten overbelast worden als er ineens weer stroom is. En na jaren van leegstand is er een nieuwe bestemming voor het oude winkelpand van de Kijkshop in het centrum van Alphen aan de Rijn. Er komt een sportschool in het gebouw naast de Alphense brug. De verhuurder probeerde eerder tevergeefs het pand om te zetten in appartementen. Hij is nu blij met de nieuwe huurder. De leegstand zorgde voor hoge kosten. De nieuwe sportschool gaat volgende maand open.
7: Huub Misee, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Tjeerd.
7: Ja, wat een waterballet gisteren. Het hield niet meer op. Dat is ons ook wel een beetje voorspeld natuurlijk, hè, dat het zo zou gaan.
10: Ja.
7: Waar hebben ze de volle lading over zich heen gekregen in de regio?
9: Ja, want we hebben een weddenschap.
7: Ja. Ja, okay. Ik zeg rond Schavenzanden,
9: ja,
7: Westland.
9: Krimpende Waard en Bob, die dacht de Bollenstreek.
7: Ja, en Reinhard denkt niks, denk ik.
8: Kijk daar.
7: Ja. Kijk daar.
10: Nou ja, bij Voorschoten was 28 mm gevallen. Kijkduin en Hoek van Holland, Westland 32. Maar bij mijn eigen weerstation in Den Haag, Zuidoost, Laakkwartier, 38 mm.
7: 38?
9: Oh, dat 38. Is toch gewoon Den Haag?
7: Den Haag dus?
10: Ja, gewoon Den Haag. 38 liter per vierkante meter.
7: Dat is veel, hè?
10: Dat is inderdaad veel. Ja, zeker, want dat waren we natuurlijk helemaal niet gewend. Maar we konden er al een beetje rekening mee houden. En dat zal de komende maanden wel vaker gebeuren. Je weet, het zeewater is 20, 21 graden voor de kust.
7: Ja.
10: Dat water verdampt heel makkelijk. En wat voor storing er ook langskomt, ja, dan komt dat vroeg of laat naar beneden. Maandag hadden we nog dat prachtige nazomerweer. Gisteren maar 18, ja, en tijdens de regen maar 15 graden. Dat zijn grote verschillen per dag. Dus daar moeten we de komende tijd sowieso wat meer rekening mee gaan houden. Maar vandaag hebben we opnieuw te maken met een aantal buien. Het zal waarschijnlijk wat minder zijn dan gisteren. Ook niet al die tijd. De buien worden afgewisseld door een paar opklaringen vandaag. Zeker wel. Maar er kan bij zo'n bui ook een klap onweer zitten. Dat zal in de loop van de ochtend gebeuren. En verder waait het veel harder dan gisteren. Aan zee staat al een krachtige west-noordwestenwind. En ja, het wordt ook vandaag maar 18 graden.
7: Ja.
10: Dus nou, om met je fiets naar het werk te gaan, even goed de regenkleding meenemen. De noordwester opzetten. En dan de komende nacht wordt het aantal buien duidelijk minder. Er komen wat meer opklaringen. De noordwestenwind neemt af. En vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Dus morgenochtend is het duidelijk.
7: Nog net geen krabben, hè?
10: Nog net niet. Nee, maar omdat je net al die kerstbellen hoorde.
7: Ja,
10: in het noorden van Scandinavië. Afgelopen nacht weer rond het vriespunt, hoor. Ik kan het je alvast zeggen. Morgen ongeveer 19 graden. En vrijdag is er weer meer bewolking. Dan komen er een paar buien voor. Dan wordt het toch alweer 20, 21 graden. Zaterdag lijkt droog te blijven. Zondag weer een beetje wisselvallig. En begin volgende week ziet het er niet slecht uit met geregeld zon. En dan temperaturen van 21, 22 graden. Ja, ik blijf het net als gisteren herhalen. We kunnen er iedere dag een klein beetje aan wennen, aan dat herfstweer. Maar dan komen er toch ook wel weer een paar dagen die weer wat beter zijn. Dus volgens mij gaan we toch wel een beetje de goede kant op eigenlijk in dat opzicht. Ja. Dus niet helemaal meteen dramatisch. Nee.
7: Opbouw en afbouw tegelijk, dat is het een beetje. Ja. Dankjewel, Huub. Ja, je had het al over op de fiets natuurlijk naar je werk. Want vandaag de grote openbaar vervoerstaking. Annemieke Bosgaard, die zit bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
7: Ja, en merken we daar dan op de weg al iets van?
3: Nou, dat valt nog mee, moet ik zeggen. Er staan nu nog maar 2 vertragingen. Te beginnen op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet heb je 5 minuten vertraging. En op de N207 richting Hillegom doe je er tussen Alphen aan de Rijn en de afrit Nieuweveen 10 minuten langer over. En ja, in de loop van de dag kan het dus wel wat drukker gaan worden op de weg. Maar vooralsnog valt het nu mee. Ik denk dat veel mensen nog gewoon in de opstart zitten.
7: Zo is het. Nou, jij blijft het allemaal voor ons in de gaten houden. Dankjewel.
3: Precies. Tot zo.
8: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West wordt wakker.

0: de duinen. Kan wat gebeuren? Als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer, tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.
4: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you devil like. Cross the line 100 times, override and wrongs and rights, fell down, feather light.

0: Chef Special.
1: Dat is de knijper op je neusmuziek van Chef Special. En die zijn in moeilijkheden om 7:15. Het nieuws van vandaag, ja, dat wordt natuurlijk beheerst door die openbaar vervoerstaking. Want het wordt voor veel mensen vandaag een stuk moeilijker om op school of het werk te komen door die actie.
2: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
3: School zegt dat we wel verplicht moeten komen. Ja, het is wel irritant.
4: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. En beter behandeld worden, waardoor staken.
1: De 24-uur staking begon vannacht. Werknemers staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De treinen tussen Amsterdam en Schiphol, die rijden wel, vertelt Arno Leblanc van de NS.
5: Dat is vanwege de veiligheid. Er komen veel mensen aan op Schiphol die wel verwachten dat er een trein rijdt, maar die niet weten dat er gestaakt wordt. Voor hen rijdt er nog een sprinter.

0: Dat is gewoon een afspraak die met de vakbonden is gemaakt.
1: Ja, ook door de rechter bepaald volgens mij trouwens. Boel Brinkman, die volgt de staking in onze regio. Hè, want ook bij ons van alles natuurlijk plat qua openbaar vervoer. Dus die hoor je zo dwars door Westwoord wakker heen.
2: De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw beschoten. In de straat van Hormuz raakten de VS meerdere olietankers. Iran zegt wraak te nemen en dreigt nu Amerikaanse schepen in de havens van Kuwait en Bahrein aan te vallen. Volgens de Verenigde Staten hebben ze vijf olietankers vernietigd. Ze noemen het een vergeldingsactie voor meerdere Iraanse aanvallen. Minister Rubio.
3: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: Ja, dat was dus minister Rubio van Buitenlandse Zaken van Amerika. Hij zegt elke keer als Iran Amerikaanse marineschepen aanvalt, dan slaan wij terug. De beschietingen gingen vannacht door. Iran vuurde 20 ballistische raketten af op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Dat land zegt bijna alles te hebben onderschept. Twee raketten stortten neer in onbewoond gebied.
1: Woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stonden in het centrum protestborden met daarop heftige foto's over abortussen. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet. Tot woede van ondernemers en lokale politici, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
5: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
1: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. Daarom kon niet worden ingegrepen. Toch zegt de lokale burgemeester met de betogers te willen gaan praten, want dit willen wij niet, zo zegt ze. Ja, kan behoorlijk schokkend zijn inderdaad. Als je gewoon denk ik over zo'n winkelstraat loopt en dan natuurlijk toch met dat soort foto's wordt geconfronteerd. Er is nog geen reactie van de organisatie, denk ik. Maar die komt vast nog. Chloe Estefan is ook al heel vroeg op vanmorgen. En als je dan op een knop drukt, dan zegt ze dit.

0: Gloria Stefan. Wat heeft ze toch een hoop mooie liedjes gezongen. Don't wanna lose you now. 7:08 is het geworden. Dit is West wordt wakker op Radio West. Fijn dat je er alweer bij bent. Goedemorgen. Tot 10 uur zijn we er gewoon. Dat beloof ik.
1: De buitenpost.
0: Ja, het openbaar vervoer niet.
2: Nee, heb jij wel eens gestaakt eigenlijk?
0: Ja.
2: Echt waar?
0: Jazeker.
2: Oh?
0: Ja, dat heeft ook alle kranten gehaald.
2: En met de radio ook?
0: Ja.
2: Maar dat was nog niet met West dan, denk ik.
0: Nee, met Den Haag FM.
2: Oh,
0: en toen
2: ja.
0: ik daar nog werkte, toen hebben wij gestaakt tegen onze baas. En die had hele rare dingen gedaan. En daar waren wij het niet mee eens. En ja. Toen hebben we... ik was zelfs wel min of meer de...
2: Oh, was jij de grootste rebel?
0: Ja, ja, nou ja, goed, die dat wel... toen hebben we het werk neergelegd.
2: Ja.
0: Ja, toen hebben we alleen maar plaatjes gedraaid. Dus de muziek aangezet. En zelf zijn we ermee gestopt. Het was ook een hele spontane staking. Want we waren zo boos. Dat over iets wat er gebeurd was, dat we echt ter plekke het werk hebben neergelegd.
2: Ja,
0: ja dat haalde de kranten en andere radio- en televisiezenders.
2: En heeft het geholpen?
0: Ja, dat heeft wel geholpen.
2: Okay.
0: Ja.
2: Ja. Dus staken kan wel zin hebben.
0: Het kan wel zin hebben.
2: Niet
0: ja.
2: altijd natuurlijk.
0: Niet altijd. Nee. Nou ja, vandaag dus ook actie. Harde actie.
2: Ik ben benieuwd wat het nou was eigenlijk. Ja. Waarom dat jullie gingen staken. Ga je niet vertellen zeker?
0: Jawel, dat kan ik best wel vertellen.
2: Ja.
0: Ik deed toen ook de ochtendshow. En ik en mijn collega vonden op de printer een geheim plan. Dat was per ongeluk achtergelaten door degene die dat achter onze rug verzameld hadden.
2: Ja.
0: En het ging toen niet zo goed met Den Haag FM. En wij zouden allemaal vervangen worden door vrijwilligers. En daarvoor had de directeur van het bedrijf wat een vriendje aangetrokken. Die had er nog wel een paar. En dat stond daar zwart op wit.
2: Oh.
0: En daar waren wij totaal niet over ingelicht. Niemand die het wist.
2: En dat vond je op de printer?
0: En dat vond ik 's ochtends samen met mijn collega op de printer toen wij het programma moesten maken. Toen heb ik hem naar de studio toegeschreeuwd om verantwoording af te leggen. Van joh, kom je maar eens even hier uitleggen wat er is.
2: Ja.
0: Dat liep niet zo goed af. En toen hebben we de boel platgelegd.
2: Ah.
0: Ja, vond ik heel terecht nog steeds.
2: Ja, nou inderdaad.
0: Ik ben nog nooit zo boos geweest op mijn werk.
2: Zeg,
0: nooit.
2: Om dat zo
0: ja,
2: achter te laten.
0: Dat is heel dom inderdaad.
2: Ja.
0: Ja. Dus het was weer heel iets anders dan dit.
2: Nou zeker, ja.
0: Maar toch, je vergeet het nooit meer. Want vandaag protesteren de vakbonden FNV en CNV tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de gevolgen daarvan voor werknemers. Ook de arbeidsvoorwaarden van OV-personeel spelen een rol. Er wordt ook gestaakt bij de HTM. Het personeel verzamelt zich bij de busgarage aan de Telexstraat in Den Haag. En daar is onze buitenpost Bob Brinkman. Want Bob, je moet je natuurlijk als staker melden. Hè? Want anders dan krijg je geen geld.
3: Nee, dat is verplicht inderdaad. Dat heb ik net ook geleerd van Jelmer Hoogland. Die is van CNV. Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
3: Op dit moment staan we in de bedrijfskantine van de HTM. Van de busremise aan de Telexstraat. Er staan buiten allemaal bussen aan de oplader volgens mij. Het zijn allemaal elektrische bussen. Die blijven daar als het goed is, Jelmer, vandaag ook staan.
4: Ik vermoed dat niks de deur uit zal gaan vandaag.
3: Nee. Ja, maar de medewerkers moeten wel hier heel eventjes naar de kantine komen.
4: Ja.
3: Hoe werkt dat ook alweer?
4: Nou, als je staakt, dan moet je bij ons melden. Kan je je aanmelden als staker. En dat is ook nodig om een stakingsuitkering te ontvangen. Want op het moment dat je gaat staken, dan wordt je loon ingehouden.
3: Op dit moment zo'n tiental mensen, Tjeerd en Jorinda, rond de koffietafels. Er komen nu ook weer twee mensen binnen. Het druppelt aardig de kantine in. Ze hebben ook wel tot 2:00 middag, dus uitslapen is toegestaan, hè Jelmer?
4: Zeker weten. Op het moment dat ze staken, zoals ik zei, ze ontvangen geen loon, zeggen wij. Als je binnen een bepaald tijdsbestekje komt melden bij ons, dan is dat goed. En de rest van de dag is dan van hun.
3: Ja, waarom staken vandaag, Jelmer?
4: Ja, nou dat is natuurlijk de vraag waar het om gaat. Ja, we staken hier voor de sociale zekerheid. Dat is dus niet een HTM-aangelegenheid. Maar de mensen die bij HTM werken, die dragen dit, net als wij als vakbonden, een heel warm hart toe. En zijn daarom bereid daarvoor samen met ons en ook een aantal andere sectoren in Nederland het werk neer te leggen.
3: Ja, dat is zuur voor de reiziger heel eventjes vandaag. Ik reed hier naartoe langs de tramhalte Dynamostraat. En heel toevallig stond daar nog wel gewoon dat de tram over 8 minuten zou vertrekken. Ik denk dat die niet vertrekt over 8 minuten.
4: Ik denk het ook niet, nee. Ik denk dat er iemand nog even ergens op een knop moet drukken en een ander tekstje op de borden moet gaan zetten.
3: Ja. Ja, mag dat wel tijdens de staking op een knop drukken?
4: Ja, op een aantal afdelingen zijn er een paar mensen aan het werk vanwege de veiligheid. Dus dat zal ook bij de regie zijn. Dat noemen wij dan een minimale bezetting. En er zijn over het algemeen ook wel een aantal mensen die dan wat wij noemen werkwillig zijn. En die kunnen dan zo'n taak op zich nemen.
3: Ja, de sfeer is gezellig in de kantine. Mensen hebben rustig een kopje koffie in de hand. Ik hoorde net een gezellig gesprekje over, joh, hoe was je vakantie? Ook dat wordt vandaag gewoon besproken. Maar wat gebeurt er qua staking? Ik begreep dat er om 12 uur iets groots gaat gebeuren, Jelmer.
4: Klopt. Om 12 uur hebben we hier een manifestatie. Dan zullen er een aantal sprekers zijn. Van ons van CNV zal een bestuurslid komen. Ook van FNV zal er een bestuurslid lid aanwezig zijn. En we verwachten een aantal politici. En daar willen we natuurlijk een boodschap aan meegeven.
3: Ja, waarom de medewerkers van HTM deze woensdag staken, dat ga ik zo meteen na de klok van 7 proberen te vragen, Tjerti Jorinda.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Kom jij lesgeven als Mario ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
8: Zometeen in West wordt wakker. HTM niet blij met staking in het openbaar vervoer. Net 7 uur geweest, een overzicht van het regionieuws met Reinhard Roemer.
9: Door die landelijke 24-uur staking rijdt er ook in onze regio geen of nauwelijks openbaar vervoer. De NS laat geen treinen rijden. En ook het stads- en streekvervoer wordt getroffen. Bussen, trams en metro's van HTM en RET rijden niet. Meer hierover zo direct in het NOS-nieuws. 4 Iraanse bewoners van het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg in Rijswijk voelen zich als christelijke minderheid anders behandeld dan islamitische medebewoners. Ze zeggen hierover meermaals te hebben geklaagd bij het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, maar dat heeft volgens de 4 Iraniërs niets opgeleverd. En inwoners van Scheveningen hebben sinds gisteravond urenlang zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Stedin was gisteravond laat nog geen oorzaak gevonden. Meer regionieuws hoor je om 19:30, nu het andere nieuws.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
11: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
10: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
12: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
10: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over, soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
8: Annemieke Bosgaard, die zit bij de ANWB.
13: De spits komt op gang en je hebt nu vertraging op onder andere de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam-Feyenoord staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N207 richting Hillegom doe je er tussen Alphen aan de Rijn en de afrit Nieuweveen 10 minuten langer over.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: voordeeluitjes.nl.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Tot 10 uur. West wordt wakker.

is gewoon logisch, hè? De Logical Song Supertramp, 9 over 7. Vandaag woensdag de 9e van de 9e, 2026. Goedemorgen.

0: En we hopen dat je weer een beetje fijn met ons opstaat deze ochtend. Geen idee of jij misschien ook nog wel last hebt van de staking bij het openbaar vervoer. Dat je vandaag moest gaan werken en dat je normaal altijd de tram of de bus neemt. Of misschien, het zou ook zomaar kunnen, dat je ineens naar het ziekenhuis moet. Dat je nog zo'n afspraak had staan.
1: Dat kan inderdaad, of, ja. Dat je daar toch iets voor anders voor moet regelen. Laat het even weten, 070-307-8080. Wat vind je van de staking? Misschien ben je het wel heel erg met deze mensen eens. En denk je, ja, daar moeten we eigenlijk allemaal voor in het...
0: In het geweer komen,
1: inderdaad. Ja, mee in de strijd. Want het is wel opvallend worden. Net ook even iemand roepen van... ja, ze zullen wel weer meer salaris willen. Maar daar gaat het nu dus helemaal niet om.
0: Nee,
1: dat is toch wel het hele bijzondere aan deze staking.
0: Nou, waar het wel om gaat, dat hoor je natuurlijk vanmorgen. Want Bob volgt die staking, onze buitenpost. De ATM zijn ze er niet zo blij mee. Leggen ze ook zo dadelijk uit waarom. Want een dag lang dus geen of veel minder openbaar vervoer. Een staking van FNV en CNV. Ook in het stadsvervoer, in het streekvervoer. Geen treinen, alleen een paar sprinters richting Schiphol. En je zei het al, Jorien, ja, het gaat eigenlijk niet om salarisverhoging in dit geval. Maar het gaat natuurlijk om die bezuinigingen van het kabinet op onder meer de WW en de WIA. En de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. We hadden gisteren een man van de FNV en die zei... ja, de sociale zekerheid wordt gewoon uitgehold. En het is ons geld. Ze pikken het uit onze potten waarvoor wij gespaard hebben.
1: Ja, en we staken eigenlijk voor iedereen, ook voor de mensen die er nu last van hebben. Die hebben ook met dat nieuwe beleid te maken. Dat natuurlijk volgende week met Prinsjesdag officieel bekend gaat worden.
0: Buitenpost, Bob Brinkman is in de busgarage aan de Telexstraat van de HTM. Daar rijdt helemaal niets deze dag. Bob, nou ja, wij vertellen al een beetje wat de FNV-man gisteren zei over het doel van die staking. Jij bent daar nu al eventjes. Leeft het onder het HTM-personeel, onder de buschauffeurs?
2: De meeste gesprekjes die ik vooralsnog afluister, deze vroege woensdagochtend gaan vooral over gezelligheid. Over vakanties, over hey, hoe was je weekend, over leuk, ik zag je laatst nog rijden op die en die lijn. Maar volgens mij leeft het wel degelijk onder het HTM-personeel. Hans staat naast me, die werkt bij de HTM. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, leeft het bij jou, deze staking?
3: Ja, dit leeft heel erg. En zeker, ik ben in hart en nieren ben ik ook een bonzenman. En je mag het gerust weten, ik ga over anderhalf jaar met pensioen, dus voor mij zal het wat minder gevoelig zijn, maar ik kom nog steeds op voor mijn jonge collega's die dit dadelijk wel raken. Ja, je zal maar invalide raken en is heel erg geminderd. Dan kun je huisje verkopen. Ja, het is niet de bedoeling dat we dadelijk onder een brug gaan slapen natuurlijk.
2: Je werkt al 37 jaar bij HTM, klopt dat?
3: Ja, dat klopt helemaal.
2: Heb jij ooit eerder het gevoel gehad om zo'n grote staking mee te maken? Om vooraan te staan eigenlijk?
3: Met de zware beroepregeling hebben we natuurlijk een behoorlijke staking gehad. Dat vond ik ook. Een buschauffeur is lichamelijk wat minder zwaar. Maar wel geestelijk vergt het heel veel van je. Zeker het hele drukke verkeer en alles. Ja, en deze staking, ja, ik vind... dit gaat niet alleen een buschauffeur aan. Hè. Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
2: Hoezo?
3: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn. En die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering. De AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
2: Ja, ik merk echt woede bij jou.
3: Nou ja, ik ben best wel een beetje boos over deze regering. En zo ga je niet met je eigen volk om. Dat kan niet. De mensen hebben er altijd netjes hard voor gewerkt en goed afgedragen. Dan moet je ook met je handen van zulke sociale voorzieningen moet je gewoon afblijven.
2: Heb je het gevoel dat de actie die nu net een half uurtje bezig is effect gaat hebben?
3: Ik hoop het wel, want we weten natuurlijk allemaal al dat er gewoon dadelijk een meerdaagse staking in staat. En dat gaat het land best wel voelen. Als de havens 3 dagen dicht gaan, OV gaat 3 dagen plat, metaal gaat 3 dagen plat, ziekenhuizen, buiten de veiligheids overwegingen die allemaal in acht hoort te nemen, gaat minderen. Ja, dan gaat het land wel voelen natuurlijk.
2: Wanneer zou die meerdaagse staking dan plaatsvinden?
3: Daar moeten ze nog over vergaderen. Ik weet dat die in de pijplijn zit. Maar het is wel een gevolg van. Hè. Het is een opbouw. We zijn eerst begonnen met tot 10 uur, de spits. Nu 24 uur. Ja, en dan wordt het een meerdaagse staking. Zo is het nu in Nederland helemaal geregeld. Zo moet je staken.
2: Ja, over anderhalf jaar ga jij met pensioen. Maar nog steeds ben jij bezig eigenlijk met de generatie die na jou komt. Daarom staak jij eigenlijk.
3: Ja, waarom ik staak? Ja, ik staak om dezelfde reden natuurlijk. Ik vind, ik heb ook altijd netjes betaald. Ja, ik ga wel anderhalf jaar met pensioen, maar ik kan ook dadelijk van een afstapje afvallen en invalide raken. En dan heb ik hetzelfde probleem.
2: Ja, volgende week Prinsjesdag, dan worden de plannen bekendgemaakt. Of er dan een meerdaagse staking aankomt, daar moeten we nog denk ik heel even op wachten, Hans.
3: Ja, nee, dat klopt.
2: Kun je vandaag niet zeggen?
3: Nee, dat klopt niet. Maar als we weten wat allemaal uitgelekt is, maak ik me wel zorgen daarover.
2: Ja, dus maar voor eerst deze stakingsdag, deze 9e van september. Onder andere dus met Hans in de bedrijfskantine op dit moment van de HTM aan de Telexstraat in Den Haag.
0: En waarom de HTM er als werkgever niet blij mee is met deze staking, horen we ook zo.
4: West wordt wakker.

0: Nou, Bob, hij wordt weer vader. Ongelooflijk. En ja, hij heeft ook weer nieuwe muziek gemaakt.
1: Is dat nummer 4, 5?
0: 5, 6. Ik ben echt geteld kwijt. Ik heb geen idee. En hij weet het zelf ook niet, denk ik. En hij is natuurlijk, dat is wel bijzonder, ook in Amerika aan het doorbreken. Hè. Daar zijn ze nu helemaal hoot op de boter van hem.
1: Ja, maar het is ook helemaal wel in de Amerikaanse stijl natuurlijk, ja, wat hij doet. Een beetje die country pop. Ja, fantastisch.
0: Zeker. Je hoorde net een gepassioneerde HTM'er over waarom hij staakt. Maar het bedrijf zelf, de stadsvervoerder in Den Haag, is niet blij met de landelijke OV-staak van FNV en CNV. HTM respecteert het stakingsrecht, maar is kritisch op de actie en de gevolgen voor de reizigers. Daarom contact met Marijke Populier van de HTM. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat stoort jullie dan aan deze staking?
2: Nou ja, veel mensen zijn afhankelijk van ons om naar hun werk, opleiding, afspraak, familie te reizen. En dat kan dus nu niet. En die worden dus door deze actie hard geraakt.
0: Ja, maar dat is altijd toch zo met een staking?
2: Ja, dat is zeker zo. Hè? Maar het onderwerp van de staking, ik moet het even goed zeggen.
0: Ja.
2: Dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit.
0: Jullie zien jezelf niet als een partij in dit conflict?
2: Precies.
0: Ja, maar hadden we gisteren hier de man van FNV Stadsvervoer. En we hoorden vanmorgen ook een buschauffeur hier net in de uitzending. Die zegt, ja, maar ja, luister. Het gaat wel om onze sociale zekerheid. Ik bedoel, zeker voor buschauffeurs, trambestuurders is dat ook iets wat speelt. Zwaar beroep, je kunt in de WIA terechtkomen, WW. Dus het gaat ons wel degelijk aan. En dan kun je een politieke staking organiseren. Dus zo gek is het niet dat we dit doen.
2: Nou, het raakt mensen. Hè? Dus als die plannen doorgaan, raakt dat mensen. Maar wij als openbaar vervoer zijn niet onderdeel. Ja, wij hebben geen relatie met de reden waarom er gestaakt wordt.
0: Nee, en daarom zeggen jullie eigenlijk. Voelen jullie een beetje gebruikt dan als HTM door de bommen?
2: Nou ja, wij vinden het jammer, omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. En die hebben daar het meest last van. En dat stoort ons.
0: Dan even over de staking zelf. Er rijdt eigenlijk geen enkele tram of bus in Den Haag. Nou zijn er ook een paar streekvervoerders bijvoorbeeld in het land die zeggen, nou ja, we hebben chauffeurs die willen niet werken. Maar als we nou werkwilligen hebben, dan laten we die gewoon uitrijden met de bus. Waarom kiest de HTM ervoor om helemaal niets te laten rijden?
2: Nou, omdat het dan heel onzeker is voor onze reizigers wanneer er wel of niet een tram of bus komt. Hey, dus stel dat de diensten zo zijn ingedeeld dat er één bus komt er dan. En dan komen er vervolgens 3 bussen niet. Hey, dus mensen moeten er wel op kunnen rekenen dat ze met tram of bus kunnen reizen.
0: Ja, woorden in de uitzending. En wij constateren het zelf trouwens vanmorgen ook, dat op de borden wel gewoon staat dat er over 5 minuten bijvoorbeeld een lijn 2 komt. Maar daar hoef je dus niet op te rekenen. Hè? Ik bedoel, daar hoef je geen hoop uit te putten op die mededeling.
2: Nee. Nee, zeker niet. Daar hoef je zeker geen hoop uit te putten.
0: Vandaag helemaal geen tram en bus in Den Haag. Nou hoorden we ook nog net zeggen, die buschauffeur, ja kijk, als ze nou niet aan onze eisen voldoen, nou ja, wie weet komen er dan wel meerdaagse stakingen. Zo gaat dat in Nederland. Gaat de HTM daar dan nog actie tegen ondernemen? Ik bedoel, stappen jullie dan nog naar een rechter of hebben jullie daar nog niet over nagedacht?
2: Nou, dat vind ik nu te vroeg om daar een uitspraak over te doen. Dat komt op het moment dat we dat weten.
0: Marijke Populier van de HTM, dankjewel voor vanmorgen.
2: Oké, graag gedaan.

0: het samenwerkingsverband tussen Van Dijk Hout, Zaak de Planken en Agda en de Munich in 1999 alweer dat het ontstond, Mijn Houten Hart. 7:55, de dag van de OV-staking, ook hier in Westwoord Wakker. De meeste mensen lijken wel aardig voorbereid inderdaad. Want ik zag, toen wij zien vaak mensen naar het Westland, op Leienburg, het busstation die klaarstaan, maar er stond niemand.
1: Er stond helemaal niemand. Nee. Ik zie nu wel foto's in Alphen aan de Rijn van wat verdwaalde reizigers die angstvallig kijken naar het bord in de hoop dat er toch wat vertrekt. Dat er toch wat tijden op het bord komen te staan, maar er staat vooral rit vervalt, rit vervalt, rit vervalt. Dus geen hoop voor deze mensen helaas.
0: Nee, nou, boor het maar weer de grond in.
1: Ja, sorry.
0: 7:55. Westwoord Wakker met mooie muziek van Billy Joel. Of Billy Joel, net wat je wilt.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: 7:55. Goedemorgen allemaal.
14: Vertel je nou dat je nog een keer hebt gestart?
13: Ja, dat is nog iets. Ja. Ja. Ja, ik heb ook nog een keer bij een onderzoeksbureau waar ik toen werkte. Het was nog in mijn prille carrière. We hebben een paar jaar aan. Dus dat heb ik ook gestaakt. Dus ik ook wel min of meer de aanjager.
14: Wel, toen was je weer collega. Voor de tweede keer al de aanstichter.
13: Ja. Maar toen heb ik ook wel weer zelf gezegd. Maar jongens, nu is het mooi geweest. Nu gaan we weer aan het werk. Dus ik heb het ook allemaal weer in overleg toen...
14: Wel een rebel eigenlijk.
13: Ja, ik was heel rebels in mijn tijd.
14: Ik denk dat de hoofdredacteur nu aan het sidderen is. Dat je er überhaupt nog zit.
13: Nee. Want ook voor de goede orde. Hè, toen dat bij de NAGFM, toen was West nog helemaal daar niet de baas. Of was het niet
14: Nee, maar je kan elk moment gaan staan.
13: Ik kan elk moment ontploffen.
14: Ja.
13: Ja. Nou, ik ga ervan door.
14: Ja, daar gaat hij.
13: Nee. Ja, maar je moet het dan ook uitlokken, hè? Ik bedoel, er moet wel reden voor zijn.
14: Er moet wel een reden voor zijn. Ja,
13: dus
14: dat toch wel.
13: Dus ik werk nu vrolijk verder. Om bijvoorbeeld Reinhard Roemer aan te kondigen met een overzicht van het regionieuws met wel veel stakingsnieuws.
15: Nou ja, ik wou net zeggen, het is toevallig. Mijn nieuws gaat er ook over. Luister maar. Door een landelijke 24-uur staking ligt het openbaar vervoer de hele dag plat. De NS laat geen treinen rijden en ook het stads- en streekvervoer wordt getroffen. Bussen, trams en metro's van HTM en ook de RET rijden niet. Het wordt voor veel mensen lastig om op school of werk te komen.
16: Ik heb een vrije dag genomen, omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
17: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
16: Ja, het is wel irritant.
18: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. En beter behandeld worden, waardoor ze staken.
15: Stakende HTM-medewerkers verzamelen zich deze ochtend in de busgarage aan de Telexstraat in Den Haag. En schrijven zich daarin als staker, vertelt Jelmer Hoogland van vakbond CNV.
19: Als je staakt, dan moet je je bij ons melden. En dat is ook nodig om een stakingsuitkering te ontvangen. Want op het moment dat je gaat staken, dan wordt je loon ingehouden. Als je binnen een bepaald tijdsbestekje komt melden bij ons, dan is dat goed. En de rest van de dag is dan van hun.
15: Inschrijven kan de hele ochtend om Om 12 uur is er in de busgarage aan de Haagse Telexstraat een medewerkersbijeenkomst. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM is niet blij met de staking, zegt woordvoerder Marijke Poppelier.
11: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
15: Maar volgens een van de stakers, chauffeur Hans, zelf al tientallen jaren actief bij de bond, is de staking wel degelijk hard nodig. Elke Nederlander heeft er last van als de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid niet van tafel gaan, zegt Hans.
20: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
21: Hoezo?
20: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat er WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
15: En dan is er ook nog ander nieuws. Na jaren van leegstand is er een nieuwe bestemming voor het oude winkelpand van de Kijkshop in het centrum van Alphen aan de Rijn. Er komt een sportschool in het gebouw naast de Alphense brug. De verhuurder probeerde eerder tevergeefs het pand om te zetten in appartementen. Hij is nu blij met de nieuwe huurder. De leegstand zorgt ervoor hoge kosten. De nieuwe sportschool gaat volgende maand open.
13: Huub Mizee, ja, het weer is zeker niet in staking. Sterker nog, heeft flink van zich laten horen. Hè. Wat een bak water is er naar beneden gekomen.
22: Ja, nou, maar die staking van de afgelopen zomer met het weer, wat de regen betreft, ja, dat hadden we natuurlijk wel.
13: Ja.
22: Maar goed, gisteren was dat toch wel eventjes weer heel wat anders. Want er is behoorlijk veel gevallen. Een front met een storing trok heel langzaam naar het oosten. Langdurig regen. Met in Voorschoten 28 mm. Dus 28 liter per vierkante meter. Hoek van Holland en Kijkduin 32. Hier in Den Haag Zuidoost 38 mm liter per vierkante meter. Nou, dat is een mooi beginnetje voor het oplossen van die droogte. Ja, we hebben nog iets van 270 mm nodig, hoor. Dus
13: ja,
22: we kunnen
13: nog wat een hoop nog, hè?
22: Ja, zeker wel, hoor. Ja, het is echt ook alleen de toplaag. Maar het gras is mooi groen geworden. En misschien wordt het vandaag nogal wat groener, want er komen nog meer buien. Er is ook wel af en toe zon, hoor. Maar die buien die kunnen flink zijn en misschien met een klap onweer gepaard gaan. Dat alles bij een west-noordwestenwind, die is matig. Aan zee vrij krachtig of krachtig. En het is nu 15 graden, 16 aan zee. En het wordt ongeveer 18. Nou, vanavond misschien nog een bui, daarna wat meer opklaringen. Het wordt vannacht een graad of 10. En morgen ziet het er alweer wat beter uit. Er is af en toe zon, heel misschien nog een enkel buitje. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vrijdag is er dan weer meer bewolking. Komen er opnieuw een paar buien, wordt het 19 of 20 graden. Zaterdag is het dan weer droog. En zondag weer opnieuw regen. Het wordt dan wel zo'n 20 graden. En begin volgende week houden we dat licht wisselvallige weer met temperaturen iets boven de 20 graden. Maar ja, je hoort het, iedere dag is het weer net iets anders. Dus dan kan je het zelf een beetje in de gaten houden. Vandaag regen, morgen droog, dan weer regen, dan weer droog.
13: Ja.
22: Eigenlijk heel makkelijk, hè?
13: Nou, makkelijk, makkelijk. Daar hebben we jou voor, hè? Om het ook in de gaten te houden, natuurlijk.
22: Dat wel. Ja, natuurlijk.
13: Ga ik niet zelf doen, hoor. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is Annemieke Bosgaard. Ja, Annemieke, we hangen natuurlijk ook aan jouw lippen om te zien hoe deze ochtendspits verloopt, hè?
23: Ja, en ik kan tot nu toe eigenlijk vertellen dat het niet drukker verloopt dan gebruikelijk. En wat mensen zijn van tevoren goed gewaarschuwd over die OV-staking. Hebben eventueel roosters ook aangepast als het echt niet lukt om thuis te werken. En dat zien we tot nu toe ook terug op de weg. Het zijn een paar gewoon de gebruikelijke files, zoals op de A12 richting Utrecht. Tussen Reewijk en Harmelen staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A20 richting Gouda heb je tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A44 richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp doe je er 10 minuten langer over.
13: Dankjewel.
15: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Voor je meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
24: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
25: West wordt wakker.
26: Dit is Radio West. Hear the clock ticking on the wall.

Alex Warren en Eternity. Het is 7:55 geworden op Radio West. In West wordt wakker. Het nieuws van vanmorgen is natuurlijk de OV-staking. Dat snap je wel. Want eigenlijk geen bussen, trams, metro's of treinen. Alleen een paar treinen naar Schiphol. Die dan wel. 24 uur staking ook. En het heeft alles te maken met de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. De bonden willen met de actie de druk op

0: Stations, lege haltes, maar hoe is dat op Den Haag Centraal?
1: Nou, als het gaat om de trams, zijn de reizigers, de vaste trampassagiers, goed voorbereid. Want ik sta nu bij de tramhaltes voor Den Haag Centraal. En daar staat, behalve ik, echt geen kip op dit moment.
0: Nee.
1: Het lijkt wel zondagochtend eigenlijk. Een beetje dat beeld heb ik deze woensdag. De informatie op de borden van de verschillende perrons is nog steeds niet aangepast. Tram 15 richting Nooddorp zou over 5 minuten moeten vertrekken. Tram 16 richting Wateringen over 8 minuten. Ik heb nieuws voor de luisteraar die nu wakker wordt en eigenlijk die tram wilde pakken. Die gaat echt niet rijden. Deze ochtend loop ik heel even het station in door de schuifdeuren. En dan zie ik een vrij lege stationshal voor me. Andere media is aanwezig. Die tellen niet echt mee voor mijn kleine onderzoekje of de mensen het nieuws hebben meegekregen. Ik zie wat NS-medewerkers. Die staan rustig met elkaar in een cirkel een kopje koffie te drinken. Het is niet helemaal uitgestorven. Dat komt ook omdat de stationshal van Den Haag Centraal ook een doorgang is, hè, voor veel mensen. Vandaan van de centrumkant naar de Bezuidenhoutkant te komen. Naar de kant van Nieuw Babylon. De treinen staan allemaal vrij eenzaam met de deuren dicht en de lampen uit in de trein. Op de perrons, te wachten op niks, te wachten op Godot eigenlijk. Deze woensdagmiddag loop ik naar de borden toe, de informatieborden. Canceled, canceled, canceled, canceled. Rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet. In ieder geval tot en met 8:25, zover kan ik kijken. Op deze informatieborden is duidelijk te zien dat er niets rijdt deze woensdag. Natuurlijk komt dat door die staking. Ik wil even kijken of ik nog iemand aan zou kunnen spreken. Maar het is natuurlijk altijd een beetje de vraag wat mensen aan het, ja, of ze het gebruiken als doorgang of dat ze daadwerkelijk het nieuws niet hebben meegekregen deze woensdagochtend dat er een staking is. Goedemorgen, mevrouw. Mag ik u wat vragen? Ze heeft er oortjes in, dus ik denk het. Mag ik u wat vragen?
2: Hi, sorry, ik ben aan het
1: Oh, je bent aan het bellen? Oh,
2: ja. Ja. Een momentje, hoor.
1: Dat kon ik niet zien.
2: Ja.
1: Okay, er wordt opgehangen. Er wordt opgehangen hier, de telefoon.
2: Oh ja,
1: of je weet, goedemorgen, of je weet dat er een treinstaking is of dat je hier voor niets naar het station bent gekomen.
2: Nee, dat weet ik wel. Ik ben met de fiets hier naartoe gekomen zodat mijn vader, mijn lief vader, me naar mijn werk kon brengen.
1: Oh, dus je hebt eigenlijk een heel plan bedacht om toch op het werk aan te komen.
2: Ja, exact. Ja, klopt.
1: Ja. Ja. En waar moet papa vandaan komen voor jou?
2: Die woont zelf, ik denk 20 minuten rijden hier vandaan. Oh. Net iets buiten het centrum wel.
1: Dat is toch een stukje, vooral door het centrum van Den Haag.
2: Dat is wel een stuk, ja, absoluut. Ja.
1: Ja. Balen?
2: Nou, voor hem wel. Hij moet vroeg zijn bed uit. Ja, maar wel ontzettend lief. Maar ik denk dat meer mensen dit probleem hebben om op mijn werk te komen. Ik moest wel naar mijn werk. Ik moest wel verplicht komen. Dus ze zeiden regelt maar.
1: Nou, het liefst als je dan nog zo'n lieve vader hebt.
2: Ja, exact. Ja, absoluut.
1: Nou ja, geef hem maar een kopje koffie.
2: Hoe ben jij hier gekomen?
1: Hoe ben ik hier gekomen? Leuk dat je het vraagt. Ik heb gewoon de auto van Omroep West meegenomen.
2: Ja, precies.
1: Ik sta in de parkeergarage. Maar de tram reed niet, nee. Ja, vanaf,
2: het is wel rustig hier.
1: Het is zeker rustig, ja. Nou ja, ga je vader opzoeken.
2: Ja,
1: en werk ze vandaag.
2: Ja, jij ook.
1: Dankjewel. Nou ja, een creatieve oplossing dus, Tjeerd Jorinda. Van deze vrouw die gewoon toch, ondanks de treinstaking, naar de werk moest van de werkgever.
0: Ja, nou, lieve vaders, die regelen het vanmorgen al. Allemaal. Dankjewel Bob daar op Den Haag Centraal. En zometeen, dat vind ik leuk, weer Sweet 16. En dan brengen we weer even iemand terug bij zijn of haar 16e levensjaar. Doen we gewoon opnieuw.
3: Dat doen we opnieuw. We gaan naar het jaar 1970.
0: Zo. It's a kind of magic. Dat is het. It's

0: we toveren zoals gezegd een beetje magic op jouw radio. Ah, dat kan alleen bij ons, dat je gewoon weer eventjes 16 bent. Want wat is er nou fijner dan gewoon 16 zijn? Om heel veel redenen is dat perfect, Jorien.
1: Ja, dat is zeker perfect, omdat je dan dus blijkbaar alles helemaal tot je neemt en je hele leven bij je draagt. En dat geldt zeker ook voor de muziek. Eigenlijk vind je wat op dat moment in de hitlijsten staat de beste muziek voor de rest van je leven.
0: Ja, er komt nooit meer iets mooiers uit. Dat is een beetje triest.
1: Dat is het. Het blijft altijd dat het mooist.
0: Ja, ja. En nou ja, je kunt dus bij ons weer even 16 zijn, al is het maar voor een paar minuten. En Tilly Vertuin, nou, dat wil ik wel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wanneer was jij 16?
2: Nou, dat is een tijdje terug.
0: Ja. En waar moeten we ongeveer aan denken om en nabij?
2: Even terugstellen hoor. 72.
0: Ja. Nou, wij dachten 1970.
1: Ja, nee, ik heb het verkeerd.
0: Is het 72?
1: Ja, het is de 14e. Ja, het is 72. Ja, ik heb een foutje 72. Gemaakt.
0: En gaan we dan wel de goede muziek nu draaien?
1: Nee, dus nee, gaan we nu niet doen.
2: Dus je kan toch niet goed rekenen.
0: Je kan, nee, ik kan niet rekenen. Inderdaad. Gisteren deed je daar nog zo van, oh, dat is ja. Geen enkel probleem.
1: Ja, ja, ik zie het ineens.
2: Calculi, ja.
1: Ja, ik heb een foutje gemaakt.
0: Dus we gaan nu de suite 18 doen?
1: Nee, is 14.
0: 14, suite 14.
1: Ja. Ja, oh ja, of we moeten het nog even wachten. Ja.
2: Wel, nee, joh.
0: Wel, nee. 14.
2: Dus je bent van 74 uitgegaan. Nou, dat was ook een mooie tijd, hoor.
0: En 14, daar hoort er ook wel een beetje bij, toch? Die muziek vind je ook wel mooi.
1: Vast wel.
0: We maken er gewoon een feestje van, Tilly. Kan ons het schelen.
2: Ik ben vanaf de wieg met muziek opgegroeid. Dus,
0: ja, toch even die tijd. 14, 15, 16. Ik neem het maar even ruim vandaag. Ja, denk je daar met veel plezier aan terug?
2: Ja, het was gewoon een schitterende tijd. Het was gewoon heel leuk. Veel vrienden, veel vriendinnen, middelbare school. Kaarten, avondjes. Ik zat op een jongerenkoor. Ja, dat allemaal. Je eerste vriendje. En,
0: ja, en alles, ja, en is, alles is intens, hè?
2: Vriendje. Ja.
0: Ja, oh ja, hopte je van vriendje naar vriendje?
2: Nou, ik had net...
1: Ja, doe het allemaal maar uit de doek, hoor, Tilly.
0: Ja, we proberen al het dirt boven te krijgen, hoor, Tilly.
2: Ja, hoor. Nee, helemaal goed.
0: Nee. Tilly...
2: Ik ben er stel niet eens meer, dus...
0: Nee, we gaan...
2: Ja, en ik kreeg nog te horen van dat ik er nog een broertje of zusje bij zou krijgen. Nou, dat is intens als je de leeftijd hebt.
0: Nou,
2: ja?
0: Dat is zeker intens. Dat kan ik me echt voorstellen.
1: Maar hoe was dat dan?
2: Het laatste kunstje, zeiden wij.
1: Ja. Maar hoe was dat dan ineens, toen je dan 16 was en nog... Een kind erbij, een broertje of zusje erbij.
2: Een zusje
1: ja. Uiteindelijk.
2: Ja, leuk. Maar het is ook wel. Je komt wel weer in een hele andere tijd terecht.
1: Ja.
2: Want, je zit wel weer met. Jij zit in de puberteit, of er net doorheen. En dan heb je zo'n kleine brulboei er weer bij.
0: Ja, ja.
2: Maar die gaat wel van hand tot hand. Dus ja. Die krijgt wel alle aandacht.
0: Ja, en jij niet.
2: Maar nee, nou, hoor, dat is wel leuk.
0: Maar
2: nee,
0: vanmorgen,
2: dat geeft niet.
0: Vanmorgen, Tilly, krijg je echt alle aandacht. En ook de muziek uit jouw jeugd. We gaan een paar voorbeelden draaien. En dan ben ik benieuwd welke je zo meteen gaat uitkiezen. Let goed op, Tilly.
2: Oké.

0: Ja, een bijzondere bandnaam, hè?
1: Ja, Pacific Gas and Electric. Zo heet het, de Amerikaanse beetje blues rock band uit de jaren 60 en 70. En dit is hun enige nummer 1 hit geweest. Are you ready?
0: Zegt dit je nog iets, Tilly?
2: Ja, dat zegt maar zeker
0: maar wat. Ja, was je van het dansen ook?
2: Ja, we gingen vroeger naar een dancing tuf in Warmond.
0: Oh ja, nou dan kon je hier inderdaad wel op dansen. En deze zal ook te horen zijn geweest. Get up, get on up, get up, get on up,
2: stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Ja, met een pilsje in de hand.
0: Ja, zeker. Word je er blij van als je het hoort?
2: Ja en nee.
0: Ja en nee. En,
1: waarom ja en waarom nee?
2: Nou ja, het was wel gezellig, maar die muziek stond mij nou, dat vond ik nou niet echt hele fantastische muziek.
0: Nee, dat is nou misschien deze dan wel. Oh, baby,
2: it's a wild
0: world.
2: Ja.
0: Ah, zie je? It's hard to get by, just up on the smile. Weet je nog wie het is?
2: Nee, dat
0: zou
2: ik mijn blote hoofd
0: nee.
2: niet.
0: Wie is dit,
1: Jimmy Cliff is dit. Met Hoe Oud Wordt.
0: Ja, maar dit vind je wel mooi, hè?
2: Ja, dit vind ik leuk.
0: Ja,
2: ja dit was ook veel Beach Boys en zo toen, hè?
0: Ja, zeker. Oh, ja, prachtig ook. Tilly, als je naar deze drie hebt gehoord, welke zou je nou helemaal willen horen om je nog eventjes gewoon 16 of 14 of 13 te voegen?
2: Nee, maar maakt niet uit, joh. Wat zit er in een cijfertje?
0: Ja.
2: De derde, de laatste.
0: De derde, ja, die vind ik ook wel lekker, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus fijn dat je die kiest. En gaan we helemaal voor je doen, Tilly. En dan voel je weer even jong en sta je gewoon weer even een beetje weg te zwijmelen in de tuf-tuf.
2: Helemaal leuk.
1: Ja, en dan hebben we ook nog een verjaardagscadeautje voor je. Namelijk de enige echte Radio West verjaardagskalender. Die komt naar je toe, Tilly.
2: Die heb ik al.
1: Oh.
0: Nou, gewoon een tweede verjaardagscadeautje.

0: Oh, mooi om weer eens terug te horen. Jimmy Cliff. En duidelijk de favoriet van Teddy Fortuyn. Daar kon geen twijfel over bestaan. En ik zie er dan echt in die tuf-tuf gewoon nog eventjes een beetje zo dansen. Drankje in de hand.
1: En een biertje.
0: Mooi. Ja. Ja. Als je dit nou ook wil, gewoon even Sweet 16 zijn. Dan kan je, hoef je maar één ding voor te doen.
1: Ja, je moet even appen naar 070-307-8080. Stuur je geboortedatum en dan word jij weer even 16 jaar.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet... Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Zometeen in Westwoord Wakker een hele voorzichtige...
11: Hoho.
0: Ja, ho, ho, ho. Straks de details, nu het regionieuws met Reinhard Roemer van 8 uur.
12: Vakbonden houden een grote staking tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De hele dag ligt het openbaar vervoer vandaag plat. Treinen rijden niet, bussen blijven in de garage en trams in de remise. Ondanks de OV-staking blijft grote drukte op de wegen in onze regio tot nu toe uit. Meer over de OV-staking straks in het NOS-nieuws. Een man is in Voorschoten meerdere keren op zijn hoofd geslagen nadat hij iemand aansprak die bezig was iets te vernielen. Politie zoekt getuigen en camerabeelden van de mishandeling die afgelopen vrijdag plaatsvond. En inwoners van Scheveningen hebben gisteravond urenlang zonder stroom gezeten totdat de storing door monteurs van Stedin verholpen was. Meer regionieuws om 8:30, nu het andere nieuws.
13: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
14: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben... en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
13: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet... om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet... mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
11: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
13: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Annemieke Bosgaard, die is bij de ANWB.
15: In het westen van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oestgeest Noord en afrit Noordwijkerhout is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier op onthoud. Verder vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerburg doe je er een kwartier langer over. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouden, heb je voor Rotterdam-Overschiet 10 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland doe je er tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten langer over.
16: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen allemaal. Het is de tweede woensdag van september. Gisteren hadden we dus de tweede dinsdag.
1: Ja.
0: En dat betekent dat het volgende week alweer de derde dinsdag is.
1: Dat kun je goed rekenen. Jij wel.
0: Maar wij kunnen heel goed rekenen. Ja, maar dat sta ik onbekend.
1: Nou, echt wel.
0: Ja. En dat is natuurlijk extra interessant dit jaar. Je zei het al, met dat minderheidskabinet en al die acties. En wat gaat er gebeuren? Wat staat er nou precies in die troonrede? Want er is al wat nodige gelekt. En dan zeker de debatten daarna. Nou ja, daar gaat waarschijnlijk ook wel een hoop gebeuren. Maar toch opmerkelijk nieuws vond ik zelf. Althans, daar veerde ik wel even van op. Want de Partij voor de Dieren heeft van zich laten horen. In de gemeente Raad van Den Haag. Daar zit Robert Barker, de fractievoorzitter. Want wij gaan nog wel eens... wij werken natuurlijk vaak op Prinsjesdag. En anders gaan we ook altijd nog eventjes na onze uitzending kijken. Dat is ook een soort van traditie, hoe het daar allemaal gaat.
1: Ja.
0: Naar al die pracht en die praal. En ik vind het persoonlijk altijd zelf wel mooi om dat te zien.
1: Ik vind het ook leuk, inderdaad. Er komt van alles voorbij natuurlijk. Heel veel mensen ook. We komen altijd nog wel bekenden tegen. Lot van Breelo loopt daar natuurlijk altijd rond. Onze politieke collega.
0: Prinsessen.
1: Precies.
0: Koningin. Die komen ook allemaal
1: langs
0: en voorbij.
1: Allemaal even langs. Ja. Daar zwaaien we dan naar.
0: Zeker.
1: En als je geluk hebt, dan zwaaien ze ook terug.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk een traditie, hè? Dat is een eeuwenoude traditie. En ik bedoel, ik hou daar wel van. Ik vind dat mooi als een stad en een land dat hebben.
1: Maar Partij van de Dieren wil niet met Prinsjesdag stoppen, toch?
0: Nou, maar wel met iets van Prinsjesdag. Oh. Namelijk het gebruik van de paarden.
1: Oh ja.
0: En een heleboel paarden. Waar de politie op zit. En de koetsen worden natuurlijk voortgetrokken door de paarden. Vind ik er altijd ontzettend mooi uitzien. Ik hou ook wel van paarden. Ik vind het een mooi gezicht.
1: Ja.
0: De partij zegt nu, nee, dat moeten we niet meer doen. Want wij willen een diervriendelijke Prinsjesdag. En we hebben met die paarden overleg gehad. En die vinden dat helemaal niks. Die houden daar niet van. Die worden daar niet gelukkig van. We zien ze snel ademen. Ze zijn onrustig. Ze schudden met hun hoofd. Eigenlijk nee. Van laat me hier vertrekken.
1: Dat zijn allemaal tekenen dan waarschijnlijk dat een paard niet zo naar zijn zin heeft. Net zoals dat bij een hond. Die heeft natuurlijk ook tekenen dat als hij gaat likken aan zijn bek, dan is hij zenuwachtig bijvoorbeeld.
0: Nou, dus dat zeggen ze bij de Partij voor de Dieren. Daar moeten we mee stoppen. Voor de paarden is een optocht geen natuurlijke omgeving. Zo'n optocht is niet meer van deze tijd. Weg daarmee.
1: En dat is wel een goede oplossing.
0: Ja.
1: De elektrische koets.
0: De elektrische koets.
1: Die rijdt toch gewoon zelf?
0: Die hoor je toch ook helemaal niet aankomen?
1: Nee, die rijdt niet zelf,
0: dat is toch helemaal niet leuk? Denk ik. Ze hebben nog een ding waar ze heel erg tegen zijn. En dat is iets wat juist heel veel mensen altijd leuk vinden. En dat, ze hebben natuurlijk ook ontzettend uitgebreid. Al die oefeningen waar je bij kan zijn het hele weekend. Maar dan heb je het ook de dag voor Prinsjesdag. Dan is het altijd op het strand van Scheveningen.
1: Ja, dat is altijd wel spectaculair. Hè, want met bommetjes, vuurwerk. Want we worden ze ook helemaal... Want dan worden ze eigenlijk voorbereid op dat het ook wel onrustig kan zijn met Prinsjesdag. En dat die paarden niet schrikken.
0: Ja, nou, dat is helemaal wat betreft de Partij voor de Dieren. Not done, dat kan je niet doen, hè. Want paarden, daar is dat, tegen natuurlijk voor. Ze worden bewust bang gemaakt. Dus ook die hele oefening moet weg.
1: Ja, maar dan heeft de Partij voor de Dieren toch wel een punt? Ik bedoel, ik vergelijk het dan nog maar even met Casper, met mijn hond. Als ik daar een vuurwerkbom naast gooi, dan is die gelijk 3 meter de lucht in.
0: Ja, maar je hebt toch ook bijvoorbeeld politiehonden die toch weer heel anders acteren als Casper. En die toch weer tegen heel veel andere dingen wel juist kunnen. Daar worden ze op getraind. Dat geldt voor deze paarden ook.
1: Ja.
0: Denk ik dan.
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een beetje zielig.
0: Ja. Nou, ik vind het vooral een enorme traditie waarvan ik denk, gaan we dan echt gewoon alles afschaffen. Ik vind het mooi. Ik vind het iets. We hebben al niet zo heel veel van dit soort dingen in Nederland. En dat hoort er gewoon bij.
1: Ja.
0: Ja, dus, wat vind je daarvan? Dat zijn we eigenlijk wel benieuwd naar. Een paardenloze Prinsjesdag met elektrische koetsen. Of toch gewoon...
1: Daar komt wel langs. Ik had op dat klikklak. Dag koning.
0: Hallo. Oh, hij is al geweest. Hebben we het net gemist.
1: Niet gehoord.
0: Al de hoek op. Doe niet zo gek, Partij voor de Dieren. Wij willen het gewoon houden zoals het is. We zijn eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan vinden. En je kunt altijd reageren.
1: 070-307-8080, daar kan je naar appen. Dat is ook gewoon digitaal. Ik bedoel, op stroom.
0: Ja, dat is ook op stroom.
1: Ja, dat mag ook van de Partij van de Dieren.
0: Zeker.
1: En je kan ook mailen natuurlijk naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: We zijn echt benieuwd. Is dit heel zielig inderdaad voor de paarden, zoals wij zeggen? En moeten we er zo snel mogelijk van op? Of zeg je, wat een overdrijving allemaal. En we moeten deze traditie vooral in ere houden. OV-staking vandaag op station Den Haag Centraal is Bob Brinkman, de buitenpost. Een landelijke staking, 24... Hoe moet het dan met Sinterklaas bijvoorbeeld? Komt hij dan ook? Vliegend tapijt, ja. Landelijke 24-uur staking, helemaal geen NS-treinen. Stads- en streekvervoer ligt plat. Iedereen lijkt goed voorbereid daar op station Den Haag Centraal, hè Bob?
2: Ja, ik heb hier nu een half uurtje gestaan ongeveer, Tjeerd. En ik heb echt niemand door de incheckpoortjes zien gaan. Dus volgens mij hebben mensen wel een creatieve oplossing gevonden.
0: Ik dacht ineens een trambel te horen, maar dat zit dus gewoon in mijn hoofd. Daar moet ik me ook misschien voor laten nakijken.
2: Dat denk ik ook inderdaad. Of die tinnitus die toch in een soort van tramgeluiden bij jou tot uiting komt. Maar ik heb ook hier gestaan naar het tramplatform gekeken aan de centrumkant van Den Haag Centraal. Echt geen tram is langsgekomen, Tjeerd.
0: Nee.
2: De treinen staan nog steeds net zo stil als een half uur geleden. Die staan slapend eigenlijk naast de perrons. En naast mij staat op dit moment Daan Zierum. Die is van de reizigersorganisatie Rover. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou ja, de mensen hebben wel de boodschap meegekregen, Daan. Er is niemand door die incheckpoortjes gegaan afgelopen 30 minuten.
3: Nee, precies. Dus de impact hier is eigenlijk niet te zien. Maar ik maak me wel zorgen over wat we eigenlijk niet zien. Want heel veel mensen moeten zich vandaag in bochten wringen om toch op een bestemming te komen. Of gewoon de verplichtingen na te komen die ze hebben. En dat zien we vandaag hier op het station in ieder geval niet. Maar dat gebeurt zeker wel.
2: Ja, jullie zijn niet tevreden met deze actie.
3: Ja, we vinden het gewoon best wel wrang dat de hele actie eigenlijk opkomt voor kwetsbare mensen. Terwijl juist eigenlijk kwetsbare mensen ook het meest geraakt worden door deze staking. Er zijn heel veel mensen die gewoon echt afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Omdat ze misschien geen auto hebben. Of omdat ze maar één auto hebben. En ze hebben 3 kinderen. En die moeten allemaal naar 3 verschillende opleidingen. En ga dat maar eens proberen uit te zoeken. Ja, en dus deze staking raakt die mensen het hardst. Dat vinden we wel best wel frank. Dus wij denken dat er eigenlijk ook een andere oplossing zou moeten zijn.
2: Wat is die oplossing dan?
3: Wat ons betreft kan een staking ook prima plaatsvinden met een basisdienstregeling. Waar dus de meest noodzakelijke reizen dus wel kunnen plaatsvinden. Heel veel mensen kunnen er dan nog steeds voor kiezen om thuis te werken. Dan is de impact ook echt een stukje minder groot. Maar voor de mensen die echt op een bestemming moeten komen en geen andere optie hebben. Voor die mensen moet er nog wel een optie geboden worden.
2: Maar dan ga je misschien een beetje half-half staken. Dan zie ik hele volle treinen vormen. Die treinen die dan rijden, die zijn dan helemaal vol.
3: Ja, dus dat soort reacties zien wij ook vaak terug. Maar dan zou, ja, wat ons betreft, is er echt wel een verschil in een grote hoeveelheid mensen die bijvoorbeeld gewoon vandaag kan zeggen, ik werk gewoon thuis of ik heb ook gewoon een andere manier om op mijn bestemming te komen. Maar er is gewoon wel een aanzienlijke groep die echt geen andere optie heeft. En eigenlijk moeten we er wel voor zorgen dat die mensen wel een optie geboden wordt vandaag. En als dat betekent de volle trein, dan zou dat al veel beter zijn dan helemaal geen treinen wat we nu hebben.
2: Ja, maar treinmachinisten, treinbestuurders, buschauffeurs, die nemen het juist op die moment op, volgens hen, voor die kwetsbare groep. Is dat dan niet belangrijker volgens jou dan dat ze één dagje niet met het OV kunnen?
3: Ja, wat ons betreft leveren zij ook een essentiële dienst voor de maatschappij. Zo is het ook geclassificeerd tijdens de coronacrisis. Openbaar vervoer is echt een essentiële voorziening. Goed dat zij opkomen voor wat zij belangrijk vinden. En als reizigersvereniging Rover hebben we daar zelf niet per se een standpunt in. Maar waar we ons er wel zorgen over maken is dat er dus ook een impact op mensen die we misschien hier nu niet zien, maar die wel echt wel heel groot is. Wat ons betreft, ook als je draagvlak onder die mensen hoger wil krijgen, moeten we ervoor zorgen dat we toch met een alternatief komen, waar die mensen dus wel een optie hebben om op een bestemming te komen.
2: Schiphol kun je komen?
3: Ja, op Schiphol kun je komen. Dus mensen die een dure vliegreis hebben geboekt, die zullen er misschien minder door worden beïnvloed. Maar de mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten, die hebben eigenlijk geen andere optie.
2: Zegt Daan Zieren, directeur van reizigersorganisatie Rover, hier op een vrij stil Den Haag Centraal deze woensdagochtend.
4: De dag begint en ben je druk of...
0: Oh man, we zijn zo druk.
4: Wordt wakker, we praten je even bij.
0: Ho, ho, ho, ho. En Sardé, ook mooie muziek.

0: was zo'n mooie zangeres en ze kon zo prachtig zingen. Sade, 9 voor half 9. Dit is Radio West. West wordt wakker. De ochtend ook van het nieuws dat de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad wil dat de paarden verbannen worden uit de optocht van Prinsjesdag, de stoet daar. Want heel veel paarden in de koninklijke stoet hebben het niet naar hun zin, zegt Robert Barker. Weg daarmee en daarom bijvoorbeeld voortaan de elektrische koets.
1: Nou, ik hoorde maar ook zeggen trouwens dat er, ja, want we hebben toch ook tanks. Dus tanks. Die kunnen dan ook door de straten van Den Haag gaan rijden.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: Ja, maar dat is dan wel stoer natuurlijk.
0: En dat je dan weer Willem-Alexander uit het schuttersputje ziet komen zo.
1: Ja,
0: dat kan toch niet.
1: Dat is toch spectaculair.
0: Ja, het is wel spectaculair. Ja. Dat
1: wel. Gea die vindt het helemaal niks. Gewoon Prinsjesdag met paarden. Hou het traditie in ere. Paarden worden getraind en op geselecteerd. En paarden houden ook van werken. Je hebt ook werkpaarden natuurlijk. En luxe paarden.
0: Maar toch, man en paard, vrouw en paard. Dat is toch eigenlijk al heel lang zo. He, dat paarden en mensen met elkaar samenwerken en samen dingen doen.
1: Maar het gaat niet.
0: Ik vind het ook wel mooi.
1: Ja, maar die worden niet altijd beschoten.
0: Nee, maar deze worden ook niet beschoten.
1: Nou, er komen wel maar knallen langs. En worden kanonnen afgevuurd en zo.
0: Ja, maar er worden dus op getraind.
1: Ja, er wordt wel op getraind, zegt de GA. Paarden van de koninklijke stallen worden zeer goed verzorgd en getraind. En dan kun je alle maneges ook wel sluiten. En paardenraces en zo ook wel verbannen. Nou, misschien wil de Partij van de Dieren dat ook wel trouwens. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. En Rini die zegt, ja, het is een belachelijk idee om een traditie die al jarenlang bestaat te stoppen.
0: Juist, nou, als je ook wil reageren, mag trouwens op al het nieuws, ook op de OV-staking, maar ook op dit Prinsjesdag-idee, dat kan, hè?
1: 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En ik ben ook wel benieuwd, misschien heb je zelf al paarden en kan je daar iets uit eigen ervaring over vertellen?
0: Ja, kan je iets zinnigs over zeggen?
1: Nou ja, over paarden gesproken.
0: Hoeveel dagen nog?
1: Ja, oh nee, dit is niet Sinterklaas, dit is
0: Nee, maar dat doe ik ook niet meer. Daar begin ik niet meer aan. Hoeveel dagen nog?
1: Oh, ik ben helemaal niet paraat.
0: Nee.
1: Nee, het is nog... Oh, zo, 107 dagen.
0: Het schiet op.
1: Ja.
0: Ja, en de eerste tuincentra, dat heb je misschien wel gezien. Hè, die hebben ook een kerstshow alweer geopend. Daar kan je al van alles kopen. En ook in Teilingen wordt alvast vooruitgekeken. De buur- en buurtkerstbomenactie keert terug. Dit jaar kunnen maar liefst 70 buurten een gratis kerstboom aanvragen... om samen te versieren en er een gezellig buurtmoment van te maken. Nathalie Vermegen is van Welzijn Teilingen. Nathalie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Krijg je er wel een beetje zin in als je dit zo hoort?
2: Ja, heerlijk toch? Jullie niet al?
0: Ja, zeker. Ja hoor. Voor mij mag het elke dag kerst zijn. En bij jullie in Teilingen dus ook. Want vorig jaar waren er 50 bomen. Dit jaar 70. Waar komt dat enthousiasme vandaan?
2: Ja, dat komt ook eigenlijk uit de buurt. We hadden niet verwacht vorig jaar dat er zoveel mensen zich zouden aanmelden voor de buur- en buurtkerstboom. En dus vandaar inderdaad in plaats van 50 bomen, 70 bomen.
0: Ja, heeft het jullie verrast?
2: Ja, eigenlijk wel. Wij dachten, leuk idee inderdaad. Ons hele buur- en buurtconcept is verbinding, laagdrempelig. Samenhorigheid met de buurt. En we dachten, nou, kerst hoort daarbij. Ik hoorde jullie dat net ook al zeggen. Hè? Lekker met elkaar, de kerstsfeer. En blijkbaar is dat iets wat de buurt nodig heeft. Een boom met elkaar en samen kerstvieren.
0: Ja, wat gebeurt er dan rondom zo'n kerstboom? Waardoor buren elkaar beter leren kennen en misschien wel vrienden worden voor het leven. Wie zal het zeggen?
2: Ja, precies. Nou, het begint eigenlijk al met dat ze de kerstboom komen ophalen bij ons. He, dan maken we er altijd een beetje een feestje van. En ze krijgen een goodiebag mee met een buur-en-buurt kerstbal, met chocomel, met gluwijn, koekjes. En dan komen ze met een aantal...
0: Ja, dat enthousiasme hoor.
2: Ja. En dan gaan ze zeg maar met de buren, komen ze die boom ophalen. En dan rijden ze die gewoon naar hun straat. En dan gaan ze die met elkaar opzetten en optuigen. Ja, en dan maken ze er meestal een borrel van of een feestje. En dat creëert die samenhorigheid.
1: Ja, die boom blijft dus ook buiten staan. Dus die blijft gewoon van de hele gemeenschap.
2: Nee, hij blijft niet staan. Hij wordt ook gewoon door de gemeente, want hij is van ons de boom, gemeente en van de woningcorporatie STEK. En die wordt achteraf gewoon netjes door de gemeente weer opgehaald.
1: Ja, na kerst dan, hoop ik.
2: Na kerst, ja zeker.
0: En dan zijn we op eerste kerstdag.
2: Niet na dag.
0: Je bent natuurlijk wel stiekem wezen gluren, denk ik, hè, bij die feestjes rondom de boom. Wist je er blij van wat je zag?
2: Ja, ik word er ontzettend blij van. En wij doen ook eigenlijk altijd met onze social workers even een rondje. Nou wordt dat met 70 bomen iets ingewikkelder dan met 50. Maar we gaan ons best doen met een aantal collega's, ook vanuit de tech en vanuit de gemeente, dat wij een rondje gaan fietsen of rijden om te kijken bij de mensen hoe ze die bomen mooi hebben opgetuigd.
0: Ja, hey, en wat hoop je dan dat er overblijft nadat iedereen rondom die kerstboom heeft gestaan?
2: Nou ja, ik hoop dat die saamhorigheid zich dat blijft en dat mensen elkaar opzoeken, naar elkaar omkijken. Want dat is natuurlijk wel een beetje het doel van zo'n boom. En vanuit Welzijn Teilingen hebben wij nog meer eigenlijk gratis tools om die verbinding nog sterker te maken. We hebben een buur-en-buurtbankje, een buur-en-buurtbox. Zelfs kunnen ze budget aanvragen, buur- en buurtbudget, om een leuk feestje met elkaar te gaan vieren, ook voor deze bomenactie.
0: Ja.
2: Dus ik hoop dat de saamhorigheid ook na kerst, en dat geldt trouwens voor iedereen, denk ik, gewoon kijk een beetje naar elkaar om. Dat is belangrijk.
0: Ja, nou jullie hangen de slingers wel op in Teilingen, hè?
2: Ja, we doen ons best en wij reiken de slingers en de buurt mag het ophangen.
0: Oh, mooi gezegd. Nathalie Vermegen, onze eigen kerstvrouw deze ochtend, dank je wel, hè?
2: Ja, heel graag gedaan.
0: Dag.
2: Dag.
0: Hey, een trein? Dat is opmerkelijk.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Eens even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
11: 8:40. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
12: Dag Geert, goedemorgen ook Jorinda.
13: Goedemorgen.
12: Door de landelijke 24-uur staking ligt het openbaar vervoer de hele dag plat. De NS laat geen treinen rijden en ook het stads- en streekvervoer wordt getroffen. Bussen, trams en metro's van HTM en RET rijden niet. Stakende HTM-medewerkers verzamelen zich in de busgarage aan de Telexstraat in Den Haag, zegt Jelmer Hoogland van vakbond CNV.
14: Als je staakt, dan moet je bij ons melden. En dat is ook nodig om een stakingsuitkering te ontvangen. Want op het moment dat je gaat staken, dan wordt je loon ingehouden. Als je binnen een bepaald tijdsbestekje komt melden bij ons, dan is dat goed. En de rest van de dag is dan van hun.
12: En inschrijven kan de hele ochtend. Om 12 uur is er in de Haagse busgarage een medewerkersbijeenkomst. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf zelf, de HTM, is niet blij met de staking, zegt woordvoerder Marijke Poppelier.
15: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
12: Maar volgens een van de stakers, chauffeur Hans, zelf al tientallen jaren actief bij de bond, is de staking wel degelijk hard nodig. Elke Nederlander heeft er last van als de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid niet van tafel gaan, zegt hij.
16: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
17: Hoezo?
16: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
12: De staking van vandaag is ruim van tevoren aangekondigd. Verslaggever Bob Brinkman nam vanmorgen een kijkje op het Centraal Station van Den Haag.
18: Ik sta nu
13: bij de tramhaltes voor Den Haag Centraal. En daar staat, behalve ik, echt geen kip. Het lijkt wel zondagochtend eigenlijk, een beetje dat beeld. Loop ik heel even het station in, door de schuifdeuren zie ik een vrij lege stationshal voor me. Loop ik naar de borden toe, de informatieborden. Cancelled, cancelled, cancelled, cancelled. Rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet.
12: Het was een tijdje zoeken, maar uiteindelijk trof Bob een eenzame reiziger. Maar zij blijkt zich juist uitstekend op de OV-staking te hebben voorbereid.
17: Ik ben met de fietsje naartoe gekomen zodat mijn vader, mijn lief vader, me naar mijn werk kon brengen.
13: Balen?
17: Nou, voor hem wel. Hij moet vroeg zijn bed uit. Ja.
12: Dan nog wat ander nieuws. Vier Iraanse bewoners van het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg in Rijswijk voelen zich als christelijke minderheid anders behandeld dan islamitische medebewoners. Ze zeggen hierover meermaals te hebben geklaagd bij het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Maar dat heeft volgens de vier Iraniërs niets opgeleverd. En een man is in Voorschoten meerdere keren op zijn hoofd geslagen nadat hij iemand aansprak die bezig was iets te vernielen. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. Politie zoekt getuigen en camerabeelden van de mishandeling die vorige week vrijdag plaatsvond.
11: Huub Misee, ik probeer gewoon even wat. Na veel regen komt zonneschijn.
18: Ja, dat is het gezegde, weergezegde, dat klopt. Zeker. Dat hebben we ook heel eventjes gehad, maar gisteren toch uiteindelijk ook net niet meer. Nee. En vanochtend maar heel eventjes en inmiddels begint de bewolking alweer toe te nemen. Ik zou iedereen die lopend of fietsend naar het werk gaat of ja, thuis blijft werken, maar als je echt de deur uit gaat, regenkleding mee te nemen. Want we komen opnieuw een aantal buien onze kant op en dat zal het eerst in het Bollenstreek zijn, in Noord-Holland vallen ze al. Dat kunnen flinke buien zijn, daar kan onweer bij zitten, vooral vanochtend. En dat alles bij een west-noordwestenwind, matig aan de kust, krachtig. Zelfs af en toe hard, windkracht 7 daar bij de Bollenstreek. Dan hebben we temperaturen die maximaal op 18 graden uitkomen. Vanavond nog een enkele bui, daarna wat meer opklaringen vannacht en minimaal rond 10 graden. Hou er morgenochtend rekening mee dat het wat kouder is, dat je niet opeens verrast wordt. En dan is er morgen af en toe zon, dan is de kans op een bui nog maar heel klein en dan wordt het morgenmiddag zo'n 19 graden. Dus dat is toch alweer wat verbetering. Een klein hoge drukgebiedje boven ons land. Vrijdag weer een front met bewolking. Opnieuw enkele buien, maar het wordt dan wel 19 of 20 graden. En zaterdag is het dan weer grotendeels droog door een hoge drukuitloper. Zondag weer een front met regen en maandag dan weer wat droger. Kortom, iedere dag wisselt het dus af. Dat maakt het allemaal wel wat leuker en afwisselender. En de temperaturen blijven voorlopig, of die komen moet ik eigenlijk zeggen, wel weer op niveau.
11: Dankjewel, Huub. Ja. En Annemieke Bosgaard, die kijkt naar de ochtendspits bij de ANWB. En ja, Annemieke, tot nu toe zag je niet heel veel anders dan anders, hè?
19: Nee, klopt. Het is redelijk een gebruikelijke ochtendspits eigenlijk, ondanks die landelijke OV-staking. Zo staat er nu in de regio 50 kilometer file. Dat is vrij normaal dus. Je hebt onder andere vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerburg doe je er 10 minuten langer over. Daardoor loopt het ook vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 heb je 10 minuten op onthoud. Op de A20 richting Gouda doe je er tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwe 10 minuten langer over. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland heb je voor Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
11: Dankjewel.
12: Het uitgebreide regionieuws hoorde je. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: een man met zo'n martje en een snor. En die konden elkaar niet zien of luchten. En dat kon je ook zien op het podium, want ze stonden volkomen van elkaar altijd afgescheiden. En met de ruggen naar elkaar toe te zingen.
1: Is dit ook allemaal los van elkaar opgenomen dan?
0: Dat denk ik bijna
1: wel. Maar dat is toch ook waarom dat Herman niet hier in de studio is, maar gewoon thuis?
0: Ja, dat is meteen, hè, Herman.
2: Ja, ik wou net zeggen, dat moeten wij ook eens doen.
0: Ja, nou, we doen ons
2: toch. Maar ja, het werkt op deze manier werkt het ook en niemand heeft het in de gaten.
0: Maar zo is het ook. Toch heel even, want ja, we gaan natuurlijk naar de sport. Maar er komt heel veel over Prinsjesdag binnen. Over het plan van Robert Barker heeft voorgesteld van de Partij voor de Dieren in Den Haag. Weg met de paarden, want dat kan allemaal niet. Die vinden dat niet leuk, die hebben daar geen zin in. Dus het moet diervriendelijk. Hij heeft echt in een interview gezegd, je kan ook gewoon misschien een tank inzetten.
1: Ja, dat heeft hij echt gezegd op Radio West. Zelfs gisteren bij Bas, zei hij dat. Ja. Chris die reageert daar bijvoorbeeld over. Ja, geen paarden dus, maar Barker wil wel tanks. Ja, die rijden lekker op diesel, dus dat is ook goed voor ons en voor de diertjes. Ja. Vond ik wel mooi. We hebben ook nog Gerda, die is heel erg duidelijk. Eerst de gouden koetsen, nu de paarden. Kan de Partij van de Dieren misschien zelf weg? En we hebben ook nog een hele lange reactie van Lia. Die ga ik zo voorlezen, want zij heeft er heel goed over nagedacht wat ze hiervan vindt.
0: Oh, en ik heb ook nog Hai, Chit en Jorinna. Laten we alsjeblieft Prinsjesdag in ere houden. Al dat gedoe over de dieren. Natuurlijk moeten dieren met liefde worden behandeld. Maar de paarden worden goed verzorgd. Ik heb iemand gekend die de paarden verzorgd heeft, werkt ook bij de koninklijke stallen. Hou de tradities in ere, er verdwijnt al zoveel. Dus mooi met de koetsen, zoveel mensen genieten er toch van. Fijne uitzending, groetjes van Nel. Nel, groetjes terug. Je kunt reageren op
1: 070-307-8080. Daar kan je naar appen en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Fluister je nou dat je nog een geroosterd boterhammetje wil, Herman, of dat niet?
2: Nee. Ik zou even de situatie schetsen. Ja, ja. Ik sta op een parkeerplaats in Capelle aan de IJssel. Oh. Naast mij zit mijn vriend Reza. Reza, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wij zitten klaar om straks te gaan padellen. Maar ja, omdat vanwege het sportblokje zijn we eerder hier naartoe gegaan. En op die manier.
0: Het is dus
2: woensdag. Zo,
0: nou, leuk, gezellig. Doe hem de groeten. Gaan we snel beginnen. Ja.
2: Ja, oké. Okay.
4: West wordt wakker sport met Herman Nanninga.
0: Ja, Herman, goedemorgen officieel nu natuurlijk. Utrecht heeft toch nog punten gepakt, hè, tegen Go Ahead Eagles. Of een punt.
2: Ja, het is ongelooflijk. Ja, het is 26 minuten spelen en ze maken een 3-1 achterstand, maken ze goed. En ze maken er nog 3-3 van. Afgelopen zaterdag werd die wedstrijd natuurlijk gestaakt. Hè? Utrecht Go Ahead Eagles, er werd van alles op het veld gegooid tot twee keer toe naar binnen. Dinsdag zonder publiek uitspelen. Ja, in die 26 minuten heeft Utrecht het hartstikke goed gedaan. Ik zei het al, 3-1 achter, ze maken er 3-3 van. Met name voor Go Ahead natuurlijk een enorme domper, maar voor Anthony Correa, de trainer van Utrecht, die we natuurlijk nog kennen van Katwijk. Een aardige opsteker, want dat puntje had hij hard nodig.
0: Hij kon het wel even gebruiken, hè? Want er begon wel een beetje een negatieve sfeer ook helemaal omheen te hangen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, de start van Utrecht is natuurlijk ook niet wat ze ervan verwacht hadden. Maar Correa is een eigenwijze in de goede zin des woords. Eigenwijze trainer, die houdt vast aan zijn eigen principes. Ja, dat heeft even tijd nodig om dat in te slijpen. 3-3 is een opsteker, absoluut.
0: Real Madrid moest tegen Inter in de groepsfase van de Champions League. En Real Madrid goed begonnen, hè?
2: Ja, hartstikke goed begonnen. 2-1 overwinning. Voor Mourinho een bijzondere wedstrijd. Huidige trainer van Real Madrid won ooit de Champions League met Inter. Denzel Dumfries speelde vorig seizoen nog bij Inter. Speelt nu bij Madrid. Dus voor Real Madrid een heerlijke dag eigenlijk. Een heerlijke avond, moet ik zeggen. Terwijl Inter, met name in de eerste helft, hadden ze geloof ik 70% balbezit. Maar ja, Madrid staat binnen 25 minuten op 2-0. En dan is het spel gespeeld. In de tweede helft wordt het nog 2-1. Maar de overwinning blijft staan voor Real Madrid. Lekker begin voor de Champions League. Ze hebben ongetwijfeld weer grote plannen om die grote cup binnen te halen. De eerste punten zijn binnen.
0: Ja, en vanavond Barcelona Feyenoord.
2: Ja, wat moeten we daarvan denken? Wat moeten we daarvan denken?
0: Ja, jeetje.
2: Ja, kijk. Ja, de nummer 1 uit Spanje, die flitsend uit de startblokken zijn gekomen. Ze hebben 12 punten uit 4 wedstrijden. Ik geloof dat ze 17 goals hebben gemaakt. Feyenoord natuurlijk een beetje een stroeve start hier in Nederland. Is de nummer 4. Het is het grote kapitaal tegen de club die altijd zegt te weinig geld te hebben. Dus eigenlijk is het, denk ik, vanavond zaak.
0: Het is niet lullen, maar poetsen. Meer kan je niet.
2: Het is niet lullen, maar poetsen, schade beperkt houden. En ja, weet je, ik gun Van Bronckhorst een prachtig weerzien met Nou Kamp, waar hij natuurlijk jaren gespeeld heeft voor Barcelona. En dat hij minimaal, laten we zeggen, als Feyenoord even één keer op voorsprong komt en dat Van Bronckhorst mag juichen in

0: zijn oude stadion zou hartstikke mooi zijn. Maar normaal gesproken heeft Feyenoord er niks te halen.
1: Nee, maar aan de andere kant is dat misschien ook wel lekker, toch? Want je hebt een fantastische wedstrijd. Je speelt gewoon tegen Barcelona. Je voelt ook geen druk, want je weet ook van tevoren wel hoe de kaarten geschud zijn. En als je stunt, nou ja, dan stunt je. En doe je het niet, dan doe je het niet. Ik bedoel, even goede vrienden.
0: Nee, je hebt niks te verliezen. En het is toch een jongensdroom om voor een vol stadion in Barcelona te spelen tegen een van de mooiste clubs van de wereld. Ja, ik denk dat zelfs jij nog een wereldwedstrijd zou spelen.
1: Nou, ja. Weet je, het moet wel echt een goede dag hebben, hoor. Ben ik genomineerd?
0: Net niet. Je bent gezakt op 1000ste punt. Messi is wel genomineerd. De Ballon d'Or. Hè? Die prijzen die worden altijd uitgereikt ergens in oktober. Beste voetballers. Messi, hij gaat op voor zijn 9e. Zou het zover komen? Ik zou het niet helemaal terecht vinden. Ik denk dat er maar één voor een aanmerking komt. Naast jou natuurlijk, Geert. Maar dat is Jamal van Barcelona.
1: Ja, dus hopen dat het inderdaad niet een beetje gaat. Ja, dat denk ik wel. Vaak is het dan ook dat zo'n prijs dan weer wordt uitgereikt op basis van iets wat iemand altijd heeft gedaan. Maar dat is niet altijd helemaal
0: op basis van naam.
1: Winnaar.
0: Maar ik moet zeggen, Messi is afgelopen zomer tijdens de WK bij mij toch een klein beetje door het ijs gezakt.
1: Ja, nou,
0: vanwege zijn rare fratsen.
1: Heeft er een beetje Messi van gemaakt. Goed.
0: Ja.
1: Heel slecht.
0: Ga door met je woordspel.
1: Wie van jullie is het beste? Padel technisch?
0: Reza en ik zijn over het algemeen een gouden koppel. We hebben wel eens gebrek aan vorm van de dag.
1: Ja.
0: Maar we zijn vandaag scherp als een mes.
1: Ik hoor het ook aan je.
0: We appen de uitslag.
1: Fijn, als je het zou willen doen, heel graag. Laat het ook nog teletext mensen, dan kan je het volgen. Padel.
0: Absoluut.

0: West wordt wakker op Radio West. Je vriendje om 's ochtends mee op te staan. En hopelijk helpen we je een beetje op een fijne manier aan de dag te beginnen. 7 voor 9 is het geworden. Eventjes vragen wat dit paard ervan vindt. Oh, nou, die heeft het wel meegekregen. Ja, dankjewel. Want het nieuws vanmorgen natuurlijk ook niet alleen de staking in het OV, maar ook een plan. Ik doe iets helemaal fout, sorry.
1: Zing even niet door.
0: Ik was het even helemaal kwijt. Ook een plan van de. Jij krijgt ervan verstreken.
1: Ja.
0: Van de Partij voor de Dieren. Om Prinsjesdag op een andere manier in te gaan richten. Namelijk zonder paarden. Ze zeggen het moet diervriendelijker worden. Wij zien dat veel paarden in de Koninklijke Stoet het niet naar hun zin hebben. Dat is ook helemaal niet meer van deze tijd. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen inruilen voor een elektrische. Goed.
1: Ja, of tanks.
0: Dat noemde hij echt.
1: Ja.
0: Om het markt.
1: Ja. Tanks door het centrum van vandaag.
0: Dat zal toch wel een grap zijn geweest, hoop ik.
1: Nou, hij moest er zelf ook wel een beetje om lachen.
0: Ja, dat was een grapje, denk ik.
1: Lia die reageert erop. Die heeft er echt even voor gezeten om een berichtje te sturen naar 070-307-8080. De voorstanders die wel de paarden willen blijven inzetten, beargumenteren vaak de mening gebaseerd vanuit zichzelf. Ik vind de traditie die moet blijven. Ik vind dat ze getraind zijn, dus dat het wel moet kunnen. En de tegenstanders zie ik argumenten inzetten waarbij ze proberen vanuit het dier te kijken. Het dier heeft angst. Het dier is in een onnatuurlijke omgeving. Dit is vanuit beide posities iets te zeggen, zegt Lia. Persoonlijk vind ik dat dieren zich comfortabel moeten voelen in een contact met mens en hun omgeving. De dieren gebruiken bij evenementen, maar ook bijvoorbeeld bij rellen of agressie. Ja, daar moeten we ze niet bij blijven betrekken. We kunnen in dit geval ook voor een open auto kiezen. Dat doen ze in andere landen en situaties ook. Fijne dag van Lia. Ja. Sylvia, die zegt nou, de Partij van de Dieren is zelf niet van deze tijd. Laten zij zich met andere zaken bezighouden. Bijvoorbeeld ernstige dierenmishandeling bijvoorbeeld. Want dat gaat vaak ongestraft gewoon door. En dat is eigenlijk ook een beetje wat Mariet zegt. Kom op, kijk naar de prioriteiten. Bijvoorbeeld noemt zij het fok- en slachtvee. Als je daarvoor inzet, dan ben je pas echt een geloofwaardige Partij van de Dieren. En dus niet aan zo'n traditie komen. En Chris is het daar ook wel mee eens. Natuurlijk moeten die paarden blijven op Prinsjesdag en alle tradities eromheen. En inderdaad, die Partij van de Dieren kan die zelf niet opgedoekt worden met al hun gekke ideeën.
0: Nou, als je ook een mening hebt hierover, want ze komen veel binnen bij ons, dus het is een onderwerp dat leeft. Je kunt het op twee manieren tot ons
1: brengen. Je kan WhatsAppen naar 070-307-8080 en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Zometeen stroomt de koffie rijkelijk in de Radio West tijdmachine. Een koffieapparaat te winnen en je maakt nog een mooie reis. Ik zou het wel weten hoor.

0: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Zometeen in West wordt wakker, stroomt de koffie dus door in de tijdmachine. Maar nu eerst het regionieuws van 9 uur met Reinhard Roer.
13: Het is de hele dag zo goed als onmogelijk om met het openbaar vervoer op je plaats van bestemming te komen. Vakbonden houden een 24-uurs OV-staking tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Meer over die staking zo in het NOS-nieuws. En een man is in Voorschoten meerdere keren op zijn hoofd geslagen nadat hij iemand aansprak die bezig was iets te vernielen. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. Politie zoekt getuigen en camerabeelden van de mishandeling die afgelopen vrijdag plaatsvond. Meer regionieuws, 9:30, nu het andere nieuws.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
15: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
14: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
16: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
14: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Annemieke Bosgaard is bij de ANWB.
10: Het rijdt langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Op de A20 richting Gouda doe je er tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschie 10 minuten langer over. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland heb je tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
17: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
17: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: luisteren, koffie.
1: Oh, nou, doe mij er nog maar eentje, hoor. Lekker.
0: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
1: Ja, want de koffie, nou, de koffie stroomt lekker door. Loopt lekker door in...
2: De Radio West tijdmachine.
1: Maar je kunt echt een prachtige prijs winnen deze week, hè, Jorien?
3: Ja, de hoofdprijs. Moet je dus wel even 3 vragen goed hebben, maar dat is echt wel mogelijk. En dan maak je kans op die hoofdprijs. Een machine, een koffiemachine, gemakkelijk in onderhoud. En je kan dus in 25 seconden een lekker bakje koffie gewoon zetten.
1: Ja.
3: 1 druk op de knop en ploep. Het komt er zo uit.
1: Nou, dat is niks mis mee natuurlijk. En ook een welkomstpakket, hè, met 7 verschillende koffies als je hem wint. Dus dan kan je het al helemaal lekker uitproberen. Het is een prachtprijs, deze ultracompacte koffiemachine. Dat is de hoofdprijs. Maar we hebben natuurlijk ook nog een dagprijs. Dus daar hoef je maar 1 vraag goed te beantwoorden.
3: Ja, dat is altijd indrukwekkend om daarheen te gaan. Ik heb namelijk 4 tickets voor het Nationaal Monument Oranje Hotel. Dat is natuurlijk een deel van de Scheveningse gevangenis dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om verzetsmensen vast te zetten. Ik ben zelf ook een keer geweest. Vond ik echt indrukwekkend om daar...
1: Je moet er een keer geweest zijn,
3: absoluut,
1: hè?
3: Ja. Zeker weten. En je kan, als je 1 vraag goed hebt, dus 4 kaarten winnen.
1: Nou, dat is ook zeker een aanrader om te doen. Koffie dus in ieder geval, de koffiemachine. En dus ook die kaarten, 4 bijzondere kaarten eigenlijk daar voor het Oranje Hotel. 070-390-5454. 070-390-5454, dat is het nummer. Daar kun je de tickets op verkrijgen voor de Radio West tijdmachine van deze ochtend. En ik zou het zeker doen.
3: Kom maar binnen, hoor, Rijn. Want dan krijg ik ook lekker bakje koffie.
1: Ja, kom maar met die koffie.
3: Oh, tuurlijk.
1: Hij is een beetje onze koffiemachine, hè? Meer of meer.
3: Oh, hij neemt de lift naar beneden.
1: Oh, ja. Ach.
3: Ja.
1: 070-390-5454. De koffiemachine en de kaarten voor het Oranje Hotel
3: lekker
1: vanmorgen.
3: Cappuccino.

0: Taylor Swift. Ja, die natuurlijk ook een grootheid is, hè, in de muziekbusiness. Wat dat betreft, bijna een soort onderneming is. Een soort onderneming op been.
1: Nou ja, zeker. Ja. Ze is volgens mij inmiddels zo'n beetje de meest succesvolle artiest aller tijden. En dat heeft zeker ook met haar ondernemerschap te maken.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan contact leggen met Joost van der Plas. Die komt uit Katwijk, maar reist vandaag mee met de tijdmachine. Joost, goedemorgen.
3: Ja, ook zelf een hele goede morgen jullie samen.
0: Hallo Joost. Ben jij erg van de koffie trouwens? Ben jij zo iemand die de dag eigenlijk niet zonder kan beginnen?
3: Nou, dat is net wat je zegt. Dus morgens neem ik altijd een lekker bakje koffie. En ik hou het er altijd maar per dag op 1 of 2. Dus dat is alleen in de morgen.
0: Ja, maar wel extra genieten dan dus eigenlijk. Dan neem je het er even van.
3: Dat kan je wel stellen, ja. Ik ga er ook altijd heerlijk bij zitten.
1: Ja, en waarom doe je het er eigenlijk met 1 of 2 en niet 's middags nog?
3: Nou, ik heb eigenlijk wel verder geen behoefte aan, aan koffie. Ik drink dan wel een bakje thee. Dat vind ik dus wel prettiger. Maar het is heel gek. Alleen 's morgens drink ik koffie. Ik zat vroeger langs de weg. En daar heb ik eigenlijk zoveel koffie gedronken dat hier moet ik maar stoppen.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Je hebt eigenlijk je overdosis koffie wel gehad.
3: Ja, dat kan je wel stellen, ja.
0: Nou, we dopen je voor de gelegenheid wel om tot Joost van de Koffieplas voor vandaag. Gewoon omdat het kan ons het schelen. En dan ga je lekker mee met de tijdmachine, Joost. En we gaan eens even zien in welk jaar we met z'n allen terecht gaan komen.
2: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Inderdaad. Want het is toch even verrassend. Dan staan we gewoon ineens, Joost, met z'n allen in 1981.
3: Ja. Mooi jaar, toch?
0: Was dat een mooi jaar?
3: Ja, ik vond van wel.
0: En waarom dan? Wat komt er dan meteen in je hoofd omhoog?
3: Ik veranderde toen van baan.
0: Ja, en wat ging je doen?
3: Ik ging bij de gemeente Leiden werken.
0: En wat deed je daar?
3: Ik was dan een soort toezichthouder op het gebied van gasleidingen leggen en ingeleiding monteren voor woningen.
1: Ja.
0: Oh.
1: Werd de grond toen ook al om de havenklap open gegooid? Dat gebeurt nu de hele tijd met al die buizen natuurlijk.
3: Ja,
1: dat was van alle tijden.
3: Wij waren net klaar en daar kwam bewijzen van de waterleiding.
1: Ja. Kom de volgende weer.
0: Ja. Toen ook al.
1: Ja.
0: Ja, sommige dingen veranderen nooit, Joost.
3: Ja.
0: Nou, we gaan eens kijken wat jij nog weet van 1981. Ik stel je 3 vragen, let op. Voetbalclub Nijmegen, Eendrachtcombinatie, wordt opgericht. Hoe kennen we deze club beter? Onder welke afkorting?
3: Nee.
0: Pim Jacobs presenteert vanaf 1981 een tv-spel bij de AVRO. Daarin moet een panel met Loes Haasdijk, Willem Duis en Jos Brink woorden raden aan de hand van aanwijzingen. Maar hoe heet dat legendarische spelletje ook alweer? Ik heb er veel naar gekeken. Jij ook wel, Joost.
3: Ja, ik... Nou, ik gok maar wat... 4 van de 3. Ik zou het echt niet weten.
0: Nee, je ziet niet Loes Haasdijk, Willem Duis en Jos Brink voor je zitten?
3: Nee.
0: Dus jij zegt 3 van de 3. Welke Amsterdamse zanger is een beetje verliefd volgens een hit uit 1981?
3: Een beetje verliefd? Weet jij dat
1: toch? Oh, de helpdesk even kijken.
0: Even de hulplijn.
1: Ja.
3: Ja, mijn hulplijn komt net binnen.
1: Oh,
3: ja,
1: heel goed. Een Amsterdamse zanger, dat is nog de hit.
0: Amsterdamse zanger, beetje verliefd, 1981. Hele grote hit.
3: André Hazes.
0: Ik hoor de hulplijn zeggen André Hazes. Ja.
2: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, 1 vraag goed door jou en 1 vraag goed door de hulplijn. Ja. En zo komen we op 2, Joost. Dat is mooi gedaan. Had je de hulplijn misschien ook al gehad bij vraag 2? Was dat ook wel goed afgelopen? Ik weet het niet.
1: Nee, misschien wel. Dat spel wat door Pim Jacobs werd gepresenteerd vanaf 81 is Babylonië.
3: Ja, nou het...
0: Ja, de hulplijn wel.
3: Ja. Mijn eigen genoot, die
4: eerste vraag dan?
1: De eerste vraag was van over Nek.
3: Oh ja.
0: Ja, Nek. Maar die wist je goed.
1: Die was goed.
0: Die heeft ze niet genekt.
3: Ja.
0: Joost, we hebben goed nieuws voor
1: je. Ja, je krijgt een mooie prijs. Het is namelijk zijn tickets voor het Nationaal Monument Oranje Hotel. Dat is een bijzonder bezoek daar op Scheveningen. En je mag 3 mensen meenemen.
3: Nou, kijk eens aan. Daar ben ik eigenlijk hartstikke blij mee.
1: Mooi
3: nou,
1: om te horen.
3: In principe belde ik daarvoor. Dus.
0: Oh, nou, maar dan is het helemaal
1: komt
0: goed
1: het
0: afgelopen.
1: Komt allemaal goed.
0: Joost, dank je wel. En de groeten ook aan je echtgenoten aan de Europlijn.
3: Ga ik doen. Dag.
0: Ja, en speciaal voor de hulplijn dan toch, want die zingt dat volgens mij gewoon uit volle borst mee. André Hazes in een beetje verliefd.

0: Oh, dit zingt zo lekker mee, hè? Ik zou het bijna doen, maar ik hou mee. Een beetje verliefd, André Hazes. 8:30 op Radio West 6 wordt wakker. Tjeerd en Jorinda bij je. En ook Bob Brinkman. En Bob, je kreeg bijna echt net, je kreeg een buik bijna over je heen, hè?
1: Ja, het
0: slaat echt om in één keer.
1: Zo, het is echt niet te doen. Het hele dikke druppels vallen nu op mijn arm. Ik sta onder een afdakje. De wind die is ook aardig aan het waaien. Volgens mij is het, als ik een beetje naar de stand van de bomen kijk en het strand aan mijn rechterhand denk, dan komt daar de wind vandaan. Dus dan is het westenwind. Volgens mij, maar goed, ik heet geen Huub Misee. Ik sta bij de Haagse Hogeschool, waar heel veel studenten die richting de school lopen snel de paraplu erbij pakken, hun capuchon eventjes wat goed aantrekken of het gewoon op een rennen zetten, als ze geen van beide hebben. Dat is natuurlijk ook een optie. Maar het weer slaat echt om. Want toen ik hier aankwam, was het nog een beetje half bewolkt, half zonnig. Het is nu volledig grijs.
0: Nou, we horen het ook echt letterlijk. Je bent bij de Haagse Hogeschool. Daar natuurlijk ook altijd, denk ik, veel studenten die gebruik maken van het openbaar vervoer. Met Hollands Spoor, zo in de buurt, in de achtertuin. Die moeten dus ook andere manieren vinden om te verschijnen.
1: Als ik hier gisteren had gestaan, dan had ik gezien dat station Hollands Spoor eens in de zoveel tijd echt een lading studenten uitbraakt. Je hebt wel vast wel eens van die stromen gezien. En dan gaan de schuifdeuren weer heel even dicht. Komt de volgende trein uit Amsterdam, Rotterdam hier aan. En die gaan de schuifdeuren weer open en daar komen ze dan weer, de studenten. Maar deze woensdagochtend met die landelijke OV-staking valt het mee. Druppeltjesgewijs, niet alleen van de regen, maar komen ook de studenten hier de Leegwaterkade op, waar de Haagse Hogeschool aan gevestigd zit. Ze zijn creatief geweest, de studenten, met het naar het werk komen. Sommigen hebben taximama of taxipapa gebruikt om naar de collegezaal te gaan. De deelscooter is populair vandaag, heb ik gehoord. En één jongen die heeft morgen spierpijn.
2: Nou, geloof het of niet, ik heb geen fiets, dus ik ben aan de wandel gegaan. En dan ben ik woon in de buurt van Den Haag Centraal, dus het is een goede 41 minuten wandelen. Nou, het heeft een klein beetje geregend, maar gelukkig niet heel veel, anders zou ik wel heel grommig hier aankomen.
1: En dan straks weer 41 minuten terugwandelen?
2: Straks weer 41 minuten terugwandelen, maar gelukkig heb ik goede kuiten.
1: Ja, een mooie meevaller voor die jongen, dat hij goed in de kuiten zit.
0: Ja, nou, dat is ik zou ook eens mijn kuit ook eens checken of die, hoe het daarmee gesteld is.
3: Ja, taxi Theo rijdt ook niet hoor. Ik laat je zo ook nog gewoon lopen. Ja,
0: nou, jeetje. 41 minuten. Nou, ik vind het wel een prestatie hoor, heen en terug. Ja. Huh?
1: Dat is toch samen anderhalf uur aan de wandel. Maar ja, ik denk dat de scholen, ook de hogescholen, gewoon de lessen door laten gaan, ondanks die OV-staking. Dus ja, je vindt wel een manier.
0: Ja, kunnen we eventjes nog even het weer laten horen? Gewoon even.
1: Ga ik heel eventjes onder het afdakje vandaan. Ja. Dan loop ik naar de bomen. Hier kan ik denk ik goed de wind vangen.
0: Ja, precies.
1: Hoor je het nou een beetje of niet?
0: Ja, nou, een beetje. Het is alsof ik erin sta, zeg. Dan doe ik even toepasselijk een plaatje ook voor jou en voor iedereen die op dit moment de regen trotseert. Dolly Dots en Only the Rain.

0: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
13: 2:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
14: Tjeerd, goedemorgen en goedemorgen Jorinda.
15: Goedemorgen.
14: Op meer dan 20 plekken in onze regio, waaronder Den Haag, Delft, Hillegom, Leimuiden en Zoetermeer, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoosbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Sportwedstrijden werden gestaakt omdat gras- en kunstvelden onbespeelbaar werden. Gistermiddag en gisteravond viel veel regen in korte tijd. In Poeldijk is 40 mm gevallen, in Den Haag 38. Miljoenen liters zijn in korte tijd naar beneden gekomen. Aldus weerman Huub Misee. De landelijke 24-uur staking heeft het openbaar vervoer vandaag platgelegd. Pas morgen rijden er weer bussen, trams, treinen en metro's volgens de dienstregeling. Veel reizigers lijken begrip te hebben voor de staking, maar het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM vindt dat opnieuw de verkeerde de dupe is geworden.
16: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
14: HTM-woordvoerder Marijke Poppelier hoorde je. Maar de staking is wel degelijk hard nodig, omdat elke Nederlander ermee te maken krijgt als de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid doorgaan, zegt deze actievoerende chauffeur.
17: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
18: Hoezo?
17: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
14: Buschauffeur Hans hoorde je, hij werkt al 37 jaar bij de HTM. Dat de staking in het openbaar vervoer ruim van tevoren is aangekondigd, heeft gewerkt. Op de meeste treinstations is het vanmorgen uitgestorven, zag ook verslaggever Bob Brinkman op het Centraal Station van Den Haag.
19: Ik sta nu
15: bij de tramhaltes voor Den Haag Centraal. En daar staat, behalve ik, echt geen kip. Het lijkt wel zondagochtend eigenlijk, een beetje dat beeld. Loop ik heel even het station in, door de schuifdeuren zie ik een vrij lege stationshal vormen. Loop ik naar de borden toe, de informatieborden. Cancelled, cancelled, cancelled, cancelled. Rijd niet, rijd niet, rijd niet, rijd niet.
14: Bob trof nog wel een eenzame reiziger, maar zij blijkt zich juist uitstekend op de OV-staking te hebben voorbereid.
18: Ik ben met de fiets hier naartoe gekomen zodat mijn vader, mijn lieve vader, me naar mijn werk kon brengen.
15: Balen?
18: Nou, voor hem wel. Hij moet vroeg zijn bed uit. Ja.
14: En ze vroeg nog hoe onze verslaggever Bob eigenlijk op het station was gekomen.
13: Dat was ook lief.
14: Ja, dat vond ik heel lief. Ja. Met de auto van West. Dat was het antwoord. En twee verdachten van een mishandeling in een café in Den Haag hebben zich na het tonen van beelden in het tv-programma Team West gisteravond gemeld bij de politie. Het was overigens al eerder dat ze getoond werden, die beelden. Naar één man wordt nog gezocht. 40-jarige slachtoffer kreeg op 4 mei vorig jaar klappen en schoppen in het café aan de Schalkburgerstraat nadat hij de eigenaar had gevraagd de politie te bellen omdat een groep mannen zich misdroeg. Het cafépersoneel kwam tussen beiden en wist de mishandeling te stoppen. De twee opgepakte verdachten zijn verhoord en hebben inmiddels al een dagvaarding gekregen. Naar de derde verdachte wordt dus nog gezocht. Beelden van de man staan op de website van Omroep West en waren dus gisteren te zien in het programma Team West.
13: Huub Mizee met het weer.
19: Vandaag is er af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor, plaatselijk met onweer. De wind komt uit west tot noordwest, is matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond is er nog een enkele bui, daarna komen er wat meer opklaringen. De noordwestenwind neemt vannacht af en de temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen is er af en toe zon, kan er nog een enkele bui voorkomen. En verder hebben we dan een zuidwestenwind, zwak tot matig, en het wordt morgenmiddag ongeveer 19 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking, komen er enkele buien voor en wordt het 19 of 20 graden. Zaterdag is het weer droog en is er ook weer wat zon met temperaturen van ongeveer 19 graden.
14: Huub Mizee, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Suzanne Hoffs natuurlijk. The Bangles, Manic Monday 1986, geschreven door Prince, ooit voor Apollonia Six, maar dat hield op en toen heeft hij het weggegeven aan The Bangles.
1: Ondertussen in
0: Politiek Den Haag. Een gevoelige beslissing, zo noemden ze het zelf. Mediaminister Letschert wil de vergunning van Ongehoord Nederland de omroep intrekken. Ze heeft de omroepleiding ook op de hoogte gebracht van het volgens haar verstrekkende besluit. Er is een hoop over te doen. Want ja, een omroep uit het publieke bestel zetten, dat doe je niet zomaar. Dat gebeurt ook eigenlijk vrijwel nooit.
2: Bijna nooit inderdaad. Nee zeker. En er is natuurlijk ook een hoop te doen om bepaalde uitspraken die geweest over dat Hitler bijvoorbeeld het allemaal nog zo slecht niet had gedaan. Maar daar mag zij daar eigenlijk ook weer zich niks van aantrekken.
0: Nee, maar dat was ook wel opvallend gisteren.
2: Ja,
0: want zij zei ook
2: dat
0: alsmaar,
2: ze dat heel erg benadrukte.
0: Ja, nee, maar het gaat om dat ze feitelijk een aantal dingen niet goed hebben gedaan in het functioneren en in de samenwerking met de andere omroepen. Het gaat niet over de inhoud.
2: Want mag ze zich niet mee bemoeien natuurlijk. Nee. Want dan gaat het op censuur lijken.
0: Dat was toch een beetje moeilijk om naar te kijken. En bovendien dacht ik zelf wel, ja, maar hallo, de NPO zegt nu ook ineens nee, we kunnen niet meer verder met Ongehoord Nederland. Het commissariaat voor de media komt er ineens over de brug. En dat waren precies de tools die zij nodig had. Dat was toch na die uitzending op sociale media waarin die Hitler-uitspraken werden gedaan.
2: Ja.
0: Vind ik dan opvallend.
2: Nou, het is wel heel toevallig natuurlijk.
0: Ja. Of is dat niet zo? Dat gaan wij vragen aan de man die het echt weet. Jeannot van Beurden, onze SBS-collega Jeannot. Want zo, dat was wel een beetje de tweespalt waar je haar gisteren in zag, hè?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Wat er de afgelopen tijd heeft gespeeld is in een stroomversnelling gekomen. Het is namelijk wel zo dat er ook al voor de zomer de vraag was gesteld door de Tweede Kamer aan minister Letschert van we moeten binnenkort een beslissing gaan nemen omdat het omroepbestel hervormd gaat worden. We willen dan ook omroep ongehoord nog een keer tegen het licht houden. Dus ze was daar wel mee aan het werk. Maar sinds dat Hitler-fragment, zoals jullie het eigenlijk ook al goed benoemen, is daar toch meer beweging gekomen in deze zaak. Is er toch meer ontwikkeling ook gekomen bij dus het commissariaat van de media, bij de NPO. Die wel hebben aangegeven, ja, voor ons speelt dat Hitler-fragment in de zomer, dat fragment dat ze hebben uitgezonden en de dingen die daarover gezegd werden, speelt voor hen wel mee. De minister mag dat absoluut niet zeggen. De wet schrijft namelijk voor dat de politiek, of nou de minister of Kamerleden zijn, zich met die inhoud absoluut niet mogen bemoeien. Dat mogen zij dus ook nu niet gebruiken als reden om ongehoord nieuws te laten stoppen. Dus de minister bleef er inderdaad bij. Het komt door het wanbeleid en het tegenwerken van samenwerking met andere omroepen binnen. Dus de minister bleef er inderdaad bij. Het komt door het wanbeleid en het tegenwerken van samenwerking met andere omroepen binnen de publieke omroep.
0: Ja, zij moet dat natuurlijk zeggen. Hè? Dat zeg jij zelf ook wel. Hè? Want zij mag zich ook niet met de inhoud bemoeien. Bovendien kan Ongehoord Nederland natuurlijk ook nog naar de rechter stappen. Hè? Om dit misschien ongedaan te maken.

0: beweegt ze zich daarom ook wel heel voorzichtig en kijkt ze daarom heel goed uit hoe ze dingen formuleert?
1: Ja, enorm voorzichtig. Gisteren zat ik bij die persconferentie, duurde een half uur, allemaal vragen aan haar ook over, ja, dus wat is nou de reden dat u wil dat Ongehoord Nederland stopt? Ik had zelf ook vragen over, ja, speelt niet toch in dat achterhoofd toch dat fragment mee? We zien die stroomversnelling.

0: voor gebruiken.
1: Nee. Maar het is misschien ook wel een moeilijke beslissing. Hè? Want Ongehoord Nederland vertegenwoordigt natuurlijk toch ook een geluid... waarvan een deel van Nederland het fijn vindt als dat geluid te horen is. Zo'n publiek bestel moet pluriform zijn. Dus het is allemaal een beetje dubbel, hè? Want dat haal je ook weer weg.
0: Ja, je haalt het nu weg. Het is inderdaad in het bestel gekomen. Juist voor die pluriformiteit, voor de verschillende kleuren en geluiden die er bij de publieke omroep moeten zijn. Maar goed, uiteindelijk heeft Ongehoord Nederland wel zelf de verantwoordelijkheid gehad om dat geluid daar dan ook op een juiste manier te vertolken. En ze hebben heel veel gele kaarten gehad. Daar is ook de Tweede Kamer juist zo boos over geweest de afgelopen tijd. En die zeiden ja, na een x-aantal gele kaarten moet die gewoon rood worden, moet on op of worden gezet. Dat is nu wat de minister dus wil doen. En uiteindelijk gaat het wel, en dat vind ik er dus nog steeds opvallend aan, over wanbeleid dat zich allemaal eerder heeft afgespeeld. De zaken die nu bijvoorbeeld worden aangehaald zijn 2 voorvallen in 1 jaar tijd. Dat was allemaal... zijn die incidenten gebeurd in 2024. Daar is toen in 2025 kritiek opgekomen. En nu wordt daar pas dat besluit opgenomen. Dus ja, het blijft er alles van weg hebben dat die stroomversnelling echt is gecreëerd door dat kantelpunt deze zomer. Maar goed, officieel zullen ze dat allemaal niet zeggen. Want als ze dat wel doen, kan de rechter daarmee het besluit weer van tafel vegen. Dus het is balanceren, een soort kort dansen wat de minister nu moet doen. Doordat er dus ook wel de wettelijke wanbeleid grondslag is, kan zij op basis daarvan nu alsnog proberen de omroep uit het bestel te zetten.
1: Hoe wordt er in de politiek geregeld? Ik zat gisteren ook een beetje naar de televisie te kijken. En als het om inhoud gaat, is het best een moeilijke discussie. Hè? Ik zag daar Philip de Winter werd als voorbeeld bij Eva Jinek aangedragen. En die had het over de bekende omvolkingstheorie. Hè? Die zegt, de oorspronkelijke bevolking wordt door dit beleid vervangen. Hè? Eigenlijk door anderen die binnen het land worden binnengehaald. Maar ja, je hoort ook Nederlandse politici. Hoor je dat misschien met minder die termen te gebruiken? Hoor je ook wel soortgelijke dingen zeggen in talkshows? Het is ook moeilijk. Waar ligt dan de grens? Hè? Wat mag je als omroep wel uitzenden en wat mag je als omroep niet uitzenden in zo'n publiek bestel?
0: Nou, in ieder geval interessant is, Ongehoord Nederland, daarvan is het geen geheim dat het een rechtsgeluid had. Bijvoorbeeld BNNVARA heeft een linksgeluid. Maar hier waren ook rechtse partijen het ermee eens dat die omroep eigenlijk te ver was gegaan. Dat die omroep moest stoppen met uitzenden, omdat ze dus die grens hebben overschreden. Bijvoorbeeld de VVD, 21, vonden dat moest gebeuren. Geert Wilders hier helemaal niet over gehoord. Nee. Bij de PVV zijn ze eigenlijk stil over dit onderwerp. Terwijl, dit is juist iets voor hun om aan te grijpen. Juist richting hun achterban, als ze dat zouden willen. Dat ze dat niet willen, zegt heel veel. Dus eigenlijk zie je dat vooral Forum voor Democratie, groep Markenshauer, die scharen zich nog wel achter dat geluid van Ongehoord Nederland. Mede omdat het ook wel een geluid is dat dicht bij hun eigen geluid staat dat ze vertolken. Dus dat komt hen ook wel goed uit. Past in die zin ook dus nog steeds in de pluriformiteit om dat geluid ook op de publieke omroep te vertolken. Maar goed, als dat dan niet volgens de journalistieke codes gaat, als dat gebeurt op manieren waar mensen reisjes maken van tienduizenden euro's die vervolgens privévakanties blijken te zijn, waar nog zeilkleding wordt gekocht, dan wordt het wel allemaal heel bont gemaakt.
1: Duidelijk. Jeannot van Beurden vanuit Politiek Den Haag, dankjewel.
0: Alsjeblieft.

0: Ik word zo vrolijk van Matt Bianco. Ja. Ik heb ook wel een minuutje hoor. Geen probleem, tuurlijk. We hebben toch wel eens aan je verteld dat we ze ook ooit gewoon nog tegen zijn gekomen hier in de gang, hè?
1: Ja.
0: Ga eens op. Dat is toch heel bijzonder. En dan zag je inderdaad ja, hoe enorm swingend en het plezier straalde vanaf. En we deden eigenlijk allemaal ook vrolijk mee. Daar kan je moeilijk weer stil blijven zitten.
2: Ja, dat was hier gewoon live heeft gespeeld, joh.
0: Onvoorstelbaar, ja. We hebben grote sterren gehad, over grote sterren gesproken. Hij is binnen hoor, Bernators mensen. Ja.
1: Wat een prachtige aankondiging, Tjeerd.
0: 4 sterren vandaag.
1: Hey, weet je wat ik trouwens heel lang gedacht heb dat Matt Bianco een zanger was? Dat hij Matt heette met zijn voornaam en Bianco met zijn achternaam. Maar het leek een groep te zijn.
0: Je kan je ook echt alles wijs maken. Dus.
1: Ja, niet te geloven.
0: Hé, hey, meneer Bianco, nog een...
1: Doe er nog maar één.
0: Ja, dat geeft ook helemaal niks, joh. Ja. En goed dat je dat ook opbiecht, stoer ook.
1: Ja.
0: Gewaagd. Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
0: Ja, je hebt ook fijne muziek vandaag in huis, geloof ik, hè, Angelique?
3: Ja, en vanavond gaan we er nog meer van beluisteren. Oh. Ja. Ik neem jullie terug naar 1996, naar Cuba. En daar zijn we dan samen zijn we met de gitarist Roy Cooder. Maar dat was niet alleen de gitarist, dat was ook een producer, of is een producer. En die had het idee opgevat om in Cuba een LP op te nemen met Cubaanse muzici en met muzici uit Mali. Maar die kwamen niet opdagen.
0: Oh,
3: want
0: nee.
3: hun visum was niet oké. En toen dacht Roy Cooder, ik heb die studio gehuurd. Die ga ik natuurlijk wel gebruiken. Wat nu? En toen is hij gaan zoeken naar Cubaanse muzici, oude muzikanten, die eigenlijk een beetje in vergetelheid waren geraakt. Die al eigenlijk de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. En die heeft hij bij elkaar gesnord. En wat toen ontstond, ja, the rest is history. Dat was de Buena Vista Social Club.
0: Ja, weet je wat heel grappig is? Dat Bernard denkt dus dat dat een plaatselijke discotheek is.
1: Nee, echt niet. Nee, zo erg was het niet.
3: Is hij in zoverre. Daar heeft Bernard een beetje gelijk. Want die naam die komt inderdaad van een historische besloten sociëteit uit de jaren 40 in Havana.
1: Dat was dit gewoon,
3: natuurlijk
1: hoor.
3: Één groot feest was. Ja. En vanavond treden ze op. Het is niet natuurlijk de oorspronkelijke Buena Vista Social Club. Want
0: dat zou echt nieuw zijn.
3: Ja, precies. Die heren zijn een beetje op leeftijd. Maar het is wel een club die eigenlijk daaruit voort ontstaan is. En dat is de Buena Vista All-Stars. En daar spelen leden in die of nog uit die club komen, maar of kinderen daarvan. Bijvoorbeeld Ibrahim Ferre Jr., dat is de zoon van de oorspronkelijke liedzanger. En die is nu aan het zingen.
0: Wat bijzonder.
3: Het is echt geweldig. En ik weet niet of jij die muziek kent. Ik heb destijds die LP gekocht. En die heb ik helemaal grijs gedraaid. Want als je dan in dat kille Nederland zit en het regent, maar je zet dan deze muziek op, dan waan je natuurlijk gewoon een beetje in het tropische Cuba. Met een Cuba Libre natuurlijk.
0: Hoor eens even.
3: Ja, en dan dans je gewoon een beetje weg natuurlijk.
0: Ja, zullen we zo dadelijk even gewoon het programma dansen dan op die muziek?
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, fijn. En vanavond
3: in Amare, 19:45.
0: Fijn. Bernard, zometeen gaan we aan de bak. Wat gaan we doen?
1: Ik kan het geen verrassing meer zijn.
0: Nee.
1: We gaan natuurlijk weer een dominatie kijken. Nou, ik ben met dominatie.
0: Ja, een dominatie. Dat is ook wel heel iets anders.
1: Dat is ook weer heel iets anders.
0: Nee, ik weet het niet, maar goed.
2: Is dat ook een artiest?
1: Ja, dat is ook een artiest. Je heet Domi met zijn voornaam.
0: Ja, Nazi met z'n achternaam.
1: Het wordt steeds gekker. Maar goed, eeuwige roem, dat gaan we doen. En de tijdmachine komt voorbij. Daarnaast in het archief gaan we naar het jaar 1992 en 1985.
0: En 5 voor 12?
1: Die plaats voor 12 wil jij weten. Natuurlijk. Dat gaat over Roos. Dat is de gemene deler.
0: Roos?
1: Ja. Dus wat zal het worden?
0: Is dat dat nummer van...
2: Roosje maar Roosje?
0: Ja, nee. Roosje. In één keer goed.
1: Ik heb er twee. De Roos van Bette Midler.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
1: En Rose Garden van Lynn Anderson.
0: Nou, ongelooflijk.
2: Ja, Bette Midler.
0: Ja,
2: stem ik voor.
1: Oké.
0: Angelique,
2: graag.
0: Mensen, we doen even onze ogen dicht. Angelique, jij bent daar in die club. Je hebt je mooiste jurk aangetrokken. Een bloem in je haar. En kijk er eens even gaan.
2: Oh, losse heupjes.
0: Met de elegantie die we van haar kennen.
2: Hoor.
0: En dan zingt ze ook zachtjes mee. Hè, Angelique?

0: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
11: De prijsfavorieten van Albert.

0: En inmiddels is het precies 10 uur. Je luistert naar Radio West. Straks in Aan de Bak doen we onder andere de tijdmachine. Nu het nieuws met Reinoud Roemer.
1: Op meer dan 20 plekken in onze regio, waaronder Den Haag, Delft, Leimuiden, Hillegom en Zoetermeer, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoosbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Gistermiddag en avond viel veel regen in korte tijd, in Poeldijk bijvoorbeeld 40 mm. De landelijke 24-uur-staking heeft het openbaar vervoer platgelegd. Ook in onze regio rijden pas morgen weer bussen, trams, treinen en metro's volgens de dienstregeling. Veel reizigers lijken begrip te hebben voor de staking, maar het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM vindt dat voor de tweede keer in korte tijd de verkeerde de dupe is geworden, omdat de HTM geen partij is in het conflict. Dat gaat over geplande kabinetsbezuinigingen. Meer regionieuws 10:30, nu het andere nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
8: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl. Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
9: Kom jij lesgeven? Als Mario ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
8: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
10: Tot 12 uur aan de bak.

Ja hoor, dat was Eros Ramazzotti samen met Tina Turner, Casa della Vita. Er is trouwens ook nog een originele versie waarin Eros Ramazzotti het nummer zelf zingt. Ja, ik vind ze eigenlijk allebei goed, maar dit was wel een hit geworden. Goedemorgen, het is bijna 10:12. Je luistert naar Radio West, dit is Aan de Bak. Patrick nog lekker op vakantie, die is heerlijk aan genieten. Ik hoop dat hij een beetje aardig weer heeft, ik weet eigenlijk niet waar die zit. Maar goed, dat gun ik hem natuurlijk van harte. Mijn naam is Bernard Horst en de komende 2 uur dan gaan we in Aan de Bak. Inderdaad, gewoon aan de bak. Want ja, we hebben weer de mogelijkheden in de eeuwige roem. Daar in de 2e uur meer over. We spelen sowieso de tijdmachine in dit uur. We gaan in de archiefpak ook nog even terug in de tijd. We kunnen ook nog mensen feliciteren. Ja, als jij iemand weet die jarig is, laat dan even een mailtje achter. Aan de bak, @omroepwest.nl. En zo tegen 12 kunnen we diegene dan gaan feliciteren. Ja, ook dat doen we allemaal in Aan de Bak hier bij Radio West. Dus genoeg te beleven de komende 2 uur op de radio. Dit is Pink Floyd en Money.

McCartney, Mama Gets By. Ja, het is wat. Je luistert dan naar aflevering 2360 van Aan de Bak. En daarin natuurlijk weer de plaat voor 12. En het thema van vandaag heeft alles te maken met Rose. Ja, over welke twee platen heb ik het?

0: Ja, nummer 1, The Rose, Bette Midler. Of nummer 2, Rose Garden van Lynn Anderson.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, dat mag jij gaan zeggen. Wordt het 1 of 2? Je kunt een appje sturen naar WhatsApp nummer 070-307-8080. 070-307-8080. Of via onze Facebookpagina gaan reageren. Wordt het 1 of 2? Degene met de meeste stemmen die gaan we draaien. Zo even voor 12. Bette Midler, The Rose of Rose Garden van Lynn Anderson. En dit is een man die dit nummer 2 keer tot een hit heeft gebracht. Eén daarvan in 1999.

jaren 80 bracht Prince het nummer uit. En later natuurlijk ook in 1999, dat was ook wel logisch, ook in beide jaren werd het een hit. En volgens mij zelfs in 1999 nog ietsje grotere hit. Maar dat zit ik even uit mijn hoofd te doen. Het scheelde niet veel. Het was volgens mij net geen top 10 hit. Straks in het, zal ik zeggen, na 10:30... dan gaan we natuurlijk eeuwig roemdoen. Oh nee, tijdmachine natuurlijk.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
13: Het is 10:30, je luistert naar Radio West, het regionieuws nu met Reinoud Roemer. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Op meer dan 20 plekken in onze regio, waaronder Delft, Den Haag, Hillegom, Zoetermeer en Leimuiden, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoosbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Sportwedstrijden werden gestaakt omdat gras- en kunstvelden onbespeelbaar werden. Gistermiddag en gisteravond viel veel regen in korte tijd. In Poeldijk is 40 mm gevallen, in Den Haag 38. De staking in het openbaar vervoer heeft volgens de ANWB vanochtend niet gezorgd voor al te veel extra drukte op de wegen. De OV is 24 uur lang min of meer platgelegd. Pas morgen rijden er weer bussen, trams, treinen en metro's volgens de dienstregeling. Veel reizigers hebben begrip voor de staking. Die is gericht tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet Jetten op de sociale zekerheid. Maar het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM vindt dat de verkeerde de dupe is van de staking.
15: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
14: Marijke Poppelier, woordvoerder van de HTM. Maar de staking is wel degelijk hard nodig, omdat elke Nederlander ermee te maken krijgt als de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid doorgaan, zegt deze actievoerende buschauffeur.
16: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
17: Hoezo?
16: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA's veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
14: Tekst en uitleg van buschauffeur Hans hoorde je. Hij werkt al 37 jaar bij de HTM. En 4 Iraanse bewoners van het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg in Rijswijk voelen zich als christelijke minderheid anders behandeld dan islamitische medebewoners. Ze zeggen hierover meermaals te hebben geklaagd bij het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, maar dat heeft volgens de 4 Iraniërs niets opgeleverd. Omroep West heeft documenten ingezien die gaan over de ingediende klachten en disciplinaire maatregelen in het Rijswijkse AZC.
13: Dankjewel, Reinoud. We gaan naar het weer met Huub Misee.
9: Vandaag is er af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor, plaatselijk met onweer. De wind komt uit west tot noordwest, is matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond is er nog een enkele bui, daarna komen er wat meer opklaringen. De noordwestenwind neemt vannacht af en de temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen is er af en toe zon, kan er nog een enkele bui voorkomen. En verder hebben we dan een zuidwestenwind, zwak tot matig. En het wordt morgenmiddag ongeveer 19 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking, komen er enkele buien voor en wordt het 19 of 20 graden. Zaterdag is het weer droog en is er ook weer wat zon met temperaturen van ongeveer 19 graden.
14: Onze weerman Huub Misee was dat, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: A real thing was dat in You To Me Are Everything.
1: De archiefbak.
0: Ja, de archiefbak. We gaan naar het jaar
2: 1985.
0: Madonna, die stond in 1985 in de Playboy. Het mannenblad drukt in september 4 naaktfoto's af van de populaire zangeres. Ze zijn al een paar jaar oud. In 1979 werden ze gemaakt door fotograaf Martin Schrijber. En Madonna was toen 20 jaar. Paul van Vliet maakte op 20 en 21 september 1985 televisieopnames in het Scheveningse Circus Theater van zijn one-man show Wat gaan we doen? Met de show trok de Haagse theatermaker 2 jaar lang door Nederland en Vlaanderen. Zo'n 25.000 mensen zagen de voorstelling. Van Vliet speelt in de show onder meer het bekende typetje Haagse Benny. En dan de eerste pinbetaling aller tijden is een feit in Nederland. In 1985 en wel op 4 november is de eer aan minister Nelly Kroes van Verkeer en Waterstaat. Ze pint bij een benzinestation bij Geldrop. Ze rekent de benzine voor haar auto af. Op dat moment is de prijs, om en erbij, 2 gulden per liter. Oh, waar is de tijd gebleven? Zeg maar 75 eurocent. Daar kunnen we alleen nog maar van dromen nu. Het zou nog jaren duren voordat het pinnen ingeburgerd zou raken. Op het journaal moest worden uitgelegd wat een pinpas is.
3: Dit is zo'n kaart. Er is er ook een voor de giro-rekeninghouder. Op de kaart staat een persoonlijke code die ingetoetst moet worden. Dan stuurt de automaat, als het om een bankrekening gaat, de afrekening naar Leusden. Daar staat de computer van de bank Girocentrale. En die trekt het bedrag van de rekening van de consument af.
4: Wanneer kun je bij de supermarkt ook met dit systeem betalen?
5: Technisch gesproken, weer voor de PostGiro sprekend, zou het in de loop van 86 al best kunnen. Of we het gaan doen is een zaak van nader overleg.
2: 1985.

0: Rebuild the City. Starship. Op Radio West. Aan de bak. Op deze woensdag, 9 september alweer. Nou, we gaan zeker aan de bak, want we gooien de lijnen weer open.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Als je mee wilt doen aan de Radio West tijdmachine en

0: Ja, dat was echt uit de Motown-tijd. Smokey Robinson and the Miracles met Tears of a Clown.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En we gaan de tijdmachine spelen. En in de tijdmachine, ja, daar zijn natuurlijk weer prijzen te winnen. De hoofdprijs van deze week is een ultra-compacte koffiemachine. De machine is makkelijk in gebruik en onderhoud, zodat je elke keer weer een heerlijk kopje koffie kunt bereiden. Met slechts één druk op de knop maak je in 25 seconden jouw favoriete lungo of espresso. En als je de hoofdprijs wint, dan krijg je een welkomstpakket met 7 verschillende koffies. Nou, die prijs die gaat er aanstaande vrijdag bij Bas uit. Zo tussen 4 en 7. En als je die prijs wil winnen, ja, dan moet je natuurlijk wel alle 3 de vragen goed hebben. Goedemorgen, Gerrit.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou, die prijs is wel leuk, hè, Gerrit? Of niet?
2: Ja, die prijs is inderdaad wel leuk. Die puzzel weet ik niet wat het dan precies is, maar ja.
0: Nou, dat is een Radio West puzzel. En dat is ook best leuk, okay. Joh. Ja, dat is best leuk. En die krijg je als je minimaal 1 vraag goed hebt. Dus,
2: dat moet lukken, hè?
0: Ja. Hey, wat doe jij in het dagelijks leven, Gerrit?
2: Gepensioneerd.
0: Lekker. Ja. Heb je dan hobby's of niet?
2: Het Zuiderparktheater, dat is een hobby.
0: Dat is een leuk theater,
2: daar ben ik in de zomermaanden daar vrijwilliger. Dus daar ben ik eigenlijk bijna elk weekend. En door de week ook nog eens. Dus hobby neemt, die slurpt aardig wat tijd in beslag.
0: Ja, maar dat vind je wel leuk.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, het is een prachtig...
2: Lekker muziek luisteren en je doet toch wat voor de maatschappij eigenlijk.
0: Zo is het. En er treden leuke artiesten op. Het is echt een prachtig theater. Ik ben er ook wel eens 1 of 2 keer geweest. En je moet even een beetje geluk hebben met het weer natuurlijk daar. Maar dat gaat meestal goed.
2: Meestal wel, ja.
0: Ja, maar soms ook niet. Jij kent ook andere momenten natuurlijk.
2: Ja, zeker wel. Maar meestal 90% gaat goed.
0: Oké, dat is mooi. Nou, we gaan gauw de machine instappen. Hou je vast.
2: Ja.
0: Riemann.
1: Yep. Deuren gaan dicht.
0: Kijken naar welk jaar wij gaan vertrekken, hoor.
1: 1, 9,

0: 1981.
1: Oké.
2: Deuren gaan open.
0: Nou, we kunnen uitstappen. We zijn in 1981. En Gerrit, waar was jij in 1981? Of wat deed jij? Kan je er nog iets aan, aan herinneren?
1: Nou, ik was toen 2 jaar getrouwd. Dus de eerste 2 jaar van mijn huwelijk. We hadden nog geen kinderen. We woonden in de Medestokerzijde, weet ik nog wel.
0: Ja.
1: En dat is een hele tijd geleden.
0: Ja, dat is het zeker, ja. Ik vind het toch knap wat je allemaal even gauw opnoemt. Maar het is ook wel fijn dat je die 2 jaar huwelijk, dat je dat dan nog weet. Hè? Dan scoor je weer punten.
1: Zeker. Nog steeds met dezelfde. Dus,
0: Het is toch helemaal geweldig. Nou, we gaan eens even kijken hoor, welke vragen we hebben. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Goed, vraag 1. In 1981 was de eerste editie van Parkpop. Welke Haagse groep met liedzanger Hans van der Burg, die nu nog steeds bestaat, trad daarop?
1: Grupo Sportivo.
0: Grupo Sportivo. Ik denk, ja, dit moet jij weten. Nou, ik heb hem genoteerd. Vraag 2. Op 5 januari 1981 kunnen we bij de NOS kijken naar de eerste aflevering van een nieuwsprogramma dat zich richt op kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Het programma bestaat nog steeds. Hoe heet dat programma? Het is heel bekend.
1: Klokhuis.
0: En dan de derde. Vanaf 1981 kwamen er nieuwe gulden biljetten, zoals de snip. Op welk biljet stond deze vogel, de snip?
1: 100 euro.
0: 100?
1: Gulden.
0: 100 gulden. Nou, dan gaan we eens even aan de machine vragen. Of jij, en zo ja, hoeveel vragen je goed hebt. Want daar zijn we natuurlijk benieuwd naar, Gerrit.
1: Zeker.
0: Nou, daar komt hij.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Nou, dat is toch geweldig?
1: Ja, de snip die zal wel fout zijn.
0: Nee, die was goed. Even kijken. Oh. Die was goed, ja. Nee, 1 was inderdaad Grupo Sportivo. Ja, dat had jij natuurlijk goed. 2, dat had moeten zijn. Jij zei Klokhuis, maar het had het Jeugdjournaal moeten zijn. Ja, had ook gekund natuurlijk. Ja, je zat er allemaal wel dichtbij. En die 100 gulden was natuurlijk ook goed. Ja, dus... Maar goed, dan heb je toch die puzzel gewonnen, Gerrit.
1: Nou zeg.
0: Dus je zal dus echt moeten gaan puzzelen nou.
1: Het is er echt weer voor nu.
0: Ja, joh, daarom. Dat gaat goed komen toch, Gerrit?
1: Ja zeker.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk dat je mee hebt gedaan. En wellicht spreken we elkaar nog eens een keer, hè?
1: Je weet maar nooit. Oké. Okay. Bedankt en goede uitzending.
0: Tot ziens, hè. Dag Gerrit.
1: Dag.

0: West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Inmiddels is het 1 minuut over 11. Je luistert naar Radio West. Dit is Aan de Bak met straks de eeuwige roem. Maar eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
14: Westland laat een deel van het aantal asielzoekers dat volgens de spreidingswet opgevangen zou moeten worden over aan Midden-Delfland. 92 bestaande opvangplekken daar tellen mee voor Westland, meldt mediapartner WOS. In ruil huisvest Westland 19 extra statushouders. Tot nog toe weigert de gemeente consequent te voldoen aan de spreidingswet. In ruim 20 plaatsen in onze regio, waaronder Den Haag, Delft, Hillegom, Leimuiden en Zoetermeer, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoosbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Gistermiddag en gisteravond viel veel regen in korte tijd. In Poeldijk bijvoorbeeld 40 mm en in Den Haag 38. Meer regionieuws, 11:30, nu het andere nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53... dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België... nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
18: ANWB en gaan.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trouwen. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Tot 12 uur.

0: Het is eigenlijk een oud nummer van Stevie Wonder. En later dus een grote hit door het duet van George Michael en Mary J. Blige. Dit was S.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, het is zover. We gaan eeuwige roem spelen, noem ik het altijd maar. Want we gaan gewoon weer een nieuwe nominatie krijgen. En dat gaat Wil van der Wal doen vandaag. Goedemorgen, Wil.
2: Goedemorgen, meneer.
0: Nou, zeg maar Bernhard hoor, want als je nou meneer tegen me gaat zeggen, dan voel ik me helemaal 15 okay. jaar ouder.
2: Bernhard.
0: Dankjewel, Wil. Mag ik Wil zeggen dan trouwens, of niet?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké, okay, ja, ik zou niet weten hoe het valt. Maar goed, nou, gelukkig dat we elkaar hebben, want vorige week ging het nog even niet goed met de telefoon bij Patrick. En het dreigde vandaag weer mis te gaan, maar gelukkig, ja. We zijn er, hè. Oké, okay, Wil, je woont in Spijkenisse, 72 ja. jaar zie ik hier staan.
2: Ja, klopt.
0: Vertel eens wat over jezelf.
2: Nou, ik ben dus een moeder van tweelingdochters. Ik heb 5 kleinzonen. En die het allemaal hartstikke druk hebben met voetballen en met school. En ik ben het laatste half jaar niet zo gezond. Dus mijn hobby's, ik deed heel veel diamond painting en zo. Dat kan ik even niet meer doen. Dus kijk ik heel veel televisie. En vooral naar de Real Housewives.
0: Ja, leuk. Ja, dat is echt dat is jouw guilty pleasure, die Real Housewife.
2: Ja, ja, ik okay. moet zo lachen. Die mensen hebben allemaal hartstikke veel geld.
0: Okay.
2: En denken dat ze heel wat zijn en ze maken de hele dag ruzie.
0: Ja. Hey, maar wat zei je nou? Wat deed jij vroeger? Iets van paint?
2: Diamond painting. Die steentjes op.
0: Oh, okay. Maar dat doe je nu?
2: Dat deed ik heel veel.
0: Ja, doe je nu niet meer?
2: Nee, even niet meer.
0: Nee, okay. Maar je luistert veel naar de radio, naar Radio West en zo?
2: Vanaf 6:00 ochtends.
0: Kijk eens aan. Je wordt met ons wakker dus.
2: Ja, ik zet hem om 6:00, word ik altijd wakker en zet ik hem gelijk aan.
0: Oké. Okay. Nou ja, als je dat overleeft, dan overleef je alles.
2: Daar ben ik ook heel blij mee.
0: Ja. Goed, nou, we gaan maar eens even hebben over de eeuwige roem, want daar zijn we mee bezig. Ik laat je even horen wat de stand van zaken is.
3: Eeuwige roem.

0: 'cause I thought that you loved me too. But you were lying, yeah, lying all the time.
1: Ja, dat zijn ze dus, alle drie. Bruce Springsteen, My Hometown. 3 dagen staat hij erin. Ademo met Sema V, 2 dagen. En die Outsiders met Lying All The Time. Die is gisteren toegevoegd. En dan is natuurlijk de niet te missen vraag aan jou, Wil. Van welke van de drie ga jij daar uitgooien?
2: Helaas, Ademo. Sema V.
1: Nou, geen Sema V meer dus. Ja, zo gaat dat. En je zegt helaas, want je vond het moeilijk kiezen, of niet?
2: Nou, ik vond Ademo vroeger heel goed, maar tegenwoordig vind ik helemaal niks meer aan.
1: Oh, nou, dat is nou precies...
2: Toen ik toch jong was, vond ik hem wel leuk.
1: Ja, ja, dat kan. Dat is wel precies tegenovergestelde.
2: Maar toen vond ik hem ook heel knap.
1: Ja, maar we kunnen niet ons hele leven knap blijven, Wil. Dat gaat niet.
2: Dat is waar. Nee, maar ik heb gewoon het minste met dit liedje.
1: Ja, nou ja, zo gaat dat. En dan mag jij natuurlijk iets nieuws in gaan brengen. Gaan nomineren. En welke plaat is dat?
2: Suzanne en Freek met Niemand.
1: Ah, dat is een prachtig nummer. Ja.
2: Oh, ik vind het zo mooi.
1: En je houdt van Suzanne en Freek?
2: Ja.
1: Ja, en je gaat er ook wel eens naartoe, of dat nog niet?
2: Nee, dat lukt mij allemaal
1: nee,
2: niet.
1: Nee, oké. Okay, ja. Hartelijk bedankt voor de nominatie van Suzanne en Freek. We gaan hem voor je draaien. Bedankt voor het meedoen. En er komt nog een leuke attentie naar je toe.
2: Alles lief. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Fijne
1: tot ziens.
2: Uitzending.
1: Dag, Wil. Suzanne en Freek. Genomineerd voor Eeuwige Roem. Hier is Niemand. En in

Tequila Sunrise, de Eagles waren dat. En je kunt nog stemmen voor de plaat voor 12. Ik ben de stand druk aan het bijwerken. Het gaat tussen The Rose, Bette Midler of Rose Garden van Lynn Anderson. Eén van de twee gaan we draaien. Stem even op onze website. Althans op Facebook moet ik zeggen. Daar kun je het makkelijkst op stemmen. Dit is PhD en een hit. I won't let you down.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het is 11:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Het regionieuws met Reinoud Roemer.
9: Bernard, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
9: Vier verdachten van een inbraak in een huis aan de Ierlandstraat in Alphen aan de Rijn zijn gisteren aangehouden. De inbraak was al ruim een maand geleden, in de nacht van 6 op 7 augustus. Destijds hebben agenten uitgebreid onderzoek gedaan, maar in de omgeving niemand kunnen oppakken, zegt de politie. De identiteit van de vier verdachten van de woninginbraak in Alphen is niet bekendgemaakt, ook niet waar ze gisteren zijn aangehouden. Op meer dan 20 plekken in onze regio, waaronder Den Haag, Delft, Hillegom, Leimuiden en Zoetermeer, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoosbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Sportwedstrijden werden gestaakt omdat gras- en kunstvelden onbespeelbaar werden. Gistermiddag en avond viel veel regen in korte tijd. In Poeldijk is 40 mm gevallen, in Den Haag 38 mm. Westland laat een deel van het aantal asielzoekers dat volgens de spreidingswet opgevangen zou moeten worden over aan Midden-Delftland. 92 bestaande opvangplekken daar tellen mee voor Westland, meldt mediapartner WOS. In ruil huisvest Westland 19 extra statushouders. Tot nog toe weigert Westland consequent te voldoen aan de spreidingswet. Westland moet volgens die wet 635 opvangplekken voor asielzoekers realiseren. Voor zowel volgend jaar als 2028 gaat het om een vergelijkbaar aantal. Wethouder Anko Goudswaard moet minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie uiterlijk volgende week laten weten hoe zijn gemeente verder invulling geeft aan de afspraken in die spreidingswet. Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak daarna weer verhuizen, blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoeker hebben de snelle verhuizingen meerdere oorzaken.
10: Eén reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeftes zwaarder of complexer worden, dat dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
9: Van de mensen die in een verpleeghuis komen moet 36% snel alweer naar een andere plek. De meeste binnen 4 maanden.
8: Dankjewel. Ja, ik moet wel mijn microfoon openzetten natuurlijk. Dat scheelt.
9: Of harder praten.
8: Of harder praten, ja. Huub Mizee met het weer.
11: Vandaag is er af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor. Plaatselijk met onweer. De wind komt uit west tot noordwest, is matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond is er nog een enkele bui, daarna komen er wat meer opklaringen. De noordwestenwind neemt vannacht af en de temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen is er af en toe zon, kan er nog een enkele bui voorkomen. En verder hebben we dan een zuidwestenwind, zwak tot matig, en het wordt morgenmiddag ongeveer 19 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking, komen er enkele buien voor en wordt het 19 of 20 graden. Zaterdag is het weer droog en is er ook weer wat zon, met temperaturen van ongeveer 19 graden.
9: Dankjewel Huub, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ik vind het persoonlijk een van de mooiste platen die Santana ooit gemaakt heeft. I'll Be Waiting was dat.
1: De archiefbak.
0: Inderdaad, we doen de archiefbak nog even open. En dan komen we in het jaar
2: 1992.
0: Ophef om een levering van goede tijden, slechte tijden. In december 1992 schopt het personage van meneer Harmsen in de soapserie Woonwagenbewoners tegen het zere been. Hij maakt de opmerking: wat moeten die vuilniszakken hier? En het lijkt hier wel een woonwagenkamp. Bij het Haarlemse steunpunt voor woonwagenbewoners staat de telefoon rood gloeiend. En ook bij RTL 4, die de serie uitzendt, regent het klachten. De rol van Govert Harmsen werd gespeeld door de Haagse acteur Wick Jongsma. En dan RTL 4, die zendt de serie Beverly Hills 90210 uit. De Amerikaanse tienersoap draait om de belevenissen van een aantal jongeren in de chique wijk Beverly Hills. 90210 is, of verwijst eigenlijk naar de postcode. De serie zorgt voor de doorbraak van nieuwe en de dochter van nieuwe, wat zeg je, nieuwe acteurs. En de dochter van producer Aaron Spelling, die heeft haar bekendheid ook te danken aan die reeks. Dankzij Beverly Hills 90210 neemt in Zweden de populariteit van jongensnamen als Dylan en Brandon explosief toe in 1992. En beide namen waren voor de start van de show onbekend in het Scandinavische land. En dan op RTL 4 kijken we in 1992 naar de vakantieman Frits Bon. Die helpt reislustige Nederlanders met vragen of problemen. In het programma komen ook reportages voorbij uit vakantielanden. En vakantiegangers moeten op een blanco kaart van Europa aanwijzen waar ze op dat moment zijn. En dat levert onthutsende televisie op van mensen die in Spanje op vakantie zijn, maar Polen aanwijzen op de kaart.
3: Vakantieman, ben ik al bruin?
4: Onlangs gingen wij met de bus naar Polen. En tijdens die reis voelden we ons niet echt veilig, vakantieman. Er was tegen ons gezegd dat er 2 chauffeurs zouden zijn voor die lange rit. Maar er was maar 1. En die zat liefst heen en terug, 18 uur achter het stuur. Hij werd zelfs zo erg dat hij bier moest drinken om wakker te blijven. Dit is toch niet normaal, vakantieman?
3: Vakantieman, ben ik al bruin?
2: 1992.

0: Charles en Eddie waren dat. En Would I Lie to You. En ik zie hem al binnenkomen stieren. Zo, Menno, nou joh, je bent... meer op tijd kan jij eigenlijk niet zijn.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja. Wat ga je doen straks?
1: Nou, we hebben zometeen natuurlijk Tess Merlo, want het is woensdag. En dan hebben we Tess met een mooie Franse chanson. Ze is op weg naar haar vakantieadres, maar gaat ergens onderweg, ergens langs de autoroute of waar ze ook zit, toch even de tijd nemen om ons te woord te staan met een mooie Franse plaat. Zo rond 1:15. En we bellen met René Boogaert van De Boogaertjes. Je weet wel, die bekende tv-serie. En die is genomineerd voor de televisiering. En we gaan zometeen René eens even bellen hoe het ervoor staat met de tussenstand. En wat ze allemaal in het tweede seizoen van die serie gaan doen. We hebben verder natuurlijk de tijdmachine met die mooie hoofdprijs. En Bob Brinkman is er voor op de kaart.
0: Nou, lekker vol programma weer,
1: Menno.
0: Dankjewel. Veel succes straks.
1: Dank je.
0: En we hebben ook nog een aantal jarigen te feliciteren. Althans, Bonnie Groen zegt... Hoi Bernhard, vandaag is Hans Sleeuwenhoek jarig. Ik weet niet hoe oud hij wordt, maar wens hem een gezellige dag. Nou, bij deze Bonnie, dat is geregeld. En familie Hazenbroek en familie Van Dijk... die feliciteren vandaag onze weerman Jordi Bloem met zijn verjaardag.

American Town. Ed Sheeran was dat en American Town. Nou, we hebben inmiddels de stand opgemaakt. Straks gaan we de plaat voor 12 draaien. Welke zou het zijn geworden? Ja, het lijkt wel of het een hele week een nek-aan-nek race is. Want ook vandaag was het weer een nek-aan-nek race. Eerst een

0: Dance Across the Floor, Jimmy Bohorn. Het nummer werd geschreven door Casey en Vince. En dat waren de heren achter Casey en de Sunshine Band. Nou, het is bijna 12 uur. Dat betekent dat we de plaat voor 12 gaan draaien. Roos, dat was het thema. En dat was de Roos van Bette Midler of Rose Garden van Lynn Anderson. Nou, het zat weer dicht bij elkaar. 52% voor Bette Midler.
1: De plaat voor 12.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: We zijn er zometeen 2 uur lang met een nieuwe Menno in de Middag. Het is 2:12 inmiddels. Het nieuws uit de regio hier op Radio West. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
2: Goedemiddag. Westland neemt extra statushouders over van Midden-Delfland. In ruil daarvoor vangt Midden-Delfland extra asielzoekers op. Het gaat dit jaar om 92 extra opvangplekken voor asielzoekers en 19 extra statushouders in Westland. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optochten en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren en stelt voor om de paarden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. En Midden-Delfland geeft tijdens de komende jaarwisseling geen toestemming voor georganiseerd consumentenvuurwerk. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
4: Vertraging op de A4 richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg even dicht en heb je nu 10 minuten vertraging.
5: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl. Van klassiek tot art deco.
7: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Van Leeuwen, Keukens en Badkamers in Hillegom.
11: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
12: Tot 2 uur

0: gentlemen. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze woensdag. De dag dat Tess Merlot zich meldt, zo rond 1:15. Ja, dat wordt nog spannend, want Tess is onderweg in het buitenland, in de auto. En ja, ze heeft beloofd straks ergens een parkeerplaats op te zoeken. Ze heeft nog een uur de tijd. En dan weer met een mooie Franse chanson door ons te komen met haar verhaal daarbij. Kortom, dat doen we over een uur. Haar vaste plek zo op de woensdag. En wat doen we dan zo meteen? Nou, we gaan straks bellen met René Bogaert van de bekende real-life soap De Bogaertjes. Vorige week werd bekend dat er weer een nieuw seizoen aankomt. En ja, ze zijn genomineerd voor de televisiering. En volop in de race. Er kan nog gestemd worden. Zometeen gaan we eens even aan René vragen hoe het ervoor staat. En wat we kunnen verwachten natuurlijk in seizoen 2 van die leuke serie. En we hebben natuurlijk de tijdmachine op weg naar die mooie hoofdprijs vrijdag. Die exclusieve blinkende espresso-machine die je kunt winnen. En natuurlijk...
1: Op de kaart.
0: Ja, is hij er ook. Want zonder... Menno in de middag. Zonder Bob Rinkman geen Menno in de middag natuurlijk, Bob.
2: Andersom ook hoor. Andersom ja, absoluut ook.
0: Ja. Hey Bob, goedemiddag.
2: Hi Menno, hallo grote vriend.
0: Vandaag?
2: Ja, ik heb er weer zin in. Het is een beetje wisselvallig weer. Het is een beetje zonnebril op, zonnebril af. Het is een beetje jasje open, jasje dicht. Het is een beetje paraplu erbij, paraplu weer inklappen.
0: Ja.
2: Maar ik ga er gewoon weer wat moois van maken. Maar waar, dat is natuurlijk altijd de vraag.
0: Zo is het. Nou ja, daarvoor hebben we die pijl en die kaart. En die pijl die ga ik nu eens even gooien. Eens even kijken wat het oplevert. Hoppadee. En dan komen we uit in onze mooie regio, Bob. Dit is... wat is dit? Dit is geen, ja, bij Katwijk. Dit is Valkenburg, bij Katwijk.
2: Oh, dat vind ik zo'n mooi dorpje.
0: Zeker.
2: Mag ik dorpje zeggen tegen Valkenburg?
0: Ja, nou ja, daar was ooit natuurlijk die grote musical natuurlijk. Hè. Daar is Valkenburg ook wel een beetje bekend door geworden.
2: Ja, ach, die loods staat nu ook helemaal leeg.
0: Ja, ja. Wat gebeurt daar?
2: Dat is misschien een leuke vraag.
0: Ja.
2: Daar kan ik misschien even onderzoek naar doen.
0: Nou, laten we dat doen. En,
2: wat grappig.
0: Dan ga jij richting Valkenburg en dan horen we je zo meteen over een half uurtje.
2: Ruitenwissers aan, tot

0: Matthew Wilder, Break My Stride. En daarvoor natuurlijk moest ik het draaien vandaag. Roxy Dekker met Ga Dan. Het is toch ongelooflijk. 21 jaar is ze. En ze heeft in een paar minuten tijd vandaag de Johan Cruijff Arena volledig uitverkocht met een eigen concert. Ze is de eerste vrouwelijke Nederlandse soloartiest die een grote show gaat geven zelf in de Johan Cruijff Arena. En in een paar minuten tijd helemaal uitverkocht die tienduizenden kaarten. Dus dat is een enorme prestatie. Goed, en daarvoor hadden we natuurlijk de opening met de belofte dat Tess Merloor zal zijn het volgende uur. Daar gaan we ons best voor doen, want nogmaals gezegd, ze is onderweg. Maar goed, dat zal ongetwijfeld goed komen. Ja, vorige week werd het nieuws bekendgemaakt dat er een nieuwe serie komt van De Bogaartjes. Die gezellige en hartstikke leuke real-life soapserie over de familie Bogaert. Hier uit onze regio natuurlijk. Horecafamilie. En het is zo mooi dat ze veel succes hebben. Namelijk dat de televisiering ook in het vizier ligt. Want ze maken kans op die televisiering, zijn genomineerd. Er kan gestemd worden. En dus is het hoogste tijd om eens even te bellen met René Bogaert. Hallo René, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Want laten we eens beginnen voordat we met die televisiering beginnen. Er komt dus weer een nieuw seizoen, zo is vorige week bekend geworden. Moest u daar lang over nadenken?
1: Nou, eigenlijk niet. We hebben zelfs getekend voor 2 nieuwe seizoenen. En dat is best bijzonder. En dat had ermee te maken dat we hebben eigenlijk hele positieve ervaring naar aanleiding van afgelopen seizoen. Mensen zijn heel erg aardig tegen ons. We waren bang voor social media, maar eigenlijk het tegendeel gebeurde. Mensen zijn allemaal gek op mijn vrouw, op Sandra. Want dat is natuurlijk het motorblok van ons gezin, van onze familie. En daarnaast, bij ons krijg je natuurlijk te zien wat er gebeurt. Het is niet geregisseerd, dus ze volgen de bal. En dat vind je leuk of dat vind je niet leuk, hè? Dat mag natuurlijk. Maar het is hele eerlijke televisie. En waar in het begin dat een beetje ons nadeel leek te zijn, hè, want het moet op tv natuurlijk steeds gekker, lijkt het toch een soort kentering te zijn op de televisie, dat we het dieptepunt gehad hebben en dat we weer naar waarden en normen gaan. En ik denk dat we daar prima bij passen, zeg maar.
0: Ja, mensen willen eerlijke en echte televisie en dat krijgen ze bij jullie. Jullie hebben dan bij John de Mol dat contract voor de komende 2 seizoenen weer getekend. Jij legt nu uit, hè, wat van jullie kant de reden is om te verlengen. Wat heeft hij gezegd? Waarom wil hij graag doorgaan met jullie?
1: Nou, ik vond het op de eerste plaats ontzettend bijzonder om hem te ontmoeten. Ja. Want hij doet deze man dat niet bijna nooit zelf, hè, de ondertekening. En ik had dat gevraagd omdat ik al heel erg lang fan ben van deze ondernemer. Want het is natuurlijk wel echt een soort Johan Cruijff, een ondernemersland. De man is gewoon kampioen ondernemer. Ja. En ik vond het heel sympathiek dat hij daar dus in ieder geval tijd voor wilde maken. En toen was het ook niet zo dat hij binnenkwam met een handtekening. Maar we hebben echt gewoon 3 kwartier met elkaar gezeten. Hij was gewoon heel erg geïnteresseerd, ook in de horeca en hoe het ging. En hij zei ook dat het ook eigenlijk bijna niet talpa-achtig is. Dat wij eigenlijk met een heel lief programma, en dus gewoon normaal, eigenlijk zo succesvol zijn. En dat ze daar ook bij Talpa eigenlijk verbaasd over waren. Dat het ook op die manier succesvol kan zijn. Hè? Dus veel mensen die kijken, maar ook mensen die het waarderen. Ja. En dat is voor ons heel fijn natuurlijk.
0: Ja, dat is mooi. En het is inderdaad, jij bent ook op- en top ondernemer. We kennen je natuurlijk in deze regio van die vele horecazaken die je hebt. Ook ruimschoots natuurlijk te zien, hè, met je kinderen in die serie. Ik begrijp dat je ook nog weer een ijsbaan aan gaat leggen binnenkort. Want jij zit ook nooit stil, hè, wat dat betreft.
1: Nou ja, kijk, ik zeg altijd, als je werk je hobby is, dan ben je nooit aan het werk. En ik doe dat 7 dagen in de week. En ik vind dat heel erg leuk. Ik heb heel veel plezier in mijn werk. Ik heb echt een fantastisch team om me heen, hè, waar natuurlijk mijn kinderen in zitten, maar inmiddels ook bijna 800 horeca-familieleden. We doen het met elkaar. Ik doe het al heel erg lang niet meer alleen. En als je elke dag gewoon met plezier dat doet, en we hebben onwijs leuke gasten in alle locaties, en we zitten hier natuurlijk echt in de Haagse regio, dan is dat is het elke dag een feestje. Dus voor mij is het heel leuk wat ik kan doen.
0: Ja, goed, dat krijgen we allemaal weer te zien dus in de komende 2 seizoenen, want inderdaad, je gaat zelfs 2 seizoenen langer door. Wat noemen ze iets wat we weer te zien krijgen? Nee, maar ook alle dieren weer natuurlijk, hè, die rond jullie huis leven.
1: Kijk, jullie weten dat ik altijd een beetje aan het sparren ben met Sandra, zo maar te zeggen. En zij zegt, ik ben het rempenaal. En ik denk dat ik vaak het gaspenaal ben. En het is gas geven en remmen. En we plagen elkaar een beetje. En zo komen er zeker een aantal nieuwe dieren bij. En we zijn zelfs bezig met een nieuw project waar heel veel dieren rondlopen. Oh. Dus daar kan ik nog niks over zeggen. Maar als dat doorgaat, dan gaat dat zeker in de serie te zien zijn. Er komen nieuwe horecabedrijven bij. Er gaan kinderen verhuizen. En wij, mijn droom is om hier met elkaar te wonen. Maar dat duurt nog wel een aantal jaren voordat de huizen klaar zijn. Hè. Het is hier een rijksmonument. Dus je mag niet zomaar even gisteren iets bedenken en morgen bouwen. Dus dat gaat veel tijd overheen. Ja. En dat duurt voor sommigen nu te lang. Dus die gaan tijdelijk in ieder geval even buiten het land goed wonen. Nou, dat gaan jullie zien. Er komt misschien weer zwangerschap en nieuwe kleinkinderen. Die mix nieuwe bedrijven, spectaculaire bedrijven. Eén onder andere met Robert van Beckhoven, de meester patissier en boulanger. Dus ik denk een heleboel leuke dingen om dadelijk te volgen.
0: Mooi, we gaan het allemaal weer meemaken van dichtbij. Bij jullie familie daar op het landgoed in Voorburg. Ik zag je trouwens ook alweer een varkentje vasthouden die jij dan weer wilde houden. Maar volgens mij was de vrouw des huizes daar nog niet echt gelijk mee eens. Dat gaan we ook weer zien, hè?
1: Ja, dat is Sjors. Sjors is een bijzonder mooie kleur. We hebben natuurlijk regelmatig nestjes. Maar ja, je hebt wel eens een klas op school en dan zeggen die docenten tegen elkaar van, dit is wel een hele bijzondere lichting. Nou, ik denk dat Sjors zo'n gevalletje is. Hè. Dat is hij valt bij mij op tussen alle biggetjes. Ja. Dus ik heb Sjors geadopteerd. Hij overdag is lekker bij zijn moeder en 's avonds komt hij een uurtje of twee uurtjes bij mij zitten en hij slaapt nog bij zijn moeder. Maar Sjors gaat van de week een weekje naar Spanje en ik heb al met Sjors afgesproken dat hij een weekje bij mij komt.
0: Wat goed.
1: Dus, daar weet ze allemaal niks van af.
0: Bij deze ook niet. Ja, dat houden we geheim dan. Dat is goed. Hey, dan de televisiering. Jullie zijn genomineerd met nog een aantal andere programma's. Er kan gestemd worden. En ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als jullie bij die beste drie komen. Want dan mag je echt naar Carré, hè, naar dat gala.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk ongelooflijk bijzonder. En dat realiseren wij ons echt dat we nu bij de laatste en meest populaire zeven zitten. Dat hadden wij nooit en nooit en nooit durven dromen. Alleen, als je van 250 programma's naar de beste 30, de meest populaire 30, en er zitten echt ongelooflijk veel leuke programma's bij. En dan blijkt na een week stemmen dat je bij de populairste 10 zit. En gisteravond is dus bekend geworden dat we bij de populairste 7 zitten.
0: Ja.
1: En je weet niet of je 7, 6, 5, 4, 3, 2 of 1 bent op dit moment. Hè? Dat vertellen ze natuurlijk niet, die slimmerds. En de beste 3 gaan naar Carré, de populairste 3. En dat voelt heel dichtbij. Hè? In het slechtste geval nog 4 plekken. En jullie luisteraars kunnen ons helpen om verder te komen. Dus ik hoop dat ze dat willen doen. Want elke stem telt. Het gaat namelijk niet om honderdduizenden stemmen. Het gaat echt om duizenden stemmen.
0: Ja.
1: En we zitten dichtbij.
0: Nou, dan gaan we stemmen. Ik beloof je dat ik ook zometeen mijn stemmen uit ga brengen. Waar kan dat trouwens?
1: Dankjewel.
0: Kun je dat nog eventjes vertellen? Dan kunnen we er gelijk naartoe met z'n allen, met alle luisteraars.
1: Ja, het is tvgids.nl/ring. En daar kan je dus Gouden Televisiering kiezen. En dan hoop ik dat jullie natuurlijk tussen al die leuke programma's kiezen voor de Booghaartjes.
0: Nou.
1: En vergeet niet je stem te bevestigen via de mail. Want je krijgt namelijk een bevestigingsmail. En die moet je ook nog even accorderen. En dan stelt de stem echt.
0: Ja, en het is geen spam. Je kan het gewoon heel veilig doen. Het is dus via tvgids.nl.
1: Nergens lid van te worden.
0: Nee,
1: je
0: precies.
1: Kan het gewoon doen, inderdaad.
0: Ja, je wordt niet meer lastiggevallen daarna met reclames. Gewoon tvgids.nl/ring. En ga dan naar de Booghaartjes. Hoef je alleen maar op te klikken. En daarna even in je mail eventjes je bevestiging nog eens een keertje aan te klikken. En dan is het allemaal rond. En dan hopen we dat we jullie naar Carré hebben gestemd. Hey, ik heb opeens al een aardig idee, René. Want we zien jullie natuurlijk altijd op tv. Op dat geweldige landgoed met al die dieren. Nou, hebben we altijd onze verslaggever Bob Brinkman natuurlijk voor op de kaart die de regio intrekt. Zou het niet leuk zijn als we even langskomen bij jullie?
1: Ja, jullie zijn ontzettend welkom hier. Oh. Dus wanneer wil je langskomen?
0: Ik ga het even aan Bob vragen, want dit is een redactievergadering nu gewoon even in de uitzending. Bob, ben je daar?
2: Bob? Ik zet hem gelijk op de handrem.
0: Ja,
2: hallo.
0: Jij hoorde ons natuurlijk. Maar heb jij morgenmiddag even tijd, denk je?
2: Morgenmiddag?
0: Om langs te gaan bij René
2: natuurlijk,
0: en de familie.
2: Bij de kakatoes en Sjors het varken en de pauwen.
0: Ja,
2: leuk.
0: Ja, nou, dan gaan we dat doen.
2: Ja, ik kan hoor. Laten we dat doen. Leuk. Hoe laat en waar en zo?
0: Nou, dat doen we dan tussen 1 en 2 morgen. Dan hebben we een extra lange editie van Shownieuws. Gaan we langs bij de Booghaartjes.
2: Oh, wat een leuk idee.
1: Leuk.
2: Oh, wat gezellig.
0: Ja. Nou, René, bedankt voor je gastvrijheid. Hartstikke leuk. Komen we morgenmiddag langs.
2: Moet ik nog wat dierenvoer meenemen?
1: Ik kijk ernaar uit. Sandra is er morgen, dus die gaat jullie ontvangen. En ontzettend bedankt voor jullie aandacht, jongens. Want we moeten het echt met elkaar doen. En ik hoop dat er toch een beetje Haags bloed door iedereen heen stroomt. En denkt, nou ja, dit vinden we wel leuk om dit programma gewoon eventjes naar de beste drie te gooien.
0: Zo is het. En niet alleen Den Haag, want onze uitzendgebied gaat tot aan Schoonhoven en Leimuiden en de Bollenstreek en Westland. Allemaal moet stemmen. tvgids.nl/ring en dan op de booghaartjes. We gaan zorgen dat jullie naar Carré gaan. En morgen melden we ons. Moet Bob nog wat meenemen voor San? Of vindt ze iets lekker appelgebakje?
2: Ja, of varkentjes.
1: San is zo relaxed, joh. Dus nee, maar laten we niet zijn schoonste kleren aandoen, want hij gaat echt even bij de varkens komen, San.
0: Oké, nou Bob. Nee, goed. Hey, bedankt René. Veel succes met alles. Wij melden ons morgen bij jou thuis. Hartstikke gezellig. Tot dan.
1: Leuk. Okay. Succes met het programma.
0: Jo, dankjewel. Oh, en we draaien Tino Martin natuurlijk even, René, als we jou hebben gesproken. Ja, je grote vriend.
1: Ja,
0: daarom. Dag René.

0: de huisvriend van de Boogaartjes, waar we dus morgen op bezoek gaan. Hartstikke leuk. Ja, zo gaat dat gewoon. Hè? Spontaan even zo'n afspraak maken. Morgen is Bob Brinkman op bezoek bij de Boogaartjes. Leuk. Zometeen gaan we naar Bob Brinkman. Die is van, als het goed is, op de bestemming van vandaag van op de kaart. En dat is Valkenburg, daar vlakbij Katwijk. En we hebben de tijdmachine.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: TrueLease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
0: Het is inmiddels 4 minuten over 1:30 en Jolanda Baaiens is hier met het nieuws uit de regio.
10: Ja, goedemiddag Menno. Een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is door de gemeente voor 2 weken gesloten. In de boksschool brak in de nacht van zondag op maandag brand uit. De politie sprak eerst van een explosie, maar trok die bewering later weer in. Volgens de boksschool zelf is er een raam ingeslagen en is er daarna vuurwerk afgestoken in de hal. De gevel en de deuren van de boksschool zijn door de brand beschadigd. Westland neemt extra statushouders over van Midden-Delfland. In ruil daarvoor vangt Midden-Delfland extra asielzoekers op. Het gaat dit jaar om 92 extra opvangplekken voor asielzoekers en 19 extra statushouders in Westland dus. De afspraken gelden in principe tot en met 2030. Vanaf volgend jaar kunnen nog meer opvangplekken aan Westland worden toegerekend. En we blijven nog even in Midden-Delfland, want die geeft tijdens de komende jaarwisseling geen toestemming voor georganiseerd consumentenvuurwerk. Burgemeester Venna Noordermeer maakt geen uitzondering op het landelijk vuurwerkverbod. Volgens haar hebben zich ook geen verenigingen of stichtingen gemeld die zo'n vuurwerkmoment willen organiseren. Een duidelijk verbod maakt de handhaving volgens de burgemeester eenvoudiger. Dan nog de Partij voor de Dieren in Den Haag. Die wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optochten en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paarden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken.
0: Ja. Ja, dan verdwijnt dat. Genau. Hey, even Jolanda, want jij bent hier sinds lange tijd weer eventjes. We hebben je wel veel gehoord, maar je bent niet altijd in de studio geweest. Maar ik moet je nog feliciteren.
10: Jazeker.
0: Je bent pas jarig geweest zomaar. Je bent 60 jaar geworden.
10: Ja, ik ben 60 jaar geworden.
0: Nou, ik kan zeggen namens alle collega's en vooral ook alle luisteraars en iedereen van harte gefeliciteerd.
10: Dankjewel.
0: Bij deze. Hey, trouwens, we moeten nog iemand feliciteren. Zullen we dat ook gelijk even doen?
10: Maar
0: die moeten we dan wel even bellen. Even kijken of die er is, hoor. Klein momentje.
10: Ja?
0: Je hebt wel even, toch?
10: Ja, natuurlijk.
0: Heb je een leuke verjaardag gehad ook?
10: Hartstikke leuk.
0: Ja? Ja, is gezellig. Ja, 60 jaar, daar moet je wel even bij stilstaan natuurlijk.
10: Ja, absoluut.
0: Eens even kijken hoor, of die opneemt. Dat zou wel leuk zijn. Hallo? Hallo?
11: Ja. Hey.
0: Met wie spreek ik?
11: Ah,
0: is dit Jordi Bloem?
11: Het lijkt me nog wel.
0: Jordi,

0: gefeliciteerd.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Alleen je bent de dag te vroeg.
0: Oh, echt waar? Oh, nou,
1: ja, ik ben morgen ben ik gewoon in je uitzending. En dan ben ik 50.
0: Nou, nee, dan doen we morgen doen we het gewoon nog een keer.
1: Ja, daar hadden we leuk voor.
0: Ik dacht, we zijn er op tijd bij, maar...
1: Dat is wel heel duidelijk, ja.
0: Hey, Jordi, nou, tot morgen dan, hè?
1: Tot morgen. Ik heb dit eigenlijk niet gehoord.
0: Dag, Jordi. Hé, Huub.
2: Ja.
0: Ja, dit had jij kunnen weten natuurlijk.
2: Ja, klopt.
0: Ja, hij staat bij jou op de weerkalender natuurlijk, Jordi Bloem.
2: Ja, klopt. Ik had het al doorgekregen. Ja. Dus het is donderdag.
0: Ja, ja, nou, en, ja, we zijn gek op primeurs, dus we waren weer de eerste.
2: Ja, natuurlijk. Ja. En ja, de post gaat altijd traag, dus ik stuur kaartjes ook vaak van tevoren. Maar,
0: ik ga hem gelijk goed op de grote Omroep Westkalender zetten, Jordi Bloem dus. Ja, oké. Okay, ja. Op 10. Het is de 10e dus, 10 september. Ja, oké. Okay. Ja. Huub, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Het weer.
2: Ja, nou ja, je hebt de regen van gisteren waarschijnlijk wel meegemaakt, maar dat was op verschillende plaatsen toch best wel behoorlijk veel. In Delft 28 mm, Kerkduin 32, Leiden, Zoetermeer 35 mm, Poeldijk 40. Ja, behoorlijke hoeveelheden. Nou ja, goed, dat gaf hier en daar wateroverlast. Dat hebben we op de site kunnen lezen bijvoorbeeld. Vandaag zijn er ook wel weer een paar buien, maar minder neerslag dan gisteren, dat wel. De buien kunnen soms wel pittig zijn, dus op de weg moet je nog even opletten. En dat blijft eigenlijk zo vanmiddag. Daarnaast is er ook af en toe zon. De bovenlucht is een stuk kouder geworden, dus als er een bui valt is het soms maar 14 graden. Maar tussen de buien door wordt het toch alweer zo'n 15, 17, 18 graden. En dan zullen we zien dat de komende avond en nacht het aantal buien langzamerhand minder wordt. Later vannacht heel misschien een enkele mistbank. Een afnemende noordwestenwind die nu nog af en toe krachtig is aan de kust. En de temperatuur vannacht, ja, die gaat dalen tot 11 graden, 12 graden vlak aan zee. Maar 10 graden, 9 graden rondom het Groene Hart. Dus de nacht wordt wel ietsje koeler. Morgen heeft Jordi een betere dag. Er is geregeld zon. Heel plaatselijk een enkele bui hier zo. In het oosten zal dat nog wel mee vallen. En dan hebben we morgen een zwakke tot matige zuidwestenwind en dan wordt het 19 of 20 graden. Vrijdag veel bewolking, ook dan een paar buien met temperaturen wel weer ietsje hoger, 20, 21 graden. Zaterdag is ook weer een droge dag met geregeld zon. In de ochtend misschien wat mist, hè. Die nachten beginnen een beetje langer te worden. De bodem wordt weer wat vochtiger, 21, 22 graden. Nou ja, hoe dat zondag en volgende week gaat, dat hoor je over een uur.
0: Zo is het, dankjewel.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Come on, Eileen. Ondertussen kun je ook voor jouw plaat nog mailen. Menno@omroepwest.nl. We zoeken de hele week jouw plaatjes met een vakantieherinnering. Dus zeg je, nou, die plaat doet me denken aan die vakantie. Laat het even weten via Menno@omroepwest.nl. Dan draaien we die om 2:05 wellicht. En ja, het mag ook een plaat zijn waarvan je zegt van ja, dat betekent voor mij echt het einde van de zomer, die plaat. Dat mag ook. Menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: We gaan naar Bob Rietman. Die is inmiddels aangekomen in Valkenburg. Bob.
2: Gefeliciteerd. Hi Menno, hallo. Heel druk is het hier ja, bij Castellum. Ja, hoor je dat? Een groot podium opgebouwd. Drie mannen op het podium. Een vrouw met een microfoon in de hand.
3: De volgende prijs.
2: Grote ton. Een rood-gele ton. Overal ook rood-gele vlaggetjes. Ik neem een beetje aan dat de kleuren van Valkenburg zijn eigenlijk.
3: Een ton aangeboden door Paviljoen de Klip uit Wassenaar is gevallen op 10.958.
2: Nou, en loodje 10.958 of wat ze ook zei, die heeft dan nu dit gewonnen. Een grote loterij bezig voor de paardenmarkt, Menno. Want dat is hier de paardendagen in Valkenburg. Is de oudste paardenmarkt van Nederland. Heel veel paardenmarkten, denk ik, die dat zeggen. Maar zij zijn het echt. Op een website staat van de paardenmarkt dat al sinds ongeveer 1200 hier handelaren naartoe komen om zo rond een beetje deze periode, halverwege maand september, ja, paarden met elkaar te verhandelen. Hier op de grond ook een hele hoop stro uitgestrooid waar ook paarden op staan die ook met het gezicht naar het podium.

0: hier. Wat is de paardenmarkt voor Valkenburgers? Je bent zelf Valkenburger, Leen?
1: Ik ben van oorsprong een Katwijker, maar ik woon een aantal jaren in Valkenburg.
0: Laat het ze niet horen.
1: Dat blijft. Maar de traditie van de paardenmarkt is gewoon bij elkaar komen. Een groot dorpsfeest. Ik noem het altijd een beetje ons carnaval.
0: Ja, waar blijkt dat uit dat het een beetje jullie carnaval is?
1: Waar het uit blijkt is dat de mensen dus net als carnaval er echt naar uitkijken. Drie dagen echt helemaal. Ja, iedereen is er gewoon. Iedereen doet mee. Kinderoptochten, er wordt keihard aan gewerkt. Overdag zijn die dan. Scholen zijn er druk mee. Echt het hele dorp is in beweging voor de paardenmarkt. Ja, en op de paardenmarkt wordt iedereen zenuwachtig een week van tevoren.
0: Oh.
1: Dan gaan de kinderen door de straten rennen en dan worden de huizen versierd. Er zijn de straatbarbecues en dan begint het.
0: Ja, drie dagen lang, dinsdag tot en met donderdag en met als hoogtepunt dan het vroege verhandelen van de paarden. 5 uur vanochtend is dat gebeurd, hè?
1: Op de woensdagmorgen staan hier altijd 200 paarden waar nog steeds een aantal paarden van verhandeld worden. Wordt wel goed op toegezien. Paarden staan er mooi bij. En wordt goed toegezien op het, dat er geen dierenleed is. En dat gaat perfect, ja.
0: Leen, dankjewel. Dit is vol plein,
2: ja,
0: Menno.
2: Ja, ik hoor het.
0: Deze woensdagmiddag.
2: Gezellig.
0: Het zonnetje is hier doorgebroken, dus dat is ook fijn. Het is aardig wat mensen hier, ja. Ook. Met ook het plastic bierglaasje al in de hand. Ik denk dat ik zo meteen nog heel even een rondje hier loop. Om even te kijken hoe dat biertje smaakt deze woensdagmiddag.
2: Ja, en je weet het als die man erover. Ik snapte hem helemaal. Hij had het over carnaval waar je naar uitkijkt. En een paar dagen feest in zo'n dorp. Ja, dat zijn mooie tradities dit, hè.
0: Zit hier een man in een scootmobiel met groene klompen. Aan, groene beschilderde klompen en die wenkt mij. Wat is er, meneer?
3: En die hebben nog een mooi gesprek voor je.
0: Een mooi gesprek voor mij.
3: Wat is voor de televisie?
0: Radio.
3: Radio. Zij die rijden op hoge paarden en slapen aan schone vrouwen haar zijde en drinken daarbij de wijn die klaar is, die moeten hebben een buidel die zwaar is.
2: Nou, prachtig.
0: Ja, dank u wel, denk ik.
2: Wat een poëzie.
0: Wat betekent dit?
4: Een bierpakket van de selectie.
3: Dat mensen, weinig mensen zijn met centjes voor paarden.
2: Oh ja.
0: Ja. Ja.
3: Maar die zijn er wel, er zijn mooie paarden. Het was een geweldige dag vandaag op de markt in Valkenburg.
0: Nou, dank u
3: wel. Heel bijzonder. En jammer van de regen, maar het weer is nu prachtig.
0: Nou, en nu is het lekker in het zonnetje, meneer. Geniet nog lekker eventjes van de bingo of de loterij. Wat is het?
2: Ja, heerlijk.
3: 112 paarden, dat is veel.
0: Nou, dat zijn veel paarden.
2: Ja. Nou, wij gaan even verder hier.
0: Mooie spreuk. Ja, natuurlijk.
2: Zeker. En dan horen we je zo meteen na één weer met meer poëzie, kan ik me zo voorstellen.
5: Ja, mooi.
3: Ja.
5: Radio West,
3: mijn
5: machine.
3: Ja, mooi. Zegt u? Ik kan er al 100 vertellen.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
2: Ja,
0: blijf je hier nog even zitten?
2: Ja, doe maar. Nou goed, wij gaan de tijdmachine starten. Je mag bellen 070-390-5454. Ik heb een bon van €50 voor Pluto Sport. Dat is een Nederlandse webwinkel waar je lekker sportartikelen kunt shoppen. Kun je zomaar €50 gaan shoppen, gratis en voor niks. Hoef je maar één vraag goed te hebben. Heb je er drie goed? Maak je kans op de finale vrijdag. En dan staat een espresso machine op je te wachten.
6: Hey, Menno! Ja. Draai eens even een lekker plaatje.
2: Nou, wat dacht je van deze?

0: Justin de Wild en Cheerio.
1: De Radio West tijdmachine.
0: In Leidschendam zit Dick Verbaan, helemaal klaar voor die tijdmachine. Hallo Dick.
2: Hoi vriend, goedemiddag.
0: Hallo. Ja, Dick, Leidschendam in de regen. Wat doe je dan?
2: Binnen.
0: Ja, en een beetje naar de radio luisteren dan?
2: Altijd, ik luister altijd naar jullie. Nou. Ja, je sporens gaat hij aan en s'avonds middags tegen een uur of vier gaat hij uit. Dan ga ik even tv kijken, sporten en al die dingen.
0: Ja, dus. Nou, ja, vanavond is er ook sport, hè? Want Feyenoord speelt vanavond tegen Barcelona.
2: Barcelona.
0: Hè?
2: Ja, bedoel, wat denk je dan zelf dan?
0: Nou ja, je weet, ik ben er wel voor Feyenoord natuurlijk. Maar vanavond zal het natuurlijk niet makkelijk. Ja. Het zal niet makkelijk worden, hè, vanavond.
2: Nee.
0: Je hoopt alleen maar dat het een tijdje, dat je mee kan voetballen. Maar
2: dat je mee kan voetballen.
0: Ja, dat je niet met 6-7-0 eraf gaat dan vanavond. Maar goed, het is natuurlijk al hartstikke mooi dat je als Nederlandse club daar in Kamp Nou mag spelen, toch?
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, Dick. Ja. Hey, de tijdmachine. Ik zal hem alvast maar even starten. Dan weten we in welk jaar we terechtkomen.
2: Ja.
0: Ja, heb je een leuke zomer achter de rug, Dick?
2: Deuren gaan dicht. Nou, joh, ik ben niet eens. Ik ga pas in november op vakantie. Dan blijf ik hier gewoon in Nederland.
0: En waar ga je naartoe dan?
2: Dan ga ik naar Drenthe.
0: Oh, leuk. Ja, dat is mooi, hè, die provincie, hè?
2: Daarom. Ja, dat komt allemaal. En in het voorjaar ben ik even nog een paar dagen in Duitsland geweest. Zijn we met z'n tweeën in zo'n hotelletje gaan zitten.
0: Oh, wat romantisch, joh. Ja, ben je een romanticus, Dick?
2: Nou, niet echt. Mijn vrouw die zit... Mijn vrouw zit in de huiskamer, dan moet je daar maar aan vragen. Maar,
0: die zit nu niet bij je. Waar zit jij dan nu, in huis?
2: Ik zit in de slaapkamer, want anders... Ik moet toch van die radio weg, anders kijken we.
0: Dus jij zit in de slaapkamer en je vrouw zit nu in de huiskamer te luisteren?
2: Nou ja, die is nog voor de laatste dag aan het werk. Dan hebben we hebben de pensioen daarvoor gehaald en die geeft na 47 jaar werken is het er klaar mee.
0: Okay. Nou heel goed Dick. Nou, dan hoop ik dat je haar misschien zo bij haar afscheid nog een mooie prijs kan geven. Namelijk een espresso-machine. Moet je er drie goed hebben. We zijn uitgekomen in 1973. Daar gaan we, Dick. Het was een kilo zwaar en had de vorm van een baksteen. Wat was er zo bijzonder aan de telefoon waar uitvinder Martin Cooper in 1973 mee belde? Wat was er bijzonder aan die telefoon? In 1973. Het was de eerste...
2: Huistelefoon.
0: Het jeugdboek Kruistocht in Spijkerbroek komt uit. Een echte klassieker inmiddels, hè? Kruistocht in Spijkerbroek. Hoe heet de schrijfster van dat boek, van dat jeugdboek?
2: Ja, dat weet ik niet, hoor.
0: Nou, dan gaan we naar vraag 3. Die moet je goed hebben, hoor. Want dan kan ik je in ieder geval die bon geven, hè, voor Plutosport. In 1973 verschijnt de meest succesvolle Nederlandse film aller tijden in de bioscoop. Anno 2026 is het nog steeds recordhouder met 3,3 miljoen bezoekers. Over welke film heb ik het?
2: Oh, fluitje, je geeft al een hint.
0: Ja. Ja, joh, een pikante film was het.
2: Een pikante film?
0: Ja, joh.
2: Met...
0: Ja, dan weet ze het wel waarschijnlijk, ja. De mobiele telefoon, dat was... Ja, dat heeft ze goed. Ja, ja. Nou, ik moet het nu weten.
2: Ja, nee, ik weet het niet meer.
0: Nee,
1: Ja!
0: Oh, en dat heb je te danken aan je vrouw, want die riep nog de mobiele telefoon. dat was inderdaad die telefoon van die uitvinder, Martin Cooper. Dat was de eerste mobiele telefoon in 1973. En het jeugdboek werd geschreven door Thea Beckman en Turks Fruit zochten we als film.
2: Ah, god, Turks Fruit.
0: Jij moet je vrouw wel dankbaar zijn. Die moet je even een extra dikke knuffel geven, Dick. Ook al ben je niet romantisch.
2: Ik zal een romantische avond aanbieden.
0: Goed zo. Gefeliciteerd met je bonnen en een fijne dag, Dick.
2: Ja, oké.
0: Doeg. En dit komt uit 1973.

0: met een toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
7: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
10: Zometeen na 2 uur Menno in de middag met dan onder andere Tess Merlo. Die horen we dus zo. En ook Bob Brinkman natuurlijk voor op de kaart in Valkenburg. Het is 1-1 Radio West, het nieuws uit de regio met Jolanda Baaiens.
11: Goedemiddag. ProNoordwijk maakt zich zorgen over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen. De gemeente stelt die eis sinds kort bij vergunningsaanvragen, maar volgens de partij brengt dat veel extra kosten met zich mee. Westland neemt extra statushouders over van Midden-Delfland. In ruil daarvoor vangt Midden-Delfland extra asielzoekers op. Het gaat dit jaar om 92 extra opvangplekken voor asielzoekers en 19 extra voor statushouders. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optochten en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren en stelt voor om de paarden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Meer regionieuws om 14:30, nu het overige nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
10: We gaan naar de ANWB. De verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard.
0: 1 vertraging in de regio op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
17: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
18: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
17: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
18: Al 100 jaar.
17: Van der Geest.
18: Dat is verhuizen en meer.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.

Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Zijn debuutalbum verscheen in 1990 en daar stond dit nummer op. Debuutalbum Is Dit Nu Later, ook een prachtige single trouwens. En zijn grootste hit werd dit in 1991. Papa, Stef Bos, mooi. En we begonnen met Bruno Mars en die heerlijke nieuwe plaat van hem, On My Soul. Zometeen hier in Menno in de Middag. Natuurlijk Tess Merlo, zoals altijd op de woensdag. En we hebben Bob Brinkman, die is voor op de kaart op een gezellige plek. Ja, er zijn zoveel leuke plekken, hè? Want er wordt nog volop feest gevierd in september met allemaal najaarsfeesten, Bob, ook in Valkenburg.
1: Ja, dat wist ik eigenlijk nooit, want ik dacht van dat de zomer is voorbij, we gaan weer aan het werk en de kinderen gaan weer naar school, de feesten houden op. Maar dat is in Valkenburg niets minder waar.
2: Klopt, ja, hier begint het nu eigenlijk pas. Ja.
1: Ik sta in jouw straat, Martin. Hoe heet deze straat?
3: De Middenweg.
1: En de Middenweg is helemaal versierd, Menno. De vlaggetjes, geel, rode vlaggetjes, die gaan van links naar rechts over de straat. Overal hangt sowieso de Valkenburgse vlag uit. Maar dat is niet het enige, want op de paaltjes, op de verkeerspaaltjes, zijn allemaal hoedjes neergezet. Rood met gele stippen of geel met rode stippen. Ik zie daar in de verte hangen allemaal papieren fakkels aan de bomen, met vlinders ook in de boom geknoopt. Allemaal rood-geel. Ik kwam net langs allemaal foto's van laven uit de Efteling. Daar in de voortuin staan op een vaas staan rode schoentjes. Als ik naar rechts kijk, zie ik een papier-maché huisje van snoep. Allemaal kleine kaboutertjes naast de verkeerspalen. We zijn in thema, Martin.
2: We zijn zeker in thema. Dit jaar is het thema van de paardenmarkt de Efteling. De school heeft hier morgenochtend ook een optocht. Alle kinderen verkleed in Efteling-thema. En wij hebben daar met de straat aan meegedaan dit jaar.
1: Ja, om heel de straat te versieren, Menno, in Efteling-thema. Langnek, die steekt boven alle huizen uit. Langs één regenpijp is een vlecht van Rapunzel naar beneden gevlecht. En 3 maanden lang zijn jullie hiermee bezig geweest, Martin.
2: Klopt, ja. Een club van ongeveer 10, 12 man uit de straat zijn we 3 maanden lang elke week een avond bij elkaar gekomen om alle versieringen voor dit jaar te maken.
1: Ja, en is dit jouw voortuin waar we nu voor staan?
2: We staan voor mijn voortuin,
1: ja. Dat is dan toch wel even jammer, hè, Martin?
2: Ja, dit is triest te noemen eigenlijk. Het is een beetje in het water gevallen, letterlijk.
1: Nou, letterlijk en figuurlijk, want het idee was volgens mij heel erg leuk. Van ijslollies en karton hebben jullie een achtbaan gemaakt.
2: Klopt, ja. En in plaats van Joris en de draak om in het paardenmarkt thema te blijven, Joris en het paard.
1: Ja, maar ik weet niet, Menno, of het bij jou ook zo geregend heeft gisteren.
0: Ja, man, ja.
1: Nou, hier in Valkenburg ook. Ja, het hangt eigenlijk van papier aan elkaar. De takjes om de houten ijslolly stokjes omhoog te houden om een soort van looping te maken. Die zijn ingestort. Het karton is ingezakt. Dat is nou wel heel erg jammer.
2: Ja, dit is heel zonde. Ja, we zijn blij dat het al een paar dagen staat en dat veel mensen het in zijn volle glorie hebben kunnen zien. Maar op dit moment is het jammer.
1: Ja. Het was leuk, ja.
2: Het was leuk.
1: Ja, maar je kunt wel een prijs winnen nog steeds met deze verregende voortuin, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik heb vernomen dat de jury voor de prijsuitreiking al langs is geweest een paar dagen geleden, toen het nog lekker weer was. Dus die heeft het nog wel kunnen bewonderen zoals het bedoeld was. Dus hopelijk hebben we nog steeds mazzel morgenochtend.
1: Ja, morgenochtend is de prijsuitreiking?
2: Ja, morgenochtend.
1: En wat kun je winnen met je straat? Een barbecue?
2: Nee.
1: Een dagje naar de Efteling?
2: Nee, zelfs dat niet. Oh. Nee, slechts een beker, een wisselbeker. Dus daar wordt dan wel de naam van de straat op gegraveerd. En die gaat ieder jaar weer naar de volgende straat die hem gewonnen heeft. En ik meen als je hem drie jaar achter elkaar wint, dat je hem mag houden als straat.
1: Ja, en als je zo zelf naar je eigen voortuin kijkt, met ook de lampjes die in de achtbaan hingen, die liggen nu gewoon een beetje op de grond. Die zijn er ook helemaal uitgewaaid. Denk je dat ze nu nog een kans maken?
2: Ja. Nou ja, wat ik zei, hè, gelukkig is de jury langs geweest. Dus we hopen dat ze daarom...
1: Maar de jury ziet toch nu ook dat het niet regenbestendig is geweest, Martin?
2: Ja, maar je moet positief blijven, hè?
1: Ja, oké. Nou ja, morgenochtend, Martin, gaan we het horen.
2: Wat leuk. Ja, en anders is nu een wildwaterbaan geworden, hè?
1: Oh ja, dat kan ook. De piranha.
2: Juist.
1: Precies. Dat is creatief omdenken, Martin. Ja, heel goed. Ik wens je heel veel succes met de prijs.
0: Hey Bob, dus al die ja, Efteling figuren, ik hoorde je Rapunzel natuurlijk, Langnek natuurlijk. En zeg eens even papier hier.
1: Oh ja, grappig. Ja, nee, leuk. Papier hier.
0: Ja, die is er ook.
1: Papier hier. Papier hier.
0: De Efteling dus in Valkenburg. Kom je zo terug?
1: Dank u wel.

0: Natuurlijk, de Rolling Stones hier op Radio West. En The Last Time. Het is 2:50, woensdagmiddag. En dus schakelen we live met onze grote vriendin en de beste Franse zangeres van Nederland, Tess Merlo. Bonjour!
1: Bonjour. Oh. Ja, er is alleen helemaal geen bonjour aan
0: nee,
1: vandaag.
0: Nee, het is een soort gruskot, moeten we zeggen, of niet?
1: Ja, inderdaad.
0: Gruskot.
1: Nou, ik sta hier tegenover Ots Spielhalle, Top City en Farah Zimmerman. In het centrum van München.
0: Oh.
1: Ja, ja. Want ik ben nog niet in Oostenrijk. Nee. Maar daar refereerde jij aan.
0: Ja, maar je bent op vakantie.
1: Ik ben op vakantie.
0: Ach, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Op de heenweg
1: we gaan op vakantie.
0: Ja, ja, ja, onderweg. Nou goed, als je onderweg in de auto gaat, dan is je reis altijd al een beetje begonnen. Maar je bent even het wegrestaurant uitgelopen, begrijp ik, hè? Of?
1: Ja, klopt. Nou, het is geen wegrestaurant. Oh. We zijn gewoon echt even de stad ingereden. Oh, ja. Want we wilden eigenlijk heel graag even gewoon goede koffie. En ik was op zoek, dat kan je natuurlijk makkelijk doen tegenwoordig. Dan kijk ik op internet een beetje kijken van, zijn er nog een beetje kindvriendelijke plekken in de stad?
0: Ja.
1: En hier stond, bij de recensie stond dan van, ja, er is een speelhoek voor kinderen. Dus wij natuurlijk helemaal hoopvol die stad ingereden. Net die auto hier neergezet. Hier naartoe gelopen zonder wagen, zonder speelgoed. Want we dachten, er is een speelhoek. Nou, is een speelhoek. Er ligt een soort zo'n spelletjesbord. En, ja. En daar houdt het bij
0: Ach,
1: op.
0: Nou.
1: Dus ik heb nu dat kind in een stoeltje gezet met een bak rijst voor de neus. Ach. En die is nu lekker aan het eten. Maar die speelhoek die viel dus een beetje tegen. Maar volgens mij is de koffie heel erg lekker. Want ik zie mijn man gulzig slokken nemen. Dus volgens mij is dat dan wel weer goed
0: en nou, we gaan je niet te lang lastigvallen dan. Want ja, midden in München. Ja, dat is trouwens wel bijzonder. Want ik heb je wel eens vaker gebeld. Was je in het buitenland? Natuurlijk in Australië, waar je dan een paar maanden verbleef. Maar ook wel eens in de metro van Parijs, waar je stond. Maar volgens mij hebben we Duitsland nog niet gehad, hè, met je.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, we gaan gewoon het hele lijstje af. We gaan gewoon een soort. Ik maak ook thuis een soort kaart.
0: Ja.
1: Die hang ik op. En dan maak ik dan pinnetjes waar ik dan allemaal geweest ben tijdens Menno in de Middag.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Zo gaan we de wereld over.
1: Ja.
0: Hey, je hebt een mooie plaat uitgekozen vandaag. En die past ook wel in het thema van jouw plaat deze week. We nemen namelijk afscheid van de zomer vandaag. Dus we plaatjes met een vakantieherinnering. Of plaatjes waarvan je denkt van ja, dit betekent voor mij echt het einde van de zomer. Klopt het dat de plaat die jij nu zometeen gaat laten horen daar ook wel een beetje mee te maken heeft?
1: Ja, en het is wel echt de meest dramatische vorm van afscheid nemen van de zomer.
0: Oh.
1: Het is een lied dat eigenlijk een liefde of een ex-liefdeslied is. Een liefdesverdrietlied. Maar ja, er zit zo'n duidelijke referentie aan die zomer. Dat ik dacht, ja, dit is perfect voor vandaag. Het is een nummer van Nicoletta. Niet zo heel erg bekend in Nederland. Onterecht, vind ik natuurlijk. En het is een nummer uit 1967, dus we gaan alweer even terug. Het nummer heet Il est mort le soleil. Dus ja, eigenlijk direct vertaald is het hij is dood, de zon.
0: Ja.
1: Nou, dan weet je het al.
0: Ja.
1: Dan kan je een hoop drama verwachten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het nummer niet... Ik kende het origineel eigenlijk niet. Ik kende de cover van Ray Charles.
0: Ja.
1: Die kende ik.
0: Ja, daar kan ik wel een klein stukje van laten horen hoor. Dan kan ik even,
1: dat
0: klinkt zo.

0: dat is hem, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk ook weer galoos. Ik krijg meteen alweer kippenvel op mijn armen staan als ik hem hoor zingen. Echt, dit, ja, die man, jeetje, die had zo'n zeggenskracht met die, als hij zong. Dat was ongelooflijk. Maar goed, we moeten terug naar Nicoletta. Het verhaal heeft ook wel een beetje met Ray te maken. Want Nicoletta die had het nummer uitgebracht. 1967 had het op plaat gezet. En toen ging zij naar Canada. En daar ging zij een concert bijwonen van haar grote idool, Ray Charles. En toen, omdat zij in Frankrijk al best wel groot was, mocht ze na de show eventjes met hem praten in de kleedkamer. En toen gaf ze hem haar nieuwe plaat.
2: Ja.
1: En toen zei ze tot ziens en ging er weer vandoor. Was natuurlijk blij dat ze Ray Charles had ontmoet. 3 weken later wordt ze thuis in Frankrijk opgebeld, midden in de nacht. En zij denkt, ja, dat zijn weer van die fans, weet je wel. Die hebben dan mijn telefoonnummer weten te bemachtigen. Dus die neemt op en die zegt, ja, ik heb hier geen tijd voor. Ik wil gewoon even slapen. En aan de andere kant van de telefoon barst iemand in lachen uit. En dat is niemand minder dan Ray Charles.
2: Hey, ja.
1: En die zegt, ja, ik heb die plaat geluisterd. Die was zo waanzinnig. Maar dit nummer, Il est mort le soleil. Je moet me uitleggen, waar gaat dit nummer over? Want dit is blues. Dit is Franse blues tot in de haarvaten. En ik wil dit zingen. Dus nou, Nicoletta die heeft heel dat nummer uitgelegd. Zin voor zin vertaald. Ray met een potlood of een pen. Natuurlijk op papier krassend wat dat dan allemaal betekende. En die heeft zijn versie daarna uitgebracht.
2: Ja, schitterend.
1: Dus toch, ja, vind ik weer zo'n wonderlijk verhaal.
2: Zeker, ja, mooi. Ja, en het is ook een mooie versie inderdaad geworden, Ray Charles. En ja, dit van Nicoletta ook schitterend. Gaan we naar luisteren natuurlijk. Ja, ik vind het wel weer bijzonder dat je nu over Franse muziek praat daar op een Weens terras. Of een terras in München, moet ik zeggen. In Zuid-Duitsland zit je helemaal.
1: Ja, München. Maar,
2: ja, München.
1: Precies, maar volgende week kom ik misschien toch wel met iets Oostenrijks geïnspireerd.
2: Oh, ja, want daar ben je ook gek op, hè? Een beetje dit soort dingen, hè?
3: Ik vind het fijn. Ik vind ze tol. Ik vind de
2: Anton als. Ja, toch? Je gaat helemaal los natuurlijk in Oostenrijk, hè, straks, of niet?
1: Ja, jij ziet me al gaan, hè?
2: Nee, helemaal niet, helemaal. Nee. Ja. Ik wens je ongelooflijk veel plezier. Met z'n drietjes, ga lekker van je vakantie genieten. Ik vond het ontzettend leuk dat je toch even tijd voor ons had. En je mag hem natuurlijk daar vanuit Wenen, Hartje München, moet ik zeggen. Zuid-Duitsland, mag je hem aankondigen. Deze mooie van Nicoletta.
1: Ja, dames en heren, dit is Nicoletta met Il est mort le soleil.
2: Dankjewel, Tess. Fijne vakantie.
1: Dank je. Tot volgende week.
2: Doeg.

0: zware kost. Want ja, ze zingt letterlijk dat de zomer, of de zon eigenlijk, dood is. De zomer dus voorbij. Wel een mooie plaats, zeg. Nicoletta was dat. De keuze van Tess Merlo. Dus vanuit München deed ze dit. Op weg naar haar vakantieadres. Leuk om haar daar vandaan te horen. Goed, zometeen het laatste half uurtje alweer. Keren we nog één keer terug bij Bob Brinkman daar in het gezellige Valkenburg. Waar het feest is. En we hebben jouw plaat. Menno@omroepwest.nl, daar kun je jouw plaat naar mailen. We zoeken dus plaatjes die het einde van de zomer illustreren.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
7: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: 2:03, dit is Radio West en Jolanda Baaiens is er, Jolanda, met het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optochten en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paarden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. Midden-Delfland geeft tijdens de komende jaarwisseling geen toestemming voor georganiseerd consumentenvuurwerk. Burgemeester Fenna Noordermeer maakt geen uitzondering op het landelijke vuurwerkverbod. Volgens haar hebben zich ook geen verenigingen of stichtingen gemeld die zo'n vuurwerkmoment willen organiseren. Een duidelijk verbod maakt de handhaving volgens de burgemeester eenvoudiger. Pro Noordwijk maakt zich zorgen over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen. De gemeente stelt die eis sinds kort bij vergunning aanvragen, maar volgens de partij brengt dat veel extra kosten met zich mee voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Bij niet-commerciële evenementen wordt maximaal 75% van die kosten vergoed. Pro vreest dat evenementen daardoor verdwijnen en vraagt de gemeente om met organisatoren naar een oplossing te zoeken. En de landelijke 24-uur-staking heeft het openbaar vervoer ook bij ons platgelegd. Pas morgen rijden er weer bussen, trams, treinen en metro's volgens de dienstregeling. Veel reizigers lijken begrip te hebben voor de staking, maar openbaar vervoerbedrijf HTM vindt dat opnieuw de verkeerde de dupe is geworden.
12: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
11: Aldus ATM-woordvoerder Marijke Poppelier. Maar volgens deze buschauffeur is de staking wel degelijk hard nodig.
13: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
14: Hoezo?
13: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
11: Ja, dat was buschauffeur Hans, die al 37 jaar werkt bij het HTM.
15: Wat wordt het weer vandaag?
10: Zo is het. Huub, goedemiddag nogmaals.
14: Ja, goedemiddag Menno.
10: Ja, het is vandaag buiig, maar volgens mij heb je ook wel goed nieuws als we kijken naar het weekend. Dat zometeen is maar eens even die dag van vandaag.
14: Ja, nou ja, goed. Het is een beetje buiig. Er komen buien voor, dat klopt. En dan zijn ze ook altijd al stevig hoor, eventjes. Maar op andere plaatsen schijnt de zon. En ja, ik moet eerlijk zeggen, het leuke van vandaag is weer wel dat je nou prachtige buienwolken kan zien. Van die mooie stapelwolken en mooie blauwe lucht daartussen. De zon schijnt dan even heel fel. Maar ja, goed, dat is een beetje net hoe je er tegenaan kijkt.
10: Ja.
14: En voor de rest, ja, nou ja, valt er een bui, dan is het nog geen 15 graden. Maar anders wordt het toch nog wel 18 graden, hoor, dat wel. En in de loop van de middag, later vanmiddag en vanavond neemt het aantal buien wel helemaal af. Toch blijft het niet helemaal droog, ook vannacht niet. Misschien nog een enkele bui, later ook misschien een mistbank. En dat alles bij een noordwestenwind die aan zee nog af en toe windkracht 6 is, maar ook vannacht zal afnemen. En dan daalt de temperatuur naar 11 of 10 graden. Dus de nacht wordt wel weer wat kouder. Morgen, nou, dan ziet het er toch wat beter uit. Er kan nog een enkele bui voorkomen, er is af en toe zon. En dan wordt het bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, wordt het morgenmiddag alweer 19 of 20 graden. Iedere dag zal het een beetje afwisselen. Vrijdag is er weer bewolking met enige tijd regen, later opklaringen, maar wel 20, 21 graden. En zaterdag is het dan weer droog met geregeld zon, wordt het 21, 22 graden. Zondag wordt het dan weer een beetje regenachtig. Maar volgende week ziet het er eigenlijk niet verkeerd uit. Het is grotendeels weer droog. Dat valt dan weer op dat er ook volgende week maar weinig neerslag zal vallen. Er is geregeld zon en die temperatuur komt in het begin van de week zo rond de 22 graden uit. Daarna ietsje lager. En dan zou het eind van de week weer wat warmer kunnen worden. Dus ik vind, nou, die zomer is nog net niet helemaal voorbij. En af en toe een buitje voor het groen, dat is niet verkeerd.
10: Zo is het. Dankjewel, Huub.
14: Jo.
11: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Earth, Wind & Fire, September. En daarvoor die heerlijke plaat van De Kast. Raak.
1: Op de kaart.
0: We gaan nog een keer terug naar Bob Brinkman in Valkenburg, waar het gezellig is, waar paarden zijn, waar de feestweek is. Bob, heb je trouwens al gestemd?

0: geboren en getogen.
1: En trots?
0: En zeker trots, ja. Ja, alleen moeders komen uit Leiden, dat is dan jammer, maar dat kunnen wij niks aan doen. Moeder kies je niet uit.
1: Hey, heb je het je moeder wel vergeven?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Die is aardig in gebeurd hoor.
2: Zeker weten, zeker weten, zeker weten. Hier geboren, 100 meter verderop.
1: Jij?
2: Ja, Katwijkerweg 88.
1: Katwijkerweg, dus allemaal langskomen?
2: Allemaal langskomen, zeker nee. We wonen er niet meer hoor, maar...
1: Die staan hier gezellig met een biertje in de hand. De pitchers bier, Menno, die staan op tafel. Ja. Het is gezellig, hè?
0: Ja, dat is heel gezellig. Het is jammer van het weer, maar we hebben net tijdens de verloting hebben de zonneschijn gehad. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje het belangrijkste stukje van deze dag, van de dinsdag.
1: Ja, ik heb niet echt het gevoel dat het weer jullie echt tegenhaalt. Het is woensdag inderdaad.
0: Het is woensdag inderdaad, daar gaan we niet meer bij. We zijn al vanaf volgende week vrijdag bezig.
1: We zijn al vanaf volgende week vrijdag bezig?
0: Vorige week.
1: Oh, vorige week. Ja.
2: Nee, serieus, met de verloting ook. Top, net even top weer. Nu een beetje regen. Ja, houdt ons niet tegen om hier al lekker op het plein te staan met eigenlijk alleen maar Valkenburgers. Hartstikke gezellig en niemand houdt ons tegen.
1: Ik begreep dat Van der Nagel echt een Valkenburgse naam is en dat jullie bleven net maar aan wij zo. En dat is een Van der Nagel, dat is een Van der Nagel.
0: Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. Nee, Van der Nagel is een van de families die veel voorkomt in Valkenburg. En die ook altijd op het dorp aanwezig zijn, bezig zijn, vrijwilligerswerk. We helpen in de opbouw, de afbouw. Wij zijn ook toevallig, wij zitten ook bij de vrijwillige brandweer. Dus wij zijn ook, zitten ook hoop van de nagels bij de brandweer. Dus al met al is Van der Nagel goed gerepresenteerd in Valkenburg.
1: Ja, nou, je biertje is leeg. Ik zou zeggen, pak die pitcher er even bij.
0: Ja, ik pak die pitcher er zeker even bij. Even kijken.
2: Het mooie is nog, achter de bar staan wij met de brandweer.
1: Ja?
2: Ik zit bij de brandweer. Vrijwillig, hij zit bij de brandweer vrijwillig. Mijn vader ook. Ja, één grote familie hier ook.
1: Maar als er nu brand is, dan heeft Valkenburg echt pech, denk ik.
2: Nee, daar hebben ze een speciale ploeg voor.
1: Oké. Okay, ja.
2: Dus dat een nuchtere ploeg, zeg maar. En wij gaan gewoon lekker ons ding doen. En,
1: Moest je loodjes trekken daarvoor?
2: Nee. Dat wordt allemaal geregeld onderling.
1: Ja, oké.
2: Okay. Maar het is allemaal al. Wat ik tegen, zeker de mensen die luisteren. Ja, kom naar de Valkenburgse Paardenmarkt, want het is gewoon genieten.
1: Ja, ook mensen van buiten Valkenburg zijn dan welkom.
2: 100%. Ja, iedereen is welkom.
1: Vader Van der Nagel komt er ook even bij staan. Ben je trots op je zonen die nu lekker het feest overnemen, jonge generatie?
3: Ja, altijd. Ja, tuurlijk. Mooie gasten toch? Ja. En ze zijn heel knap, maar dat klopt ook wel natuurlijk.
1: Ja, ik kan het niet bevestigen, het is radio, dus ik heb geen idee.
3: Nee, maar ze lijken op de vader. Dus,
1: En die is knap hoor.
3: Nee,
1: je begint helemaal te blozen, zeg.
3: Nee, joh, ben je gek.
1: Nou, heel veel gezelligheid hier, Menno. En het wordt weer droog, dus de biertafel kwam weer onder die parasol vandaan. Ja. Ik hoop dat het nu droog blijft voor jullie ook.
2: Daar heb je heel veel gelijk in, jongens. Kom allemaal naar de Valkenburgse Paardenmarkt. Want de zon gaat schijnen, gek.
1: De zon gaat schijnen, gek. Ja, al is hier een van de Van der Nageltjes op de markt van Valkenburg.
0: Het oudste paardenmarkt van Nederland, hè?
1: En de oudste paardenmarkt van Nederland. Ja, sinds 1200 ongeveer, Menno. Ja. Toen hadden ze nog geen kermis en braderie of biertenten, maar die zijn er allemaal bijgekomen in de loop der jaren. En het is echt een gezellig sfeertje. Het is echt heel erg leuk. Ja.
4: Nou, zo klinkt het ook.
1: Weer Valkenburg komt buiten.
4: Zo is het. En wij zijn erbij, zoals bij heel veel evenementen, ook in dit najaar nog, want die zijn er volop in alle dorpen en steden in onze regio. Bob, morgen weer. En dan ga je natuurlijk naar de booghaartjes.
1: Ik moest vieze kleren meenemen, want dan kan ik varkens knuffelen.
4: Ja,
1: tot morgen.
4: Nou, dat gaan we morgen doen. Leuk. Tot morgen, Bob. Yo. Goed, dit is Aretha Franklin en zometeen jouw plaat. Think.

0: Aretha Franklin, Think, aan het einde van deze Menno in de Middag. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we dus, zoals ik net al zei, op bezoek bij de Bogaatjes van die bekende Real Life Soap. Bij hun thuis gaan we eens eventjes kijken hoe het daar is. In een shownieuws met Bob Brinkman op locatie morgen in het tweede uur. En ja, we gaan nog veel meer doen morgen natuurlijk. Gewoon weer zoals je van ons gewend bent. Zometeen muziek aan zee, veel plezier. En daarna Bas natuurlijk.
1: Jouw plaat.
0: Ja, jouw plaat. Daarin zoeken we plaatjes die het einde van de zomer inluiden. Of een herinnering geven aan een vakantie. Samantha van der Goes zei, ja, jullie draaien wel eens een nummer. Dat heeft Yves Berendsen ook gezongen. Maar dat origineel, ik weet niet meer van welke artiest schrijft ze. Het heet Vakantieliefde. Nou, het origineel is inderdaad van Baptiste. Een Belgisch bandje. En het, ja, dit gaat zeker over het einde van de zomer. En over die vakantieliefde die je hebt achtergelaten. Dankjewel, Samantha. Maak er nog een mooie dag van.
2: Vakantieliefde, ga je mee?

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
11: Strakjes in Muziekje Zee een bond gezelschap aan topartiesten. Onder andere John Evangelist, The Golden Earring en Albert Hammond. Maar eerst is het natuurlijk tijd voor het nieuws van 2 uur. Hier is Jolanda Baaiens.
12: Ja, goedemiddag. ProNoordwijk maakt zich zorgen over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen. De gemeente stelt die eis sinds kort bij vergunningsaanvragen, maar volgens de partij brengt dat veel extra kosten met zich mee. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. En ook Uber, daar hebben ze het flink druk. De TU Delft heeft samen met de Efteling een revalidatiecentrum een nieuwe veiligheidsriem ontwikkeld voor prothesedragers. Daarmee kunnen mensen hun prothese tijdens een rit in een achtbaan gewoon blijven dragen. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
12: En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Annemieke Bosgaard.
6: Een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam is daardoor de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert

0: Albert Heijn.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trouwen. 4 dagen met diner al voor €255.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
0: voordeeluitjes.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Tot 4 uur, muziek aan zee.

John Anderson, ja, je weet wel, die van Yes, samen met Vangelis en I Hear You Now. Welkom bij Muziek aan Zee allemaal. We gaan er een leuke middag van maken, ook met Albert Hammond.

0: Onze eigen huisartiest Ilse de Lange.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: We hebben ook weer goed nieuws. En dit goede nieuws gaat over de wereldberoemde zangeres Taylor Swift. Er was in Amerika een vrouw die langs de kant van de weg een andere vrouw zag staan met pech. En die heeft ze geholpen. Maar toen ze bezig was met dat helpen, raasde er een auto op het gezelschap af. En ze heeft die vrouw voor die auto weggetrokken, maar is daar zelf ernstig gewond bij geraakt. Taylor Swift heeft dat verhaal gehoord en heeft de medische kosten vergoed ter grootte van $50.000. Want je weet, medische kosten in de Verenigde Staten die kunnen aardig oplopen. En Taylor Swift heeft zich dat verhaal aangetrokken en heeft gezegd van, hier heb je 50 ruggen, schat. Dan kun je tenminste weer goed herstellen.

0: 7 minuten. Daarin kan wat gebeuren. Zeker als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer, de tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 4:30.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
5: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Dus jij wil naar Egypte?
7: Ja, met NRV.
6: En waarom NRV?
7: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
6: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
7: Tuurlijk.
6: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
7: Jazeker.
6: Cairo en de piramide?
7: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
6: Top, ik ga mee.
8: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
15: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
16: Goedemiddag, Paul. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. ProNoordwijk maakt zich zorgen over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen. De gemeente stelt die eis sinds kort bij vergunningsaanvragen, maar volgens de partij brengt dat veel extra kosten met zich mee voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Bij niet-commerciële evenementen wordt maximaal 75% van die kosten vergoed. Pro vreest dat evenementen daardoor verdwijnen en vraagt de gemeente om met organisatoren naar een oplossing te zoeken. De gondelvaart keert mogelijk terug in Alphen aan de Rijn. Ondernemer Thijs Bezemer wil het evenement nieuw leven inblazen nadat hij onder de indruk raakte van de gondelvaart in Aalsmeer. De Alphense gondelvaart verdween in 2018 na problemen met het aantal deelnemers en ook de strengere veiligheidseisen. Bezemer wil de versierde boten volgend jaar weer door het centrum en over de Oude Rijn laten varen. Er moet nog wel veel worden geregeld, zoals vergunningen, veiligheid en ook de financiering. Dan de TU Delft, want die heeft samen met de Efteling en een revalidatiecentrum een nieuwe veiligheidsriem ontwikkeld voor prothesedragers. Ze hebben het de Safe Strap genoemd. Daarmee kunnen mensen hun prothese tijdens een rit in een achtbaan blijven dragen. Tot nu toe moesten die af, omdat door de enorme snelheid en krachten die dingen los kunnen raken en tegen andere bezoekers aan kunnen komen. Daarnaast kan een prothese vast komen te zitten in de attractie. De nieuwe veiligheidsriem wordt vanaf 1 oktober in 5 attracties in de Efteling gebruikt.
15: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
17: Ook vanmiddag is er af en toe zon, maar komen er ook nog enkele buien voor met een kleine kans op onweer. De wind is noordwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig en zal later wat afnemen en dan wordt het ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Plaatselijk kan nog een enkele bui voorkomen. En later vannacht is er hier en daar mist mogelijk. De noordwestenwind neemt vannacht verder af en de temperatuur daalt tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon. Heel plaatselijk komt er nog een bui voor. We hebben dan een zuidwestenwind, zwak tot matig. En morgenmiddag wordt het 19 of 20 graden. Vrijdag is er veel bewolking, valt er eerst nog regen. Later komen er wat opklaringen en kan het plaatselijk 21 graden worden. Zaterdag is het dan weer droog, met af en toe zon en dan 21 of 22 graden.
16: Dankjewel Huub en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Muziek aan zee.

Onvergetelijk natuurlijk Duncan Lawrence met zijn Arcade, waarmee hij het Eurovisie Songfestival won. Voor de eerste keer sinds Teach-In. En voorlopig zoals ze zich laat aanzien ook voor de allerlaatste keer. Maar dit terzijde. Hier Paul Simon, You Can Call Me Al. A man wants-

Ja, Shocking Blue heeft nog meer gemaakt dan Venus. En dit is er een van Mighty Joe. Alvast een klein beetje ter voorbereiding op de dansplaat van vandaag. Ah, dat is wel heel zachtjes dansen, hè? Kajoo kajoo. En te verlegen kun je ook zijn.

Hush, hush, hi, do I, kachu, kachu, and too shy. Ringo Starr is een van de meest onderschatte Beatles die er is geweest. Want die man heeft zulke briljante liedjes gemaakt solo. Ik heb er eentje voor je uitgezocht en dat is deze. En dat heet Photograph. Hier is Ringo Starr.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: NRV.
12: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl. Van klassiek tot art deco.
19: Straks die schrap muziek en zee gewoon door met Sommieu en Splitsing. Maar het nieuws van 3 uur wordt gelezen door Jolande Baaiens.
20: Goedemiddag. Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen, van 40 naar 45 jaar. Volgens Pro-Den Haag moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. De TU Delft heeft samen met de Efteling en een revalidatiecentrum een nieuwe veiligheidsriem ontwikkeld voor prothesedragers. Daarmee kunnen mensen hun prothese tijdens een rit in een achtbaan blijven dragen. En Jannik van der Laan fluit komende zaterdag de voetbalwedstrijd FC Twente ADO Den Haag. Van de laatste 31 duels tussen de twee clubs won Twente er 23. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
21: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen vijf dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriesen.
5: 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
24: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
26: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
28: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
29: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
30: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
31: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Niet de meest bekende van ABBA natuurlijk, Slipping Through My Fingers, maar daarom niet minder leuk. Deze is wel heel bekend, The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

Ik laatst weer live gezien onze jongens van Son Milieu. Dark Before the Dawn deden ze daar natuurlijk ook. En het zag er weer fantastisch uit met die geweldige bewegingen die die Camille altijd maakt. Die jongen die moet wel dood en doodmoe zijn na elk optreden. Vandaag niet helemaal de dag voor, maar het is nog steeds zomer, zullen we maar zeggen. Hier is splitsing en wind en zeilen. En als je op een zeilboot zit, doe je wel een beetje voorzichtig alsjeblieft.

Misschien een wind en zeilen. Wat een heerlijk liedje is dat toch. Dus denk ik inmiddels al 25 jaar oud. Maar ik luister elke keer met heel veel plezier naar. Een van de meest populaire bandjes uit de jaren 80 was toch Wet, Wet, Wet. En dit is The Goodnight Girl van het gezelschap. You.

0: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
12: Goedemiddag, Paul. Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging. En moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Biotechbedrijf BioNeedle Drug Delivery uit Leiden is failliet. Het bedrijf werkte aan een biologisch afbreekbare naald voor het toedienen van vaccins en medicijnen. De techniek werd in 2014 nog uitgeroepen tot een van de nationale iconen van Nederland. BioNeedle wist de vinding uiteindelijk niet naar de markt te brengen. Het is nog niet duidelijk wat er met de technologie en patenten gebeurt. Kerstin Kasparij uit Alphen aan de Rijn is genomineerd voor de Ballon d'Or. Dat is de international van Manchester City. Is een van de 30 kanshebbers voor de prijs voor beste voetbalster ter wereld. Ook Vivianne Miedema en Esmee Brugge staan op de lijst. Kasparij won dit seizoen met Manchester City de Premier League en de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. En de gondelvaart keert mogelijk terug in Alphen aan de Rijn. Ondernemer Thijs Bezemer wil het evenement nieuw leven inblazen, nadat hij onder de indruk raakte van de gondelvaart in Alsmeer. Dat vertelde hij bij onze collega's van Studio Alphen.
13: Wel gewoon normale boten, dus niet feestpontons, et cetera. En dan met z'n allen starten en verzamelen in de Rijnhaven, waar ruimte genoeg is. Dan met z'n allen in één optocht door het mooie centrum van Alphen. En dan de Zegerplas op. En eigenlijk moet daar de show beginnen.
12: Ja, daar moet de show dan beginnen. De Alphense gondelvaart verdween in 2018 na problemen met het aantal deelnemers en strengere veiligheidseisen. Bezemer wil de versierde boten volgend jaar weer door het centrum en over de Oude Rijn laten varen.
11: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Wiezee.
14: Ook vanmiddag is er af en toe zon, maar komen er ook nog enkele buien voor met een kleine kans op onweer. De wind is noordwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig en zal later wat afnemen en dan wordt het ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Plaatselijk kan nog een enkele bui voorkomen en later vannacht is er hier en daar mist mogelijk. De noordwestenwind neemt vannacht verder af en de temperatuur daalt tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon. Heel plaatselijk komt er nog een bui voor. We hebben dan een zuidwestenwind, zwak tot matig. En morgenmiddag wordt het 19 of 20 graden. Vrijdag is er veel bewolking, valt er eerst nog regen. Later komen er wat opklaringen en kan het plaatselijk 21 graden worden. Zaterdag is het dan weer droog, met af en toe zon en dan 21 of 22 graden.
12: Verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriesen.
15: 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, weer file bij Moordrecht.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepbest.nl.
16: Muziek aan zee. Dit is

Direct, elke keer opnieuw sta ik weer verbaasd over wat voor geniale liedjes die gasten gemaakt hebben. Dit was Through the Looking Glass, dat vond ik een hele mooie uit de coronatijd. Ja, tijd voor de meedansplaat van vandaag. Beweeg maar langzaam vanuit de heupen. En je knie, en je rug, en je buikspieren.

Weet je nog, de Time Bandits uit de jaren 80, Specialized in You. Oh, en ik heb een leuk liedje voor je uitgezocht. Een liedje van Cat Stevens. Prachtig, romantisch, meeslepend. Nou ja, het heeft alles in zich wat je je maar kan voorstellen. Het gaat over een meisje genoemd Lisa en hij bezingt dat op een briljante manier. Cat Stevens en Sad Lisa.

0: iets te veel gezegd?
1: Nee, toch zeker. Cat Stevens en Saint Lisa. Zometeen West komt thuis hier bij Radio West. En we spreken elkaar morgen weer om 2:00 precies. Ik reken op je. Hello.

0: op Glasvezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook onder

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
5: Goedemiddag, een gloednieuwe West komt thuis. Staat klaar voor je tot 7 uur vanavond. En die zit weer bomvol. Het is 4 uur, het nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Jolanda Baens.
6: Goedemiddag. Biotechbedrijf Bioneedle Drug Delivery uit Leiden is failliet. Het bedrijf werkte aan een biologisch afbreekbare naald voor het toedienen van vaccins en medicijnen. Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen, van 40 naar 45 jaar. Volgens Pro Den Haag moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. En de TU Delft heeft samen met de Efteling en een revalidatiecentrum een nieuwe veiligheidsriem ontwikkeld voor prothesedragers. Daarmee kunnen mensen hun prothese tijdens een rit in een achtbaan gewoon blijven dragen. Meer regionieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan is hier de verkeersinformatie, gelezen door Robert Vriezen.
8: Er staan alweer 70 kilometer file in onze regio. Ze rijden langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Verderop bij knooppunt Hofvliet, 10 minuten vertraging. En bij Rijswijk ook 10 minuten vertraging als je nog doorgaat richting Amsterdam, richting Rotterdam natuurlijk, over de A4. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel, 5 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
15: Tot 7 uur. West komt thuis.

The Police en het gebrabbel zou je kunnen zeggen. De do-do-do, de da-da-da. En dat gaat dan niet over babygebrabbel. Althans, dat was wel de inspiratie voor Sting. Maar het is vooral het geouwe hoer van politici en andere mensen in een functie waar de police helemaal gek van werd. Daar is deze arm gericht. De do-do-do, de da-da-da dus. En goedemiddag. Het is woensdagmiddag 9 september. Dit is een nieuwe Westkop thuis. En wat een feest om die weer samen met jou af te mogen trappen. Mijn naam is Olivier de Neve en tot 7 uur ben ik bij je met een potpourri van muziek, radiospelletjes en actualiteiten natuurlijk. Hè? En dat is ook allemaal weer terug te vinden in het komende uur. Met zometeen muziek van onder andere Snelle en Pino D'Angio. En we gaan weer de Radio West tijdmachine in. En ik heb weer een hartstikke leuke exclusieve limited edition prijs voor je hier klaar liggen. En ik spreek zo meteen met verslaggever Marijn Kramer. Hij was vandaag bij een soort puinruim debat in de provinciepolitiek over de gunning van het busvervoer aan Q-Bus. Ja, het ging niet bepaald van een leien dakje met het busvervoer sinds Q-Bus dat heeft gekregen. Dus kijk de politiek hoe dat nou allemaal kon gebeuren. Strakjes meer daarover, maar eerst muziek van de Detroit Spinners. En dit is I'll Be Around, hier bij West Komt Thuis op Radio West.

0: Snelle en laat het licht aan. En daarvoor de Detroit Spinners en I'll Be Around hier bij West Komt Thuis. Nou, hoe kon het zo misgaan met de start van de busconcessie? Dat is een soort vergunning om het busvervoer te mogen regelen. Van Q-Bus in onze regio. Nou, daar heeft de provinciepolitiek antwoord op gekregen met een heus evaluatierapport. En er werd ook nog eens over gedebatteerd vandaag. Ik praat erover met politiek en provincieverslaggever Marijn Kramer. Marijn, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, een busconcessie dus, een chic woord voor de vergunning om het busvervoer in de regio te mogen regelen. Wat ging daar allemaal mis bij Q-Bus toen ze dat kregen?
1: Allereerst gezegd hebbende, het is nu natuurlijk wel weer allemaal op orde. En nu rijden de bussen in het noorden van onze regio ook wel zoals beloofd, hè?
0: Gelukkig.
1: Maar, gelukkig wel. Ja. Maar je zou je wel kunnen bijna af kunnen vragen, wat ging er eigenlijk niet mis bij de overname door Q-Bus? De elektrische bussen van leveranciers Yutong en Iveco, die kwamen bijvoorbeeld te laat, waardoor met dieselbussen gereden moest gaan worden vanaf het begin. De stallingen voor die elektrische bussen die waren nog niet op orde. Doordat het heel lang duurde om de vergunningen rond te krijgen. Bijvoorbeeld in Leiden en in Gouda. Was het personeelsbestand verre van op orde bij de start op 15 december 2024. Dus ja, zeg het maar. Ja. Wat ging er allemaal mis?
0: Nou, eigenlijk alles, bijna alles dat mis kon gaan, ging dus ook mis. Murphy's Law in het busvervoer.
1: Ja, min of meer wel, ja. Kort samengevat, bij de start van die nieuwe concessie, hè, dus inderdaad eigenlijk het begin van het rijden van een nieuwe leverancier eigenlijk, of eigenlijk een nieuwe concessiehouder, waren er 109 elektrische bussen niet geleverd. Ook bleek dus het realiseren van nieuwe busstallingen in Gouda en Leiden een hoofdpijndossier. En er was dus 58 FTE, dus ja, de fulltime banen eigenlijk, hè, voltijdbanen, 58 voltijdbanen dan dus, was er tekort aan personeel om de bussen te laten rijden. En met ook grote gevolgen dan dus. Bussen kwamen te laat aan op de haltes. Bussen vielen zelfs uit. Hele lijnen vielen uit. Nieuw ingestroomde buschauffeurs wisten soms de nieuwe routes niet. En de druk op het busbedrijf werd ook veel groter. En het leidde uiteindelijk zelfs tot boetes. Q-Bus heeft uiteindelijk 3,5 miljoen euro aan boetes gekregen van de provincie Zuid-Holland.
0: Nou, die zullen er ook niet heel blij mee zijn eigenlijk dat ze het dan gewonnen hebben op een gegeven moment. Een soort Pyrrhus-overwinning. Wat vonden de statenleden allemaal van deze gang van zaken? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk over.
1: Ja, er is natuurlijk veel ophef geweest, ook vorig jaar al. En daar hebben we al veel over gehoord. Hè. De start, vinden zij, verdient absoluut niet de schoonheidsprijs, om maar zo te zeggen. Men wil nu vooral eigenlijk weten hoe het nu beter moet kunnen in de toekomst. Hè. Want hoe ga je nou ervoor zorgen dat een aanbieder als Q-Bus of dan straks een nieuwe aanbieder in de toekomst diezelfde problemen niet weer meemaakt, om maar zo te zeggen. En hoe kunnen die problemen op voorhand voorkomen worden? Dus ze hadden daarom ook veel vragen aan de gedeputeerde, hè, de provinciebestuurder Jeroen van Dijken. Van hoe kan het dan beter? Hoe gaan we dat de volgende keer anders doen? En ja, heeft de provincie ook misschien niet te veel geëist van tevoren van Q-Bus bijvoorbeeld?
0: Ja, nou laten we maar eens even naar die lessen gaan dan. Wat hebben ze er van geleerd? Wat gaat de volgende keer beter?
1: Nou, een van de voorbeelden, van de meest concrete voorbeelden die eigenlijk langskwam, is de start van dat Q-Bus zou gaan rijden. Hè. Doorgaans in Nederland hebben we het zo geregeld dat op het moment dat er een nieuwe aanbieder komt voor de busconcessie, dat die dan start in december. Maar ja, laat december nu net de meest drukke periode zijn voor het openbaar vervoer met die kerstperiode. Hè, dat eigenlijk iedereen naar familie wil. Soms niet met de auto kan. Nou ja, dan is het openbaar vervoer best een belangrijke. En nu overweegt men heel sterk om dan dus de overgang eigenlijk in de zomer te doen. Dan is het rustig, mensen zijn op vakantie. En zo heeft de busvervoerder dan op dat moment meer mogelijkheden om toch een beetje te kunnen schipperen op het moment dat dingen toch onverhoopt verkeerd lopen.
0: Ja.
1: Dat is dan dus een van de voorbeelden. Ook wordt overwogen om om bijvoorbeeld stallingen te laten kopen en zelf te gaan realiseren. Dat moet de provincie zelf dan gaan doen. Dat moet dan een oplossing zijn voordat bijvoorbeeld een Arriva, die heeft natuurlijk, laten we zeggen, bij de vorige periode hele andere eisen dan Q-Bus dat nu heeft. Ja, en zo'n stalling die is natuurlijk gebouwd op de vorige. Als de provincie dan dus die dingen in eigen beheer heeft, kunnen zij dat zelf aanpassen en kunnen ze gaandeweg ook zichzelf voorbereiden eigenlijk op een nieuwe aanbieder bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat is dan bijvoorbeeld een oplossing. En nu is het ook zo dat eigenlijk alles op één dag over moet. Dus van de ene op de andere dag is er een nieuwe busvervoerder die dan eigenlijk alles moet uit gaan voeren. En daarvan heeft het evaluatierapport wat dan is opgesteld, daarvan zeggen de onderzoekers ook van ja, is dat nou wel zo handig en realistisch om dat allemaal op één dag te doen voor een hele regio? kan je dat niet beter geleidelijk over een bepaalde periode heen smeren. Dus ja, dat zijn overwegingen.
0: Nou,
1: en
0: toch,
1: daar gaat de gedeputeerde ook mee aan de slag.
0: Ja, lessen geleerd dus. Ik durf bijna niet te vragen, wanneer is de volgende busconcessie?
1: Nou, dat duurt nog wel eventjes, moet ik zeggen. Kijk, okay. De provincie, kijk, wat we nu in Zuid-Holland-Noord hebben, dit loopt voor 15 jaar. De eerstvolgende waar de provincie Zuid-Holland zich over moet gaan buigen, dat is pas 2033.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus je zou zeggen, nou, het duurt nog wel even.
0: Ja.
1: Voordat de provincie hier iets weer echt mee moet, om maar zo te zeggen.
0: Nou, genoeg tijd om die lessen in de praktijk te brengen, of ze weer vergeten te zijn natuurlijk. Dat kan ook. We
1: ja,
0: gaan
1: precies.
0: Het zien. Dankjewel, politiek en provincieverslaggever Marijn Kramer was dat. Over de busconcessie en dan vooral dus wat er allemaal mis is gegaan en hoe het dan voortaan wel moet gaan kloppen als een bus. De Little River Band nu bij West Komt Thuis hier op Radio West. En help is on its way.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
12: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
13: Goedemiddag, het is 4:30 geweest. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis en Jolanda Baaiens die is hier met niets minder dan het allerlaatste nieuws uit onze regio. Jolanda, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Olivier. Westland en Midden-Delfland hebben een afspraak gemaakt over de opvang van asielzoekers en statushouders. Midden-Delfland vangt dit jaar 92 extra asielzoekers op. In ruil daarvoor neemt Westland 19 extra statushouders op. Westland heeft zich jarenlang verzet tegen de opvang van asielzoekers en staat daarom onder toezicht van het Rijk. De afspraken tussen beide gemeenten gelden in principe tot 2030. Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstellen een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt.
13: Ja, we worden toch langzamerhand een soort bananenrepubliek. Alles maar uitstellen en dan vallen die schoolgebouwen zo meteen aan elkaar en zeggen nou joh, dat doen we maar 5 jaar.
14: Ja,
13: dat kan toch niet?
14: Nee.
13: De bruggen vallen ook uit elkaar, dat hebben we al gehoord. De wegen.
14: Maar het is toch eigenlijk gewoon een kwestie van potjes, hè?
13: Precies.
14: Beetje geld hier, beetje geld daar.
13: Ja, als je een huis hebt, dan moet je dat ook doen, toch?
14: Ja, lijkt me wel. Ja. Maar goed. We gaan door met biotechbedrijf BioNeedle Drug Delivery uit Leiden. Die zijn helaas failliet. Het bedrijf werkte aan een biologisch afbreekbare naald voor het toedienen van vaccins en medicijnen. De techniek werd in 2014 nog uitgeroepen tot een van de nationale iconen van Nederland. BioNeedle wist de vinding uiteindelijk niet naar de markt te brengen. Het is nog niet duidelijk wat er met de technologie en patenten gebeurt. De provincie Zuid-Holland moet snel maatregelen nemen om problemen bij een volgende wisseling van busvervoerder te voorkomen. Dat vindt een deel van Provinciale Staten na de chaotische start van Q-Bus in het noorden van de provincie. Zuid-Holland wil onder meer zelf de plekken regelen waar bussen worden gestald en opgelaten en ook opgeladen, sorry. Ook moet een nieuwe vervoerder voortaan in de zomer kunnen beginnen. Nu wisselen vervoerders meestal in de winter, wat extra problemen kan geven.
13: Ik zie nu voor me dat zo'n bus gewoon zo net als een ballon zo opgeladen wordt. Weet
14: ja,
13: je? Dus
14: ja, ja, dat zou wel handig zijn.
13: Dat hij wegvliegt, ja. Ja. Ja. Nou ja, dan waren ze misschien wel sneller op de locatie geweest dan de afgelopen
14: wel.
13: Tijd.
14: Ja, ja. We gaan nog even naar heel ander nieuws, want Dick Advocaat die gaat door als coach van de nationale ploeg van Curaçao en heeft zijn contract verlengd tot ongeveer volgend jaar, zeg maar. Met de Hagenaar aan het roer debuteerde Curaçao deze zomer op het WK en haalde het 1 punt in de groepsfase.
13: Heerlijk toch? Dick Advocaat.
14: Ja, ik vind het fantastisch.
13: Sieraad van de regio, sieraad van het land. Ja. Ik hoop dat we nog lang van hem kunnen genieten, ook als coach.
14: Ja.
13: Want het is toch fantastisch.
14: Ja, ik vind het heerlijk om dit te lezen.
13: Ja, ik hoop dat hij, want nu is hem een jaartje dan eigenlijk maar, hè, misschien nog wel minder. Oh, nou, gewoon lekker langer nog, joh. Gewoon tot, ja, kijk, EK doen ze niet aan mee, dat was lastig, maar volgende WK nog gewoon.
14: Ja, maar ik snap wel dat hij op zijn leeftijd zegt van, nou, we doen het per jaar.
13: Dat vind ik ook. Ja. Dat snap ik ook, ja. Ja. Nou, dat doen we ook met Huub Missé. Dat is ook verstandig. Gewoon per jaar even kijken.
15: Ja, zo is dat.
13: Hoe het er gaat. Nee, ik ben heel blij dat je er weer bent, Huub. Ja, en je hebt het weer voor ons, hè?
15: Ja, nou, zeer zeker, hè. Want het was vandaag toch niet helemaal droog. Er kwamen nog een paar buien voor, vooral vanochtend, hè. Onze waarnemer in Kijkduinen, Peter Visser, had vandaag 5 millimeter. Maar dat is toch wel minder dan de 32 die hij gisteren had gemeten. Toen was het echt bar en boos met al die regen. En we kunnen die regen nog steeds goed gebruiken op zich, hoor. Best wel. Er was wel wat overlast gisteren, dat klopt. Maar uiteindelijk is het toch voor de grondwaterstand wel ietsje beter en voor het gras en dergelijke. Maar de meeste buien zijn nu toch naar het zuidoosten weggetrokken. Wat we nu gaan zien de komende avond en nacht is dat er wat opklaringen zijn. Er blijft echter wel kans op een bui, zowel vanavond als vannacht. Het zal echter niet meer zo heel veel zijn, maar hou er wel rekening mee. De noordwestenwind gaat een beetje afnemen. Die was windkracht 5 tot 6 aan zee vandaag, maar dat wordt duidelijk wat minder. En met die opklaringen en afnemende wind wordt het vannacht iets koeler. Een graad of 10 morgenochtend. Hou daar rekening mee. Het is echt weer wat lager dan we de afgelopen tijd gewend waren. En morgen, niet zoveel verandering meer. Af en toe zon, heel plaatselijk nog een enkele bui. Dat kan ook morgen overdag dus zijn. Dan een zuidwestenwind, zwak tot matig. En dan wordt het morgenmiddag 19 of plaatselijk 20 graden. Vrijdag wat meer bewolking, enige tijd wat regen. Later weer opklaringen. Het wordt dan 20 of 21 graden, dus je hoort het niet. Temperatuur komt best wel weer een beetje op niveau. En zaterdag hebben we in de ochtend misschien wat mist. De nachten worden langer, hè. De bodem is wat vochtiger geworden. Maar overdag is het droog met geregeld zon en wordt het 21 of 22 graden. Zondag is weer zo'n dag, misschien voor een museum, misschien om ergens anders binnen te kijken. Het is Open Monumentendag, hè.
13: Oh,
15: dus kijk waar je terecht kan.
13: Ja.
15: Dus, maar wel binnen dan, natuurlijk.
13: Ja, geen open dak. Geen open monumenten met een open dak, dat is niet zo fijn.
15: Nee. En volgende week ziet het er in het algemeen best wel aardig uit. Grotendeels droog, misschien een enkel buitje. Af en toe zon en temperaturen die zeker in het begin van de week wel zo rond de 22 graden kunnen uitkomen. Ik zou zeggen, volgens mij eigenlijk niks mis met het weer.
13: Nee, maar die enkele cijfers op de temperatuur 's nachts, die komen dus wel weer angstaanjagend dichtbij. Hè? Als we de 10 graden gaan aantikken, dan...
15: Okay, dat wel.
13: Nou, heel goed. Dankjewel, Huub. Nee, we houden het positief.
15: Zeker.
13: Ik weet niet of dat lukt bij de files, hoor. Dat gaan we even kijken. Robert Vries is wel een zeer positief ingesteld mens. Robert, goedemiddag.
16: Ja, dat wel. Hi, Olivier. Goedemiddag. Ruim 100 kilometer file. Dat is vrij normaal zo voor de woensdagmiddagspits. Gelukkig ook weinig bijzonderheden. Nou, voor zover het positieve nieuws, want er staan wel degelijk files. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. Kwartiertje vertraging bij Roelof Arendsveen. 20 minuutjes op de A4 als je vanuit Amsterdam doorrijdt naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 20 kilometer langzaam, maar wel door. Rijdend verkeer. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Een kwartiertje vertraging bij Woerden. Kwartiertje op de A16 Rotterdam-Breda. Daar staat de file bij Dordrecht Centrum. En is 9 kilometer. En ook op de A44 wat vertraging vanuit Amsterdam naar Den Haag. 2 kilometer file bij Wassenaar. Klein kwartiertje oponthoud.
13: Dankjewel, Robert. Tot straks weer.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. En kijk op omroepwest.nl.

0: De Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Nou, dat geldt zeker niet voor wat we nu gaan doen, hoor.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Want over een paar minuutjes gaan we weer een volkoel nieuwe editie van de Radio West Tijdmachine spelen. En ja, de regels zijn heel simpel. Ik ga zo meteen met iemand die belt naar Radio West de tijdmachine instappen. Dan gaan we naar een bepaald jaar uit het verleden. Daar heb ik 3 vragen over dat jaar. En als je er eentje goed hebt, dan win je al een hele leuke prijs. Namelijk een Omroep West sporthanddoek. Ja, die wil je wel winnen, want daar kun je lekker mee sporten. En ook als je niet zo sportief bent, is het alsnog leuk. En heb je nou alle 3 de vragen goed, dan maak je ook nog eens kans om de finale te gaan spelen. Dat is komende vrijdagmiddag bij Bas in Westkom thuis. En dan win je, als je die wint, een ultracompacte koffiemachine met 7 verschillende koffies als welkomstpakket er ook nog eens bij. Nou, dat zou toch leuk zijn, hè? Nou, wil je meedoen? Dan zou ik als de wieder weer gaan bellen. 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet, gaan wij dan zo meteen wel samen die tijdmachine in. Nu John Mayer, and I guess I just feel like bij West.

0: hoorde hem in een podcast zeggen dat het een kwestie van weken is tot er nieuwe muziek van hem uitkomt. Nou, ik kan persoonlijk niet wachten, maar deze was ook nog fijn hoor. John Mayer is zijn naam en je hoorde I Guess I Just Feel Like hier op Radio West bij West Komt Thuis.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we gaan er weer in hoor. De Radio West tijdmachine. En dat is niet alleen een leuk tripje naar het verleden, maar ik heb ook nog eens 3 lastige vragen bij me. Voor iemand die vandaag met me mee die tijdmachine in wil. En dat is vandaag Ardin Vermeulen uit Giesenburg. Ardin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, jij bent volgens mij even onderweg, hè?
2: Ja, ga naar de tandarts. Oh. Dat klopt.
0: Oh jee, is het een gewone afspraak of moeten we vrezen voor vreselijke taferelen?
2: Ja, het is routine, maar de laatste routine was 1,5 jaar terug. Dus we houden het hard vast.
0: Nou, hè, ik hoop geen wortelkanaalbehandeling.
2: Nee, dat is zo. We houden nogmaals de hoop ook.
0: Ja, precies. Nou, ik ga voor je duimen dat het allemaal meevalt. Dat het gewoon even kijken is met dat spiegeltje en even krabben met dat haakje en dat het dat was. Ik kan je in ieder geval verzekeren dat de tijdmachine veel minder pijn gaat doen. Dat is zeker.
2: Dat is fijn.
0: Ja, hè? Zullen we er samen instappen?
2: Ja, dat vind ik een top idee.
0: Daar komt-ie.

0: Een van de weinigen misschien wel.
1: Nou, dat weet ik nou ook weer niet. Maar je bent in ieder geval aan de jonge kant. Dus jij bent in 2000 geboren.
0: Dat klopt.
1: Nou, dan kan ik in ieder geval mijn rekendiploma weer uit de kast trekken. Nou, dat wordt dan spannend. Eens kijken hoe jouw historische kennis is.
0: Ja, benieuwd.
1: Daar gaan we. Vraag 1. Nederland en België krijgen hoog bezoek in mei 1985. Henk Spaan en Harry Vermeegen maken er de single Popi Jopi over. Wie komt er op bezoek? Ja.
0: André van Duin.
1: Oké, okay, André van Duin zeg je. Vraag 2. De meest succesvolle film van het jaar gaat over Marty McFly, die met een DeLorean-auto terugreist naar het jaar 1955. Hoe heet
0: Back
1: die
0: Sanchez?
1: Kijk, heel goed. Oké, okay, vraag 3. Hoe heet het duo dat bestaat uit George Michael en Andrew Ridgely, dat in 1985 een hit had met I'm Your Man?
0: Ah, kak.
1: Een duo.
0: We zetten uit de kamer aan. Ja, het duo.
1: Ja.
0: Het duo.
1: Ja, ze hadden ook nog Wake Me Up Before You Go-Go en zo, weet je wel. En,
0: Modern Talking, nee. Ja, nee, nee. Wel, nee.
1: Ja. Ja, ik kan je niet helpen.
0: Ja, ik ken hem vooral als solo-artiest, helaas.
1: Ja, George Michael solo-artiest inderdaad. En samen met die andere had hij... Ze hebben ook nog Last Christmas gemaakt, bijvoorbeeld. Ja.
0: Wham, wham.
1: Oké, oké. Okay. Nou, we gaan eens even kijken hoeveel je er goed hebt, Ardin. Komt-ie.
2: Twee vragen goed.
1: Nou!
0: Oh.
1: Dat is helemaal niet gek, toch?
0: Dat is niet gek.
1: Nee. Ik heb je een klein beetje geholpen met die laatste. Maar vraag...
0: Ja, jongen,
1: vraag 1 was het antwoord. Dat ging dus over Henk Spaan en Harry Vermeegen, die de single Popi Jopi maakten. Dat ging over de paus. Paus Johannes. Poop,
0: ja,
1: weet je wel. Poop, Engelse woord voor paus. Popi Jopi. Ja, ja, Back to the Future had je helemaal goed. Sterker nog, ik had de vraag nog niet eens afgemaakt. Dus die had je meteen goed. En vraag 3. Het duo George Michael en Andrew Ridgely is inderdaad Wham. Dus ja, nee, twee vragen goed.
0: Ja, laatste mocht open, inderdaad.
1: Ja, betekent helaas geen finale vrijdag voor jou. Maar wel, en laten we het even positief afsluiten, een Omroep West sporthanddoek die jouw kant uitkomt.
0: Ja, dat vind ik tof. Dat vind ik leuk.
1: Lekker toch? Snel drogend staat hierbij. Dus nou, je kan hem ook gebruiken als je helemaal verregend bent. Dat is deze dagen ook niet onhandig.
0: Ja, ik gisteren kunnen gebruiken. Maar hardlopen was
1: twee tegen. Ja, precies. Ja. Nou, dat gaat in ieder geval gaat jouw kant uitkomen. Dus voor de volgende keer ben je helemaal voorzien. Succes bij de tandarts. Hè. Ik zal voor je duimen.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké. Okay. Dag Ardin.
0: Hey.
1: Fijn
0: uitzending.
1: Dankjewel. Hoi hoi. En nou, Ardin gaat even zijn kiezen op elkaar doen dus. En wij gaan lekker luisteren naar Wham. Je weet wel, dat duo van George Michael en Andrew Ridgely. Ja, die ja. Dit is I'm Your Man op Radio West.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
10: Goedemiddag, Westkom Thuis gaat zo weer verder met de landelijke OV-staking vandaag. Hoe gaat het daarmee in onze regio? En het is 5 uur geweest. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van Jolanda Baaiens.
11: Goedemiddag. De provincie Zuid-Holland moet snel maatregelen nemen om problemen bij een volgende wisseling van busvervoerder te voorkomen. Dat vindt een deel van provinciale staten na de chaotische start van Q-Bus in het noorden van de provincie. Westland en Midden-Delfland hebben een afspraak gemaakt over de opvang van asielzoekers en statushouders. Midden-Delfland vangt dit jaar 92 extra asielzoekers op. In ruil daarvoor neemt Westland 19 extra statushouders op. En biotechbedrijf BioNeedle Drug Delivery uit Leiden is failliet. Het bedrijf werkte aan een biologisch afbreekbare naald voor het toedienen van vaccin en medicijnen. Meer regionieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het Koninklijk Paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan zijn er ook nog files. En waar die staan, dat weten Robert Vriezen bij de ANWB.
13: Redelijk normale spits in onze regio. Kleine 100 kilometer file bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. File staat bij Den Haag-Zuid. A20, Gouda Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. 3 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. Diezelfde vertraging op de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Bij de aansluiting met de A4, 2 kilometer file.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Albert Heijn. Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Tot 7 uur, West komt thuis.

Driemaal daag zou ik dit luisteren en dan komt alles goed met je. Dr. Hook and the Medicine Show. En Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Goedemiddag, het is 5 uur geweest op deze 9e van september. Je luistert naar West Komt Thuis hier op Radio West. Olivier de Neve hier, want Bas die is er een paar dagjes niet. Morgen wel weer gewoon, dus dan ben je weer in zijn vertrouwde handen. Krijg ik ook een mailtje over van Kees. Die zegt, je doet het prima als vervanger van Bas, Olivier. Ook fijne muziek, 2 kanttekeningen. Jolanda Baaiens is 60 jaar geworden vandaag. Toch net als Menno haar even feliciteren. Nou, ik heb het even gevraagd, Kees. Maar ze was vorig jaar 60, of vorige week 60 geworden. Dus ik heb haar zeker buiten de uitzending nog even gefeliciteerd. Maar het is dus alweer even geleden. Dus nou, ze is inmiddels alweer even wat verder. En hij zegt ook die opmerking die hij maakte over dat we steeds meer een bananenrepubliek worden. Dat vind ik een beetje ongepast. De gemeente Den Haag wil best wel wat doen aan die schoolgebouwen die opgeknapt moeten worden. Maar als het geld er niet is, dan houdt het op. Nou, dat is een goed punt, Kees. Ja, als er geen geld is, dan inderdaad wordt het lastig bijhouden. Maar ja, daar moet toch wel wat aan gebeuren. Dus dat bedoel ik eigenlijk meer. We moeten toch niet vervallen tot. Hè? We moeten er wat aan doen. Goed, de blik op vanmiddag. Dankjewel trouwens, Kees, voor je mailtje. Ik heb nog een heleboel voor je in petto. Zometeen heb ik het met verslaggever Mariette Overdiep over de landelijke OV-staking. Waardoor ook in onze regio geen trein, geen bus, geen metro. Nou, eigenlijk niks rijdt. Hoe gaat het nou tot nu toe voor de reizigers? En je hoort onder andere nog muziek van Douwe Bob samen met Sera. En Benny Nijman die geeft ook de Achter de Présence. En dan hebben we ook nog de kopstaartplaat van vandaag. Die je aan mag sluiten op het woord need. Nou, ik ben benieuwd waar jullie allemaal mee gekomen zijn. Dat allemaal voor 6 nog in dit programma. Maar eerst alle aandacht voor Adamo en Semavi. Bij West Komt Thuis. Notre

0: Adamo en Semavi hier op Radio West bij West Komt Thuis. Geen bus, geen trein en ook geen tram. Door de 24-uur-staking bij het openbaar vervoer ligt dat verkeer sinds afgelopen nacht tot aankomende middernacht stil. Wordt gestaakt tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Verslaggever Mariette Overdiep is inmiddels in de studio, niet met de trein gekomen, denk ik.
1: Nee.
0: Jij bent met collega Bob Brinkman chef OV-staking vandaag. Wat troffen jullie allemaal aan?
1: Opvallend weinig mensen die het gemist hadden. Dus het viel echt reuze mee bij de bushaltes en de trein en de tramhaltes. En stakende mensen natuurlijk. Bob Brinkman was vanmorgen al heel vroeg op stap. En die ging eerst naar de HTM'ers. Die staken natuurlijk de Haagse trammaatschappij.
0: Ja.
1: En in een bijdrage van hem, een stakende HTM'er, mensen op straat en iemand van de reizersorganisatie Rover.
2: Waarom staak jij vandaag, Hans?
3: Ik staak omdat ik tegen het beleid ben van de regering om de sociale voorzieningen te versoberen.
2: Wat zou dat betekenen voor jou nu als dat versoberd wordt?
3: Nou, stel dat ik nu werkloos zou worden. De WW wordt na 1 jaar gezet. Dan ga je natuurlijk heel snel om naar 70% in plaats van naar 2 jaar. En je zou invalide raken, ga je veel minder uitkering krijgen. AOW naar boven, dus je moet niet tot 67 werken, maar misschien tot je 70ste. Ja, dat zijn dingen waar we altijd heel grof voor betaald hebben. En dan hoort de regering gewoon vanaf te blijven.
2: Lukt het bij de studenten om naar de hogeschool te komen?
4: Ja, ik ben gelukkig gebracht met de auto. Maar anders had het niet mogelijk geweest om hier te komen.
5: Nou, geloof het of niet. Ik heb geen fiets, dus ik ben aan de wandel gegaan. En dan ben ik... Ik woon in de buurt van Den Haag Centraal, dus het is een goede 41 minuten wandelen. Nou, het heeft een klein beetje geregend, maar gelukkig niet heel veel. Anders zou ik wel heel grommig hier aankomen.
6: Ik ben gisteren al hierheen gekomen, omdat ik vanmorgen vroeg hier een afspraak heb. En ik dacht van, ja, openbaar vervoerstaking kan wel eens druk worden.
2: Hotelletje gepakt dus?
6: Hotelletje gepakt.
7: Staken is een groot recht, maar het recht op bereikbaarheid is dat eigenlijk ook. En dat recht zien we vandaag niet tot stand komen. Heel veel mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, die kunnen vandaag niet op een bestemming komen. Nou, zeker voor heel veel mensen die echt gewoon naar afspraken moeten in het ziekenhuis, of zelf bijvoorbeeld werken in het ziekenhuis, of mantelzorg doen, of familie moeten zien. Al voor al dat soort mensen is het extra zuur vandaag dat het openbaar vervoer niet gaat.
2: Dus jullie zijn niet tevreden?
7: Nee, we zijn niet heel erg blij. Zorg dat je bij een staking voor de meest noodzakelijke reizen wel nog een optie biedt.
5: Straks weer 41 minuten terugwandelen, maar... Gelukkig heb ik goede kuiten.
0: Worden ook nog reizigersorganisatie Rover dus aan het woord,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja, die zijn niet heel blij mee. Die hadden dus echt gewild dat er een soort basisdienstregeling in stand was gehouden.
0: Ja, nou moet je toch even uitleggen als chefstaking. Dat blijkt uit de uitgelekte Prinsjesdagstukken al van vorige week. Dat er bezuinigingen van de baan zijn of uitgesteld worden. Ja, dan zou je zeggen, staking van de baan, niks aan de hand. Maar er wordt toch gestaakt.
1: Er wordt toch gestaakt, ja. De bonden zijn het helemaal niet eens met dat uitstellen of een beetje intrekken. Die zeggen, het hele pakket bezuinigingen moet van tafel af. En zolang dat niet gebeurt, gaan ze ook zeker niet aan tafel. Sorry, ik ben eventjes van mijn aan.
0: Ja, dat maakt helemaal niet uit. We hebben Jesse Klaver. Hè,
1: die, precies. Ja. Bij die stakers was ineens om 12 uur vanmiddag Jesse Klaver op bezoek. En het zal je niet verbazen, hij staat achter die stakers.
8: In Nederland verzekeren we onszelf tegen als je ziek wordt of als je werkeloos raakt. Maar dat is geld dat wordt betaald door alle mensen in Nederland die werken en door de werkgevers. Dat geld zit in de potten, een soort verzekering. En dan zegt het kabinet, maar dat geld wil ik hebben. Ja, dat geld is niet van de politiek. Dat geld is van al die mensen in Nederland. En van dat geld moet de politiek gewoon afblijven. Dat is een hele duidelijke eis. En de eis is helder. Laten we ervoor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En als ik zie dat het kabinet miljarden wil geven aan miljonairs, maar niet aan gewone mensen, dan gaat er toch iets niet helemaal goed.
1: De bonden willen niet aan tafel. Die houden vol met die staking. Is dat ook niet een beetje star?
8: Nee, ik vind dat de bonden groot gelijk hebben dat ze zeggen die bezuinigingen moeten van tafel. En als die bezuinigingen weg zijn, ja, dan kunnen we gaan praten over hoe we bijvoorbeeld kunnen zorgen dat er minder mensen ziek worden en in de WIA komen. Dus ik ben het 100% eens met de bonden. En het kabinet zou gewoon een keer moeten luisteren.
0: Ja, Jesse Klaver en Van Pro en dus de vakbonden die samen optrekken hierin in die stakingen. Nou ja, de dag is nog niet voorbij. Dus ook de rest van de dag geen trams, geen bussen, geen metro's en ook geen treinen.
1: Lekker lopen.
0: Dankjewel, verslaggever Mariette Overdiep was dat.

0: Ja, zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is toch altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren, zaterdag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Goedemiddag, het is 17:30. Je luistert naar West komt thuis, naar Radio West. En het laatste nieuws uit onze regio krijg je nu van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Olivier. Na een aanrijding op de Diepe Brokweg in Alphen aan de Rijn zijn twee bestuurders later aangehouden. Met de botsing raakten ook twee geparkeerde auto's beschadigd. Na het ongeluk kregen die bestuurders ruzie. Een van hen werd aangehouden op verdenking van mishandeling. De andere bestuurder die bleek onder invloed. Beide mannen zijn meegenomen naar het politiebureau. De provincie Zuid-Holland moet snel maatregelen nemen om problemen bij een volgende wisseling van busvervoerder te voorkomen. Dat vindt een deel van Provinciale Staten na de chaotische start van Q-bus in het noorden van de provincie. Zuid-Holland wil onder meer zelf de plekken regelen waar bussen worden gestald en opgeladen. Ook moet een nieuwe vervoerder voortaan in de zomer kunnen beginnen. Nu wisselen vervoerders meestal in de winter, wat extra problemen kan geven.
14: Ja, het is gelukkig wel. Duurt het nog even voordat de volgende concessie komt 2033, vertelde Marijn Kramer hier in deze uitzending.
15: Ja, klopt.
14: Verslaggever. Dus het is gelukkig nog wel even wachten.
15: Het is even wachten, maar als je dan ziet inderdaad wat een enorme opstartproblemen er de afgelopen periode eigenlijk zijn geweest.
14: Ja.
15: dan is het wel goed dat ze daar nu alvast even rekening mee houden.
14: Nou, en ik kan me ook voorstellen dat Qbuzz, het bedrijf waar we het net over hadden, dat die ook helemaal niet gelukkig mee zijn dat ze die gunning hebben gehad. Want ja. Ze hebben 3,5 miljoen aan boetes moeten betalen.
15: Ja, daar word je ook niet blij van.
14: Nee, niemand blij.
15: Absoluut niet. Ik heb die er al niet in mijn broekzak zitten.
14: Nee, precies, ja.
15: We gaan verder bij de Juliana-sluis in Gouda. Beginnen over 2 weken nieuwe onderhoudswerkzaamheden. En het CDA in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid bij de brug. In januari kwam daar een vrouw om het leven tijdens werkzaamheden. De partij wil daarom dat er tijdens de nieuwe werkzaamheden verkeersregelaars worden ingezet. Gedeputeerde Jeroen van Dijken wil dat nog niet toezeggen. Hij wil eerst even bekijken of dat allemaal wel nodig is. En bij baggerwerkzaamheden in de Oude Rijn bij Zoeterwoude-Rijndijk is vandaag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie kon niet uitsluiten dat er nog kruid in zat. Daarom werd de omgeving afgesloten en kwam de explosieve opruimingsdienst Defensie in actie. Die bracht het explosief naar de Vadedo-plas in Leiderdorp en bracht het daar gecontroleerd tot ontploffing. Burgemeester Tjarda Struik mocht op de knop drukken, dat is natuurlijk heel bijzonder. En ze vertelde aan Omroep West dat ze behoorlijk onder de indruk was van de harde knal.
14: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar het blijft toch wel opvallend hoeveel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog er gevonden worden.
15: Ja.
14: Dan denk ik toch van, je zomaar even er eentje in je achtertuin hebben liggen.
15: Ja, en iedere keer komt er toch weer eentje tevoorschijn, ja. Inderdaad. Dat is toch bijzonder, hè?
14: En soms echt nog enorm, hè? Dat ze dan ergens met graafwerkzaamheden bezig zijn, dat ze zo'n bom van 2,5 meter aantreffen.
15: Ja, klopt. Ja. Het is ergens een beetje eng, hè?
14: Ja, ik vind het wel eng, ja. Dat je dan, stel je woont op zo'n bom.
15: Ja.
14: Maar goed, het gaat over het algemeen, tenminste, ik heb de laatste jaren niet gehoord dat er bommen spontaan ontploft zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Als in dat je er woont en dat je ineens een bom ontploft.
15: Nee, ik ook niet zo 1, 2, 3, maar ik kan het wel eens even gaan uitzoeken.
14: Ja, het lijkt me een goed idee. Nou, mocht er nieuws over zijn, dan horen we dat ook van je. Dankjewel in ieder geval, Jolanda Baaiens. En we gaan naar het weerbericht en dat krijgen we van Huub Mizee. Die komt er ook in met een knal.
16: Vanavond en komende nacht komen er opklaringen voor, maar kan er plaatselijk ook nog een enkele bui voorkomen. En later vannacht is er kans op een enkele mistbank. De wind is noordwestelijk, matig aan de kust nog vrij krachtig, maar zal verder afnemen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon, plaatselijk komt er nog een enkele bui voor. We hebben dan een zuidwestenwind, zwak tot matig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Vrijdag is er veel bewolking, valt er eerst nog wat regen. Later komen er opklaringen, het wordt dan zo'n 21 graden. En zaterdag is er geregeld zon, blijft het overwegend droog en wordt het 21 of 22 graden.
14: Dankjewel, Huub. En dan eens even kijken of je ook kan knallen op de snelwegen in onze regio. Dat weet Robert Vriezen. Robert, goedemiddag.
17: Hi Olivier, goedemiddag. Nou, beter en beter hoor. 100 kilometer file staat er nog in onze regio. In de meeste files heb je niet meer dan 10 minuten vertraging. 3 files springen daar bovenuit. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Roelofarensveen en Rijswijk. 25 minuten vertraging daardoor. Kwartiertje op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Rijdt langzaam over 7 kilometer tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord. En een kwartier vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar rijdt het langzaam tussen Leiden en Wassenaar.
14: Dankjewel Robert. Vanaf de ANWB en tot straks, hè.
17: Tot zo weer.
15: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Moody Blues en Go Now. En daarvoor Teddy Swims en Lose Control en Go Now. Nou, dat ga ik in ieder geval nog niet doen, hoor.
1: De kopstaartplaat.
0: Want ik heb nog veel te veel moois voor je. Waaronder het meest interactieve plaatje dat ik vandaag ga draaien in deze uitzending. De kopstaartplaat. Oftewel de staart. Het einde van het ene nummer is weer de kop. Het begin van het volgende nummer. En zo maken we met elkaar een oneindige lijst met leuke liedjes die allerlei kanten uitschieten. Waaronder de plaat die ik vandaag ga draaien. En als jij een suggestie hebt voor de volgende plaat, dan zou ik dat zeker even mailen. Moet je niet naar mij sturen, want morgen is Bas weer terug. Bas Martinius, je weet wel, de grote roerganger van dit programma. Dus dan stuur je een mailtje naar bas@omroepwest.nl, want hem hoor je morgen hier weer. Gisteren draaide ik een nummer van Madness, Hour of Need. En dat betekent dat het nummer van vandaag in de kop staart moet beginnen met het woord need in de titel. Er kwamen weer allerlei originele vondsten op binnen. Zoals van Tilly Fortuyn. Ze zegt, ha Olivier, gelijk weer gaan snuffelen voor de kopstaartplaat. En gevonden hoor, Need You Now van Lady Antebellum. Leuke uitzending nog verder. Lekker om binnen te zitten met dit zeikweer. Fijne avond nog van Tilly. Dankjewel Tilly. Geer Slootweg, die is ook weer van de partij. En zegt, hallo Olivier, mijn keuze voor de kopstaart is een nummer van One Republic. Need Your Love. Uit 2026. Dankjewel, Geer. Jan Keizer heeft ook een mooie. Hij zegt, ik denk echt een juweeltje gevonden te hebben voor de kopstaart van vandaag. In Excess en Need You Tonight. Een absolute klassieker die je nooit meer op de radio hoort. Dus mijn hoop is dat jij dit gaat veranderen. Past ook mooi bij de 80s at 6. Dankjewel, Jan. Ja, helaas, ik ga je vandaag niet helpen, maar ik beloof je dat ik hem nog wel ga draaien. Carla Slootweg die zegt, goedemiddag Olivier. Ik kies als kopstaartplaat Waylon, Ilse de Lange en New Amsterdam Orchestra met Need You Now. Ook bedankt. Leuke suggestie. Piet van der Poel die zegt, voor de volgende kopstaart wil ik graag Need Your Love So Bad van Gary Moore voorstellen. Zijn uitvoering is een intense, emotionele herinterpretatie van een echte bluesklassieker. Het nummer werd ooit geschreven door Little Willie John. Hij kreeg grote bekendheid door Peter Green's Fleetwood Mac in 1968. Gary Moore die maakte er in de jaren 90 een uitgesponnen, hartverscheurende slow blues van. Met zijn karakteristieke toon, lange lijnen en dat prachtige vibrato. Dankjewel Piet, ook voor jouw suggestie. Maar ja, dan komt Koos Enthoven en die zegt, mijn suggestie voor vandaag is een al bekend nummer van Fleetwood Mac. Met Need Your Love So Bad uit 1968. Komt op de 7e plek in de top 40 en is door vele artiesten gecoverd. Ja Koos, inderdaad, waaronder dus door die Gary Moore waar Piet mee aankwam zetten. Maar ja, we gaan voor de klassieker hoor. Namelijk die mooie Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. Die komt er zo aan en die titel eindigt op het woordje bad. Dus daar mag de volgende plaat morgen dus mee beginnen in de titel. Genoeg keuze lijkt mij. Jouw ideeën mag je alvast mailen naar Bas. Dus bas@omroepwest.nl, dat is zijn adres. Liedjes die beginnen met het woord bad in de titel. Nou, ik ben heel benieuwd waar je allemaal mee aankomt zetten. bas@omroepwest.nl en dan gaat hij er morgen weer mee verder. Maar nu dus, alle aandacht. En dan ga ik zeker niet helemaal door die prachtige intro heen praten. Voor de kopstaartplaat van vandaag. Dit is Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac op Radio West.

0: Dit is West Komt Thuis met Olivier de Neven.
1: Dit is Radio West.
2: This generation rules the nation with Russian.

Ik word hier meteen helemaal chill van, man. Pass the Dutchie was dat, van Musical Youth hier op Radio West, bij West Komt Thuis. En daarvoor de kopstartplaat van vandaag, Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad. En je weet wat dat betekent, hè? De volgende plaat moet dus aansluiten op het woord bad. Daar moet het mee beginnen in de titel. Als jij een leuke hebt, mailen naar bas@omroepwest.nl. Dus niet naar bad@omroepwest.nl, nee, bas@omroepwest.nl. Zo meteen het nieuws van 6 uur alweer met Jolanda. Maar eerst heb ik deze nog van een bandje wat een beetje opkomend is, kan ik wel zeggen.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar.
10: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
12: Goedenavond, West komt thuis, gaat zo verder met 80's at 6. Met jouw favoriete platen uit de jaren 80. Maar het is 6:00, het nieuws uit onze regio krijg je nu van Jolanda Baaiens.
13: Goedenavond. De 18-jarige fietser die gisterochtend ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Gouda is overleden. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. De politie zoekt getuigen en hoopt dat er mensen zijn die kenbeelden hebben. De Haagse VVD wil dat de gemeente binnen een jaar minstens 70 regels en voorwaarden voor ondernemers schrapt of makkelijker maakt. Volgens de partij lopen ondernemers nu te vaak vast in ingewikkelde procedures. En bij baggerwerkzaamheden in de Oude Rijn bij Zoeterwoude Rijndijk is vandaag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom bij de Vadedoplas in Leiderdorp tot ontploffing gebracht. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Daar zit Robert Vriezen.
15: Drukte nemen langzaam af in onze regio. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 22 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Roelofarensveen en Rijswijk. 3 rijstroken van de A13 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is bij Delft-Zuid 6 kilometer file daarna een ongeluk. 40 minuten vertraging. Een 10 minuten vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 2 kilometer file bij Wassenaar.
16: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
25: Tot 7 uur. West komt thuis.

The Sweetest Taboo was dat van de altijd mysterieuze Sade hier op Radio West. En, ik ga helemaal verkeerd. Ik wil dit laten horen aan je. Goedenavond. Ja, Olivier de Neve hier, want Bas is er even een paar dagjes niet. Maar die hoor je vanaf morgen weer op deze plek. Vanavond zit je dus nog met mij opgescheept. Het is woensdagavond 9 september. Gezellig dat je nog of weer luistert. Zometeen in dit programma ons rondje regio. Dat komt er zo weer aan. En dan gaan we het hebben over Zoetermeer met verslaggever Aniek Enthoven. Die weet daar alles over. En we gaan straks weer in zijn achteruit spelen. In dit programma. Het radiospel waarbij je een topprijs kunt winnen als je weet welk liedje ik achterstevoren draai. En heel veel fijne hits natuurlijk, hè, zoals je van ons gewend bent. Strakjes Madness bijvoorbeeld nog, maar het is de 80's na 6. Dat betekent dat je tussen nu en 7 uur zelf bepaalt wat ik verder allemaal draai. Dus maar één voorwaarde, het moet uit de jaren 80 komen. En ik heb al wat leuke mailtjes binnengekregen van mensen met 80's verzoekjes, maar jij kan er ook nog bij hoor, met je eigen verzoekje. Jouw jaren 80 plaat dus, die jij graag wil horen, en ook waarom je die wilt horen, kun je mailen naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. En wie weet, komt hij dan voor 7 nog voorbij. En ik zou je dan wel aanraden, mail een beetje snel. Want hoe dichter je op 7 mailt, hoe kleiner de kans dat ik hem nog mee kan nemen. Nou, ik kreeg al een mailtje van Jan Keizer. Die had ik net al voorgelezen in de kopstartplaat van vandaag. Dat werd hem niet, maar ik draai hem toch vandaag. Want hij zei, ik denk een echt juweeltje te hebben voor de kopstart van vandaag. In Excess en Need You Tonight. Een absolute klassieker die je nooit meer op de radio hoort. Mijn hoop is dat jij dit gaat veranderen, Olivier. Nou, bij deze...

0: Met dank aan Jan Keijzer. Deze parel, zoals hij hem noemde, het uit de jaren 80. Een echte klassieker. Dit was In Excess en Need You Tonight hier bij West. Kom thuis op deze woensdagavond.
1: Rondje regio.
0: En zeg je woensdagavond, dan zeg je ook ons rondje regio. En zoals altijd op deze woensdag staan Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg in de schijnwerpers. En daarvoor is aangeschoven niemand minder dan verslaggever Aniek Enthoven. Aniek, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We moeten het eens even hebben over filmhuizen. Althans, één specifiek filmhuis in Zoetermeer.
2: Ja, dat klopt. Filmhuis Cameo. Nou, daar is goed nieuws over, gelukkig. Oh. Zij zijn weer open. Tijdens de zomerstop natuurlijk dicht geweest. Die zomerstop is gebruikt om de filmzaal te verbouwen. Ze zitten in het CKC in Zoetermeer. Daar is sowieso een hele grote verbouwing gaande, want er was daar van alles mis. Verouderd, maar vooral ook mis met de luchtverversing.
0: Oh, het is wel fijn in een bioscoop dat het een beetje, of een filmhuis.
2: Nou, en daar heb je hem. Ze zijn nog volop aan de gang in het CKC met het verbeteren van de luchtkwaliteit. Mm-hmm. Maar ja, die filmzaal, dat moest echt in de zomerstop gebeuren.
0: Ja.
2: Ja, dat hadden ze niet gehaald. Dus helaas konden ze eind augustus niet van start met de programmering. Mm. Die films moesten allemaal uitgesteld worden. Nou, het was even spannend. Wanneer gaat het dan wel lukken? Wanneer kunnen ze weer open? Nou, dat kan dus deze week. En wel morgen gaat de eerste film weer draaien.
0: Okay.
2: En daar zijn ze super blij bij Cameo. Ik heb ze even opgebeld. Want ze hebben voor komende vrijdag een hele bijzondere film staan. Dat is een filmavond met de Spaanse film Sorda. Dat betekent doof in het Spaans. Mm. Een film ook speciaal voor doven en slechthorenden. Want ze hebben daar iets heel ingenieus in die filmzaal. Dat heet een ringleiding. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Ja. Maar als je een hoorapparaat hebt, dan kan je dat apparaat afstellen op die ringleiding. En dan kan je de film dus heel erg goed horen.
0: Wauw, goed zeg. En daardoor heel inclusief ook voor een filmhuis.
2: Zeker. Ja. Nou, ze zijn heel blij, denk ik. Want ze kunnen daar die film dus gewoon komende vrijdag vertonen. En morgen dus de eerste film na de verbouwing.
0: Nou, fantastisch. Daar kan je dus weer gewoon met een gerust hart naartoe. Dan Leidschendam-Voorburg. Wat speelt daar allemaal?
2: Ja, dat is ook leuk nieuws, tenminste. Nou ja, eigenlijk wel. Ik ben meegegaan met een hele mooie vaarttocht over de Vliet in Leidschendam-Voorburg. En die was georganiseerd in het kader van het Nederlands slavernijverleden. De raad van Leidschendam-Voorburg had gevraagd, kunnen we niet eens uitzoeken wat er hier heeft gespeeld? Hè? Heel lang een stuk verborgen geschiedenis geweest. Maar belangrijk om daar meer over te weten te komen en dat ook te vertellen.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben ze gedaan in Leidschendam-Voorburg. Nu blijkt dat er langs de Vliet in Leidschendam en in Voorburg, daar staan allemaal hele mooie huizen, mooie buitenplaatsen. Ja, veel van die buitenplaatsen zijn ooit in bezit geweest van slavenhandelaren. Die natuurlijk dik geld hebben verdiend en daarmee zo'n mooie buitenplaats gekocht hebben. Mm. Dus die vaarttocht gaat langs al die buitenplaatsen. En een historicus vertelt daar dan verhalen over. Het mooiste verhaal wat ik te horen kreeg tijdens die vaartocht was prinses Marianne, die in 1848 op landgoed Rusthof woonde, ook langs de Vliet aan het oosteinde. Die nam een tot slaaf gemaakt jongetje mee uit Alexandrië, wat ze had vrijgekocht. En ja, dat deed zij als statement, omdat ze eigenlijk tegen de slavernij was. Oh. Dus ook die mensen hebben in Leidschendam-Voorburg gewoond.
0: Vooruitstrevend voor die tijd. Hè?
2: Heel vooruitstrevend. Ja, ja, zeker. En je kan je natuurlijk afvragen hoe leuk dat jongetje uit Alexandrië het vond om in Voorburg te wonen. Maar,
0: het is wel heel gezellig in Voorburg, maar toch.
2: Hè? Ja, dat zal misschien een omschakeling zijn geweest.
0: Denk ik ook,
2: zeggen. Nou ja, die vaartocht duurt 1,5 uur. En ik heb ook een aantal opvarenden gesproken. Die waren heel enthousiast.
3: Mijn voorouders komen uit Indonesië. En ik was toch wel heel erg geïnteresseerd in de link naar de koloniën. En er is nu natuurlijk heel veel verteld over de prachtige huizen. En ik had eigenlijk geen idee van waar die link nou lag.
4: Ja, ik ben geïnteresseerd in het slavernijverleden. Ik kom uit Suriname. Dus ik woon al een hele tijd hier in Voorburg.
5: Ik vind het heel, heel boeiend om te weten. Ik fiets hier regelmatig. En je kijkt nu toch heel anders naar deze huizen.
4: Het is in het verleden gebeurd. Ik denk van, het verleden moeten we kennen. Maar je hoeft je niet schuldig te voelen. Ik hoef me ook niet schuldig te voelen.
2: Ja, mooie woorden van deze meneer, denk ik, die ook meeging met die vaartocht. Ieder zo zijn eigen redenen om mee te gaan. De een, wat hij al zei, omdat hij Surinaamse roots heeft of Indonesische roots. Een ander, gewoon geïnteresseerd in de geschiedenis. Maar voor iedereen leuk, denk ik. En Leidschendam-Voorburg organiseert nog veel meer activiteit rondom het koloniale verleden.
0: Nou, dat is toch mooi dat ze daarbij stilstaan. Op die manier er aandacht aan blijven geven. Dank je wel voor deze update weer in dit rondje regio, Aniek. En we volgende week gewoon weer, hè?
2: Zeker.
0: Okay,
2: tot volgende week.
0: Dan ben je weer bij Bas. Hartstikke leuk. Aniek Eentoven was dat met het laatste nieuws dus uit Leidschendam-Voorburg en uit Zoetermeer. En trouwens morgen ook weer gewoon een rondje regio natuurlijk. Maar dan is Bas weer in de house. En over house gesproken. Dit is Madness en Our House. Bij West komt thuis op Radio West.

0: mailtje van Martin Mulder kwam binnen. Hij had hem aan Bas gericht, maar gelukkig heeft Bas hem wel aan mij doorgestuurd. Hij zegt vanuit de Wittebroodsweken een hartelijke groet uit Limburg. We kennen elkaar nu zo'n 10 jaar. Althans, dat is dus, neem ik aan, Bas en Martin. En dan mag je wel zeggen dat I'm specialized in you band, toch? De Time Bandits hebben er een mooi liedje over gemaakt. En je moet er maar niet te goed naar luisteren. Groeten van Martin. Nou Martin, ik heb slecht nieuws voor je. Ik heb er wel goed naar geluisterd. Maar goed, het was misschien ook niet voor mij bedoeld. Maar wel heb je me aangevraagd in dit programma en heb ik hem met heel veel plezier voor je gedraaid. The Time Bandits en I'm Specialized in You and the Four Madness and Our House. En zometeen alweer het nieuws van 6:30 met Yolanda. Tot zo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
11: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
14: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
15: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Schrijf je in voor de Duin en Bollen Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
0: Goedenavond, het is 6:30 geweest. Je luistert naar Radio West, naar West komt thuis om precies te zijn. En het regionieuws, dat krijgen we nu van Yolanda Baaiens. Yolanda, goedenavond.
16: Hallo Olivier. De provincie Zuid-Holland moet snel maatregelen nemen om problemen bij een volgende wisseling van busvervoerder te voorkomen. Dat vindt een deel van Provinciale Staten na de chaotische start van Q-Bus in het noorden van de provincie. Zuid-Holland wil onder meer zelf de plekken regelen waar bussen worden gestald en opgeladen. Ook moet een nieuwe vervoerder voortaan in de zomer kunnen beginnen. Nu wisselen vervoerders meestal in de winter, wat extra problemen kan geven. De landelijke 24-uur-staking heeft het openbaar vervoer ook bij ons in de regio platgelegd. Pas morgen rijden er dus weer bussen, trams, treinen en metro's volgens de dienstregeling. Veel reizigers lijken begrip te hebben voor de staking. Maar openbaar vervoerbedrijf HTM die vindt dat opnieuw de verkeerde de dupe is geworden.
17: Ja, het onderwerp van de staking dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
16: Maar volgens deze buschauffeur is de staking wel degelijk hard nodig.
6: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
18: Hoezo?
6: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA's veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
16: Buschauffeur Hans werkt al 37 jaar bij de HTM. Westland en Midden-Delfland hebben een afspraak gemaakt over de opvang van asielzoekers en statushouders. Midden-Delfland vangt dit jaar 92 extra asielzoekers op. In ruil daarvoor neemt Westland 19 extra statushouders op. Westland heeft zich jarenlang verzet tegen de opvang van asielzoekers en staat daarom onder toezicht van het Rijk. De afspraken tussen beide gemeenten gelden in principe tot 2030. De gondelvaart keert mogelijk terug in Alphen aan de Rijn. Ondernemer Thijs Bezemer wil het evenement nieuw leven inblazen nadat hij onder de indruk raakte van de gondelvaart in Alfsmeer. Dat vertelde hij bij onze collega's van Studio Alphen.
19: Wel gewoon normale boten, dus niet feestpontons, et cetera. En dan met z'n allen starten en verzamelen in de Rijnhaven, waar ruimte genoeg is. Dan met z'n allen in één optocht door het mooie centrum van Alphen. En dan de Zegerplas op. En eigenlijk moet daar de show beginnen.
16: De Alphense gondelvaart verdween in 2018 na problemen met het aantal deelnemers en strengere veiligheidseisen. Bezemer wil de versierde boten volgend jaar weer door het centrum en over de Oude Rijn laten varen. En Dick Advocaat gaat door als coach van de nationale ploeg van Curaçao en heeft zijn contract verlengd tot medio 2027. Met de Hagenaar aan het roer debuteerde Curaçao deze zomer op het WK en haalde het 1 punt in de groepsfase. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Ja,
16: goedenavond.
0: Dankjewel, Jolanda. Goedenavond. En dan hebben we natuurlijk nog het weerbericht en dat krijgen we van Huub Misee.
20: Vanavond en komende nacht komen er opklaringen voor, maar kan er plaatselijk ook nog een enkele bui voorkomen. En later vannacht is er kans op een enkele mistbank. De wind is noordwestelijk, matig aan de kust nog vrij krachtig, maar zal verder afnemen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon, plaatselijk komt er nog een enkele bui voor. We hebben dan een zuidwestenwind, zwak tot matig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Vrijdag is er veel bewolking, valt er eerst nog wat regen. Later komen er opklaringen, het wordt dan zo'n 21 graden. En zaterdag is er geregeld zon, blijft het overwegend droog en wordt het 21 of 22 graden.
0: Dankjewel, Huub. En dan de verkeersinformatie. Nou, het was files meervoud. Is dat nog steeds het geval, Robert Vriezen?
21: Ja, dat is nog steeds het geval, maar de koek is bijna op. Hoor. Okay. Op de A4 rijden nog langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuutjes vertraging bij Leidschendam. Kleine 10 minuten op de A4 als je vanuit Amsterdam doorrijdt naar Rotterdam. Bij Rijswijk, Plaspoel, Polder moet je eventjes op de rem. En dat is ook het geval op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar nog 2 kilometer file bij Wassenaar met een kleine 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Robert. Fijne avond. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ik kreeg een mailtje van Marco. Hij zegt, hoi Olivier, ik was gisteren wat laat, maar ik zou voor vanavond America willen aanvragen met The Last Unicorn. Fijne avond verder en goede uitzending. Nou Marco, je hoorde hem net, hè? Daar kwam hij voorbij als onderdeel van de 80's na Six. En daarvoor de Pet Shop Boys en West End Girls. En als jij nog een verzoekje hebt, dan moet je echt razendsnel zijn, hoor. Want ik heb nog maar een kwartiertje in deze uitzending te gaan. Dan moet je mailen naar olivier@omroepwest.nl.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dit vind ik een leuk moment, hoor. We gaan het laatste spelletje van de dag spelen in zijn achteruit. En het principe is eenvoudig, hè. Ik laat een nummer achterstevoren horen. Het is een bekend liedje, maar ja, je moet er maar net op komen welke het is. En als je weet welk liedje dat is en ook van welke artiest of band het is, dan moet je even bellen met 070-390-5454. Dus alvast voor de meeschrijvers. En als je het goed hebt en de uitzending haalt, dan win je een waardebon van €50 voor online sportwinkel Pluto Sport. Nou, zet je radio even net wat harder, want hier komt het fragment en ik laat het maar één keer horen. Welk nummer is dit? Achterstevoren.
1: In zijn achteruit.

Ja, ik heb er wel een stuk van laten horen. Maar ja, welke is het? Als jij denkt te weten, pak dan gauw je telefoon. Bel me even op 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet, val je dan zo meteen wel in de prijzen. En dan win je die waardebon van €50. Eerst nog eentje in de normale volgorde. Dire Straits en Twisting by the Pool.

0: los met The Dire Straits en Twisting by the Pool hier op Radio West.
1: In zijn achteruit.
0: Ik liet je net een stukje horen uit een toch wel echt bekend liedje, hoor. Maar ja, ik had hem wel in de wasmachine laten zitten. En dus klonk hij precies achterstevoren, binnenstebuiten. En dat is een probleem. Althans voor veel mensen. Maar sommige mensen wisten ook wel wat ik draaide. Althans, dat denken ze te weten. En dan is het aan mij de schone taak om erachter te komen of het klopt. Ron Brouwer, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ron, waar kom je vandaan?
2: Uit Den Haag.
0: Uit Den Haag. Kijk, heb jij vandaag nog last gehad van die OV-staking die in het hele land plaatsvond?
2: Mijn kantoor zit ook in Den Haag, maar ik ben vandaag vrij.
0: Oké, je bent vrij. Nou, dat is lekker.
2: Elke woensdag.
0: Ja. Oh, perfect, joh. Dus jij denkt, lekker staken op woensdag, maakt mij niet uit. Blijf ik lekker binnen.
2: Ja, ik ben wel een ambtenaar. Maar,
0: kijk. Ja, jij staakt eigenlijk ook elke woensdag, zou je kunnen zeggen. Oké, je bent ambtenaar. Wat doe je, als ik vragen mag, bij de overheid?
2: We zitten bij de ICT, bij de DICTU. Dus voor de ICT-voorzieningen voor enkele ministeries.
0: Kijk, oké, dus wel belangrijk.
2: Jazeker.
0: Als dat uitvalt, dan hebben we een probleem.
2: Klopt helemaal.
0: Ja, en dan weten we jou te vinden. Om te klagen. Nee,

0: uit. En dan is aan jou de vraag, ja? Ron. Wat denk je gehoord te hebben en van wie?
1: Ja, ik denk het nog steeds dat het nog steeds Dixie's Midnight Runner is met Come On Eileen.
0: Nou, eens even luisteren of dat goed is. Dat is hartstikke goed. Ja, Ron. Dat heb je heel goed gehoord. En dat betekent dat jij in de prijzen valt. Jij wint een waardebon van €50 voor online sportwinkel Pluto Sport.
1: Oh, fantastisch. Dankjewel.
0: Ja, toch?
1: Heel mooi.
0: Nou,
1: ja.
0: Het applaus is voor jou. Gaat nu alweer een beetje wel genoeg geapplaudisseerd hiervoor. Dankjewel, Ron, voor het meespelen. En geniet nog van je vrije avond.
1: Ja, dankjewel, hoor.
0: En morgen weer aan de bak, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel
1: zeker.
0: Goed, heel goed. Ja, de ICT wacht op niemand. Geniet ervan. Nee. En tot
1: dankjewel,
0: snel.
1: Hoor.
0: Hoi, hoi.
1: Tot snel.
0: Dat was Ron Brouwer uit Den Haag, die dus in de prijs is gevallen. En lekker spullen kan gaan kopen om mee te gaan sporten. En dit is Paolo Conte en Max.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

En met deze klanken van Paula Conte en Max stuur ik je bijna de rest van deze woensdagavond in. Want ik pak mijn biezen voor vandaag en laat je achter met non-stop de beste hits van de afgelopen decennia hier op Radio West. Morgenochtend dan hoor je West wordt wakker hier weer. Vanaf 6 uur en vanaf 4 uur 's middags dan is Bas er weer zoals gebruikelijk. Veel plezier met hem vanaf morgen weer. En voor nu wat mij betreft een hele fijne avond nog.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
10: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
9: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
11: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
9: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat ga jij doen dit weekend?
13: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
12: Ik ga helpen op een festival.
13: Rondlopen met een bierpomp zeker?
12: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
13: Is dat niet eng?
12: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
13: Klinkt best wel stoer.
12: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
13: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
12: Precies. Iemand nog iets te drinken?
14: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
15: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
16: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken.

was je al die dag? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.

0: 7 minuten, daarin kan wat gebeuren. Als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer, tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Oh, dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
7: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
6: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
8: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
6: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat ga jij doen dit weekend?
10: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
9: Ik ga helpen op een festival.
10: Rondlopen met een bierpomp zeker?
9: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
10: Is dat niet eng?
9: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
10: Klinkt best wel stoer.
9: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
10: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
9: Precies. Iemand nog iets te drinken?
11: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Oh, dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5:00. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Wat ga jij doen dit weekend?
1: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
0: Ik ga helpen op een festival.
1: Rondlopen met een bierpomp zeker?
0: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
1: Is dat niet eng?
0: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
1: Klinkt best wel stoer.
0: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
1: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
0: Precies. Iemand nog iets te drinken?
2: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepwestadverteren.nl
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
10: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
9: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

know I want.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wat ga jij doen dit weekend?
1: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
0: Ik ga helpen op een festival.
1: Rondlopen met een bierpomp zeker?
0: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
1: Is dat niet eng?
0: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
1: Klinkt best wel stoer.
0: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
1: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
0: Precies. Iemand nog iets te drinken?
2: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
10: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en een WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
9: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
11: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
9: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat ga jij doen dit weekend?
1: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
0: Ik ga helpen op een festival.
1: Rondlopen met een bierpomp zeker?
0: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
1: Is dat niet eng?
0: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
1: Klinkt best wel stoer.
0: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
1: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
0: Precies. Iemand nog iets te drinken?
2: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Tot 11 uur, Roman.

0: zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is toch altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren, zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
1: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
0: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
1: Die geur van dat water.
0: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens

0: om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
1: Uitvinding, die ambulance.
2: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. In Oekraïne vielen vandaag meerdere doden door Russische aanvallen, onder meer in Sumy en de hoofdstad Kiev. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd vanwege het voorbereiden van een sabotageactie voor Rusland. De 31-jarige Brit zou zijn benaderd door de Russische militaire inlichtingendienst. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk om wat voor sabotageactie het zou gaan. De man werd vrijdag door een antiterrorisme-eenheid opgepakt in een huis in de Engelse stad Swindon. Morgen moet de verdachte voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergerbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht in beide richtingen weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond opengaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
9: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.

0: Karte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ongehoord Nederland vond dat Hitler sommige dingen gewoon goed zag. En heel goed zei. En ook gewoon goede ideeën had. En toen ze vervolgens uit het omroepbestel werden gezet, riep ongehoord ster Rasja Blommestein meteen dat Nederland afglijdt naar een dictatuur. Ik ben toch even in verwarring of ze dat dan positief of negatief bedoelt.
1: Woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pond? Dat ja. Ben je niet.
2: Goedenavond en welkom bij Het Oog. U hoort het al. Een dag van staking, daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het ook hebben over weermannen, over terreur, over belangrijke toespraken. De Republikeinen in de Verenigde Staten die houden een grote partijconventie voorafgaand aan de midterms. En dat is ongebruikelijk. Wat betekent dat? Ga ik voorleggen aan correspondent Ryan Hermelijn, die is in Dallas. VVD-man Ruben Brekelmans die gaf een lezing vandaag, net op die dag van de grote openbaar vervoerstaking. Wilma Borgman die wist er te geraken en doet zometeen verslag. Het is al bijna, wat vliegt de tijd toch, 25 jaar geleden, 9-11, 11 september 2001. In hoeverre zijn die aanslagen nou een kantelpunt in de geschiedenis gebleken? Daarover wetenschapper Thijs van Dorenmalen, die daarover een wetenschappelijk boek schreef, en schrijver Abdelkader Benali. Een spannende film over Britse weermannen die een cruciale rol speelden in de geschiedenis van D-Day. Weerman Peter Kuipers-Munneke komt op bezoek en we hebben het over die film. Laten we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pond? Dat meen je niet.
2: Door heel het land werd vandaag gestaakt in het openbaar vervoer.
4: Voor de sociale zekerheid en alles, ja.
2: Iedereen die van het OV afhankelijk is, moest creatief zijn.
5: Onze directrice heeft het allemaal geregeld. Omdat de pont niet kon komen, dat een andere boot kon komen.
2: Sommige mensen waren vandaag langer onderweg dan normaal.
6: Ja, dan ben ik in 20 minuten op mijn werk en nu doe ik er 3 kwartier over.
2: Ook toeristen waren niet altijd goed op de hoogte.
7: No warning, no information. And being a foreigner here, we don't know where to go.
2: Ondanks de stakingen kon dit meisje wel op haar bestemming komen.
8: En wie was er zo lief om jou naar de Haagse Hogeschool te brengen?
9: Mijn moeder, gelukkig.
2: Euthanasie voor kinderen onder de 12 is sinds 2024 mogelijk in Nederland. Het is nu 1 keer gedaan. En over de arts die het leven van een ernstig ziek kind actief heeft beëindigd, is de beoordelingscommissie duidelijk.
10: Wij hebben uiteindelijk met elkaar als commissie beslist dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld.
2: Voor Nuria kwam de euthanasiewet te laat, vertellen haar ouders in Nieuwsuur.
11: Uiteindelijk ging het naar permanente kortsluiting in haar hersenen van 24 uur per dag.
2: Zonder mogelijkheid voor euthanasie kozen zij destijds voor versterven.
12: Versterven betekent dat je het kind geen eten en drinken meer geeft en dat het daarin sterft.
2: Tienduizenden Noren namen vandaag afscheid van koning Harald.
13: Oh, hallo, een fantastisch persoon.
2: Hij was bij velen geliefd omdat hij mensen kon verbinden.
14: I think a king is a person that has a role to gather people and he has definitely done that.
2: Na een lange processie kwam de kist aan bij de kathedraal van Oslo. Veel wereldleiders en koningshuizen, waaronder de Nederlandse, waren aanwezig bij de uitvaart. Na afloop kreeg Harald ook vanuit de lucht nog een laatste saluut. Toen de koninklijke familie na afloop van de begrafenis op het balkon van het paleis verscheen, kregen ze een groot applaus. Tot slot het bijzondere liefdesverhaal van Kareltje en Saartje in Brabant.
15: Ze hebben wel een half jaar achter elkaar aangelopen, hè?
2: En daarna?
16: Ze waren altijd bij elkaar, zeg.
2: Dit romantische verhaal kreeg een vervolg bij het altaar.
15: Het begon 's middags om 2 uur met de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's.
2: En het feestje werd druk bezocht.
16: We hadden ook alle buren uitgenodigd. Ze hebben ook allemaal cadeautjes gekregen.
2: Maar wat voor cadeaus dan?
16: Allemaal botjes en peeltjes.
2: Ja, want Kareltje en Saartje zijn namelijk twee hondjes. Ze hebben elkaar in stel het ja-woef gegeven. En het werd een mooie dag. Het
15: weerbericht was niet best, maar we hebben heel veel geluk gehad.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Ja, geen hondenweer.
2: De krant van morgen is alvast gelezen door Michiel van der Velde.
9: In de Telegraaf een gesprek met een woeste Tweede Kamervoorzitter. Tom van Kampen vindt dat er stevige maatregelen genomen moeten worden na het verstoren van het vragenuurtje gisteren door pro-Palestijnse demonstranten. Hij noemt het kwalijk dat hij geen andere keuze had dan de publieke tribune leeg te vegen.
2: Voor de voorzitter is het onbestaanbaar dat het werk van Kamerleden onmogelijk wordt gemaakt. Hij wil kijken of de straffen wel hoog genoeg zijn. Ook wil hij uitzoeken of mensen voor een langere tijd een toegangsverbod kunnen krijgen. Van de verstoring van gisteren gaat hij sowieso aangifte doen.
9: De loting voor achtste groepers voor een middelbare school in Amsterdam is niet eerlijk, schrijft het Parool. Omdat sommige scholen populairder zijn dan andere, wordt er geloot. En dat levert te vaak een slechte match op. Uit een promotieonderzoek blijkt nu dat dat vooral aan het systeem ligt. Door te liegen over hun favorieten maken leerlingen meer kans op een voorkeursschool.
2: Het gaat wat ver om dat hier allemaal uit te leggen, maar het zou volgens de onderzoeker beter zijn om het systeem zo aan te passen dat strategisch kiezen niet loont. De gemeente Amsterdam ziet het probleem niet zo. Die zegt dat er een Nobelprijswinnend systeem wordt gebruikt en dat er geen beter alternatief is.
9: Voor wie nu opgroeit zijn de aanslagen op 11 september niet meer dan een TikTok-grap, concludeert het AD. De krant vroeg leerlingen in Spijkenisse wat ze weten over de gebeurtenissen van 25 jaar geleden. En dat is betrekkelijk weinig. Ze kennen alleen de beelden van de vliegtuigen die in de torens vliegen.
2: De aanslagen zijn tegenwoordig een bron voor grappige plaatjes die online worden gedeeld. Het is te vergelijken met de Titanic voor oudere generaties. Het is een ramp uit het verleden waar tegenwoordig vooral nog grappen over gemaakt worden.
9: En dan zijn er ook nog filmpjes gemaakt met AI. Daarop is te zien hoe vloggers tijdens de aanslagen door New York lopen of in een gekaapt vliegtuig zitten. Een waarschuwing dat de beelden niet echt zijn, ontbreekt.
2: Wie kent nog de grote modeontwerpers uit de vorige eeuw, vraagt Trouw zich af. En zijn ze nog populair? Binnenkort gaan er 200 stukken van Max Heijmans, Frank Govers en Frans Molenaar onder de hamer. De hoop is dat vooral jonge mensen geïnteresseerd zijn.
9: Of dat zo is, moet nog blijken, want dat de kleding gedateerd is, staat vast. Is er nog iemand bereid enkele honderden euro's te betalen voor een abrikooskleurig zijde avondensemble dat koningin Beatrix eind vorige eeuw niet had misstaan? En wat te denken van de beroemde jasjes van Frank Govers? Binnenkort is duidelijk of iemand daar nog de waarde van inziet, of dat het wordt afgedaan als echte vergane glorie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. De Republikeinen in de Verenigde Staten houden vandaag en morgen een tweedaagse partijconventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Normaal gesproken doen ze dat eigenlijk alleen voor de echte presidentsverkiezingen. Ryan Hermelijn is in Dallas, Texas en het staat daar net te beginnen. Goedenavond voor ons.
1: Ja, goedenavond.
0: Is het feest al aan het losbarsten?
1: Nou, de contouren daarvan zijn zichtbaar. Ze zijn een beetje bezig met het voorprogramma, kun je zeggen. Dan zijn wat onbekende partijbonzen die nu het podium op mogen. Maar iedereen zit natuurlijk te wachten op de hoofdact. En dat is niemand anders dan de president Donald Trump, die per se dit feestje wilde. Je zei het zelf al, voor het eerst in een midtermjaar dat er een conventie is. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ik las dat ze zelfs de regels van de partij hebben moeten veranderen om dit mogelijk te maken. Waarom is dit zo belangrijk ineens?
1: Dit is simpelweg heel belangrijk omdat Trump het wilde. Die wilde gewoon een feestje in zo'n tussentijds verkiezingsjaar. En omdat het nu eenmaal zijn partij is, kreeg hij ook hierin zijn zin. Een andere reden is er simpelweg niet. Dat wordt er daarna wel natuurlijk op gespind. Normaal gesproken wordt er dus een partijconventie gehouden om de presidentskandidaat officieel naar voren te schuiven. Maar die hebben we natuurlijk nu al, dat is Donald Trump. En nu grijpt de partij het vooral aan om via gratis zendtijd zich rechtstreeks te richten tot die kiezer en hopen dat hun Republikeinse boodschap aanslaat. Maar het is tegelijkertijd een uitdaging, want het wordt hier in de media dan ook wel Trumpapalooza genoemd, verwijzing naar een groot muziekfestival. Dat is er zo curieus aan deze bijeenkomst. Trump zelf staat niet op het stempeljet, maar tegelijkertijd draait hier in Dallas alles om Trump.
0: Wat zit erachter? Toch zorgen over hoe die midterms, die tussentijdse verkiezingen gaan verlopen?
1: Ja, ze hopen dat ze de Democraten iets kunnen wegdrukken met deze officiële aftrap, hè, van de verkiezingscampagne. De Democraten die hebben dus niet gereageerd met hun eigen conventie. Die doen gewoon op hun eigen ouderwetse manier voeren zij campagne. En ze hopen hier dat het voordeel van die uitstraling, dat ze een eengezinde partij kunnen uitstralen hier in Dallas, dat moet die kiezer naar de stembus krijgen. Het is tegelijkertijd ook een groot risico. Ze zitten gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Ze hebben namelijk alle macht in handen in Washington. Ze hebben het Hooggerecht of min of meer. Ze hebben beide kamers van het congres en ze hebben natuurlijk het Witte Huis. En tegelijkertijd gaat het helemaal niet zo goed met het land. Dus de kiezer is somber over de hoge prijzen van de benzine. Het heeft vandaag een vat olie, heeft de $100 aangetikt, ging daar zelfs overheen. Dus ze kampen hier met hoge benzineprijzen, hoge boodschappen en over die oorlog in Iran die maar niet op lijkt te houden. En daar geven de Amerikanen, de Republikeinen steeds vaker de schuld van. Dus dat is wel een enorme uitdaging.
0: Wat zou er gebeuren als ze niet winnen de midterms? Is dat echt een hele zware slag voor de Republikeinen?
1: Ja, dat betekent simpelweg dat Trump niet meer met dat sneltrein het tempo waarin hij nu zeg maar Amerika en ook de hoofdstad Washington aan het veranderen is, dat gewoon een halt toegeroepen wordt. Als een van de beide kamers in handen komt van de Democraten, dan betekent, die hebben dat al aangekondigd, dan gaan zij heel scherp letten en controleren wat er allemaal met dat geld gebeurt. En die gaan hem ook onderzoeken. En daar zijn de Republikeinen ook bang voor. Die zeggen hier, dat wordt een en al impeachment. Die film hebben we al eerder gezien. Ze proberen hem weer in kwaad daglicht te stellen, terwijl hij alleen maar goede dingen doet voor de Amerikanen.
0: Valt het nou helemaal samen, de Republikeinse Partij en Donald Trump? Of schijnt daar toch nog wel licht tussen? Zijn er Republikeinen die opzettelijk wegblijven bij dit feestje?
1: Ja, want die hebben de peilingen gezien en dat gaat echt dramatisch met de peilingen voor de Republikeinen, met name voor Donald Trump. Hè. Dat hier de approval rating, dat is eigenlijk het rapportcijfer voor de president. Nou, die tikte hier net 32% aan. Dat is echt historisch laag. Dus die Republikeinen die hier niet zijn, zijn niet zeg maar de cheerleaders van Trump. Nee, die hebben geconcludeerd uit die peilingen dat het misschien ook wel handig is om weg te blijven, omdat ze zogenaamd druk zijn met hun eigen campagne, omdat het ook volledig voorspelbaar is, dat weet iedereen hier, om naast Trump te staan. Dan geef je munitie aan de Democraten. Die kunnen dan zeggen, ja, een stem op deze Republikein betekent ook een stem voor de oorlog tegen Iran, voor hoge prijzen en voor deze onvoorspelbare president. Een goed voorbeeld daarvan is senator Susan Collins uit Maine. Die zit in een hele lastige race verwikkeld. En die gaat er vooral prot op dat zij Trump ook wel eens tegenspreekt. En die wil in deze maanden dus liever niet met haar eigen president gezien worden. Dus dat is wel curieus.
0: Het wordt een wilde bedoeling, vermoed ik. Ryan Hermelijn vanuit Dallas, Texas, waar de conventie staat te beginnen. Veel plezier daar, dankjewel. We gaan verder met onze eigen politiek. Het was een dag van stakingen in het openbaar vervoer. Ik hoop dat u er niet te veel last van heeft gehad. Veel politici die lieten hun gezicht zien bij die acties. Maar de VVD die hadden andere plannen voor vandaag. De reacties waren fel. Den Haag, Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
2: Hey Pieter, goedenavond.
0: Ja, jij was vanmiddag bij een lezing door VVD-man Ruben Brekelmans. En daar ging het natuurlijk ook over die stakingen. Hoe ging dat?
2: Ja, die speech was in het kader van de jaarlijkse Binnenhoflezing. En die is bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar. En de fractieleider van de VVD greep die gelegenheid van die speech aan om min of meer zijn politieke geloofsbelijdenis te doen. Om duidelijk te maken hoe hij zijn politieke profiel wil opbouwen de komende 4 jaar als fractieleider. Een groot deel van zijn speech ging over de economie, over hoe de Nederlandse economie sterk kan blijven volgens Brekelmans dan. En daar is voor nodig dat mensen meer gaan werken. Gewoon weer een 5-daagse werkweek, minder mensen ook in een uitkering. En dat sterk maken van de economie, dat wordt op dit moment tegengehouden door de vakbonden, zei Brekelmans. En dat ze zo hard protesteren tegen wat het kabinet van plan is, dat is ook omdat ze hopen dat ze daarmee weer relevant worden. Brekelmans wil best met de bonden gaan praten, maar die blokkeren dat gewoon, zegt hij.
3: In plaats van dat we dat gesprek voeren, wachten we al maanden totdat vakbondsbestuurders aan tafel komen. Eerst moesten ze wekenlang op vakantie en vandaag moest er eerst nog per se worden gestaakt. En waarom? Omdat we mensen aan het werk willen krijgen in plaats van aan de kant laten staan. Als we luisteren naar de FNV, dan gaan banen naar de Verenigde Staten en naar China. Ik zou daarom zeggen, kijk even wat verder dan je protestbord lang is. Laten we niet alleen aan de uitkeringen van nu denken, maar aan de toekomst van onze kinderen.
2: Nou, dat was ferme taal. De vakbond moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zei Brekelmans. Niet alleen de bonden trouwens, maar ook de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Die hebben wel meer macht nu er een minderheidskabinet zit. En meer ruimte ook, maar ook meer verantwoordelijkheid, vindt hij.
0: Maar hij zit natuurlijk toch ook in een minderheidskabinet. En dan heb je toch iedereen nodig. Alle steun moet je verzamelen. Past zo'n toon daar wel bij?
2: Nou, even later ging Brekelmans nog een stapje verder. Omdat de bonden alleen willen komen praten als de bezuinigingen allemaal van tafel gaan, doen ze eigenlijk aan chantagepolitiek, zei hij. Na zijn toespraken kon ik Brekelmans wat langer spreken. En ik heb hem precies ook die vraag gesteld. Als je wil dat de bonden weer aan tafel komen, waarom dan dat harde verwijt dat ze chantage plegen? Dit zei Brekelmans.
3: Ik heb in algemene zin gezegd, als je zegt ik wil eerst volledig mijn zin hebben en dan kom ik pas aan tafel, dat vind ik chantagepolitiek. We hebben nu een half jaar hebben we gehoord wat de vakbonden vinden. We hebben die protesten, die waren blijkbaar nodig, vanwege wat voor reden dan ook. Maar kom nu aan tafel, spreek over de kracht van de economie, wat uiteindelijk ook goed is voor al die medewerkers bij de vakbonden.
2: Maar wat u zei vandaag klonk niet als een uitnodiging. Het klonk eerder als een oorlogsverklaring dan als een uitgestoken hand.
3: Nou, het was als minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oud-minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oorlogsverklaring doen. Het was bedoeld om te zeggen, stop nu met protesteren. We weten het punt dat de vakbonden willen maken. Er zijn meerdere uitgestoken handen geweest. Kom aan tafel, ga in gesprek.
2: Maar helpt het dan als je tegen die vakbonden zegt, ja, we wachten al maanden op jullie, dat jullie eindelijk eens een keer aan tafel komen, maar jullie moesten eerst zo nodig op vakantie en nu moet je eerst zo nodig staken. Helpt dat dan?
3: Nou, wat in ieder geval niet helpt is om het land nu plat te leggen, waardoor vandaag mensen niet hier naar het Binnenhof konden komen, waardoor duizenden studenten niet naar de universiteit konden, mensen niet naar hun werk konden, terwijl er een hele duidelijke uitgestoken hand ligt. Dus ik zou zeggen, kom nu aan tafel, stop met die demonstraties.
2: U hebt als minderheidskabinet natuurlijk ook de vakbonden nodig. Wat hebt u ze te bieden?
3: Wat wij te bieden hebben is dat wij willen werken aan de economische kracht van Nederland, die enorm onder druk staat en wat dus ook veel meer zekerheid biedt aan medewerkers nu en ook aan onze kinderen en kleinkinderen die in tijden van AI, in tijden van enorme economische competitie zich zorgen maken over hun baan. En daarvoor zullen we uitkeringen moeten hervormen, want we hebben aan de ene kant honderdduizenden mensen nodig en tegelijkertijd staan er honderdduizenden mensen aan de kant. Nou, en het is in het gezamenlijk belang van de vakbonden en van iedereen en ook van bedrijven dat die mensen aan het werk gaan en dat we zorgen voor een sterker Nederland.
2: U heeft het over de verantwoordelijkheden van de bonden en over de verantwoordelijkheden van iedereen, zegt u. U heeft het ook in uw toespraak over de verantwoordelijkheid die de oppositie heeft tegenover een minderheidskabinet waar de Kamer meer macht heeft. Maar uw verantwoordelijkheid dan?
3: Ik heb gezegd dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van coalitie en oppositie om met elkaar meerderheden te vinden. Het kabinet zal straks natuurlijk de plannen presenteren. Ik verwacht dat daar ook duidelijk naar meerdere partijen uitgestoken hand in zit. En het is aan ons met z'n allen in het parlement, oppositie en coalitie, om daar meerderheden te vinden en om vooruit te gaan.
2: Maar u legt er verantwoordelijkheid bij heel veel partijen om u heen, bij de oppositie, bij de vakbonden. Maar ondertussen zien wij coalitiepartijen die het onderling niet eens kunnen worden. Hoe zit dat dan met uw rol? Wat doet u dan om dit minderheidskabinet te laten slagen?
3: Ik heb ook gezegd dat het ook voor coalitiepartijen wennen is, hè, deze nieuwe situatie. In het verleden was het zo dat als je inderdaad alles met elkaar uitonderhandelt, dan is er een meerderheid. Dat is nu niet meer zo. En ik vind ook dat die onderhandelingen in de coalitie, die hebben ook te lang geduurd. En ik snap heel goed dat oppositiepartijen daar gefrustreerd over waren hoe dat is gegaan. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk vanaf nu, ook vooruitkijkend, zullen we toch weer met elkaar moeten kijken hoe komen we tot meerderheden en hoe zorgen we ervoor dat we al datgene doen wat in Nederland zo hard nodig is.
2: Dat met elkaar, kunt u dat ook definiëren als wij als VVD zetten de stap richting pro?
3: Nee, we hebben steeds als VVD gezegd dat we op zoek zijn naar wisselende meerderheden, het liefst een ruime meerderheid. En ik ga niet elke week, die vraag krijg ik elke week van wilt u dan met die en die en die partij? Ligt er vanuit het kabinet ligt er een voorstel. En we gaan straks voor de begroting en we gaan kijken hoe we tot meerderheden komen.
2: Vindt u het echt dat ik dat een beetje tegenstrijdig vind? Dat u aan de ene kant zegt, de oppositie heeft een verantwoordelijkheid, de bonden hebben verantwoordelijkheid. Maar ik, VVD, neem niet de verantwoordelijkheid om over te steken naar de andere politieke kant.
3: Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid, inclusief de VVD, om hard te werken om meerderheden te vinden. En dat kan met meerdere partijen. Ik heb heel veel partijen gezien in de afgelopen weken, bijvoorbeeld ook de ChristenUnie, Volt, 50PLUS, die toch wat meer aan de linkerkant van het spectrum zitten. Die hebben gezegd, wij willen aan tafel komen en heel concreet spreken. Maar ja, Pro heeft gezegd, wij komen niet aan tafel, net als de vakbonden, eerst moet alles van tafel. Ja, dat maakt het gesprek ook wel heel moeilijk.
2: Ja, dus die eis blokkeert eigenlijk de onderhandelingen, zegt de fractieleider van de VVD. En dat terwijl er volgens hem zoveel uitgestoken handen zijn. De coalitie heeft zijn best gedaan. En ook met Prinsjesdag komt er voor de oppositie voor elk wat wils. En daar hadden de bonden best even op kunnen wachten.
0: Denk je dat de oppositie over de streep zal trekken?
2: Nou, ik kwam vanavond in de wandelgang een paar fractieleiders van de oppositie tegen. En die waren vooral ontstemd en vol onbegrip over deze speech van Brekelmans. Nou, wat je daar hoort is dat de coalitie het steeds maar heeft over wisselende meerderheden. Dat ze soms een deal sluiten met links en soms ook met rechts. Maar dat gaat niet lukken, zegt de oppositie, omdat die partijen dat niet willen. Die willen dat de coalitie kiest. En daar zit het op vast. Daarover zijn de coalitiepartijen het niet eens, zoals we ook pas nog zagen bij de onderhandelingen over de begroting. Dus misschien is het wel zo dat er straks na Prinsjesdag niet wordt gekeken naar hoe de coalitie met de oppositie zaken doet, maar of de coalitie onderling eigenlijk al wel weet wat ze wil. En die opstelling van Brekelmans van vandaag, zijn uitspraak ook dat met Pro de gesprekken heel erg moeilijk zijn. Nou, die zal die eensgezindheid in de coalitie bepaald niet dichterbij brengen, Pieter.
0: Dankjewel, Wilma Borgman uit Den Haag.

0: Ricky Kolen was dat. Reason to Believe. Je zult het niet geloven, maar deze week is het alweer 25 jaar geleden dat op 11 september 2001 New York en Washington werden opgeschrikt door een reeks aanslagen. Het was het startpunt van de War on Terror, de inval in Irak en Afghanistan. Maar in hoeverre was in Nederland 11 september nou een historisch keerpunt? Heeft het ons land blijvend veranderd? Thijs van Dorenmalen, socioloog en universitair docent Governance of Crisis in Leiden. En hij heeft ook een proefschrift geschreven over exact dit onderwerp. En schrijver Abdelkader Benali. Welkom allebei. Abdelkader, ja, het is een hele standaard vraag. Waar was je op 11 september 2001?
1: Ik was op de Haarlemmerstraat in Leiden. Ik had net een fotolijst gekocht, een poster in te lijsten. Mijn toenmalige uitgever belde op en zei: ik heb twee dingen voor die ik met je wil bespreken. Het eerste was heel zakelijk, ben ik ook weer vergeten. En het tweede wat hij zei was: je moet even de tv aanzetten, want er is een vliegtuig in de Twin Towers gevlogen.
0: Wie was jij op 11 september 2001?
1: Nou, het is 25 jaar geleden, ik was 25. En ik woonde in Leiden. Ik studeerde niet meer, maar ik had net mijn boek Bruiloft aan Zee gepubliceerd. Een paar jaar daarvoor. En ik was doorgebroken als schrijver. En echt een kind van de jaren 90 was ik.
0: Kind van optimisme.
1: Ja, optimisme.
0: Hedonisme ook.
1: Hedonisme. Ook val van de muur natuurlijk als kind meegemaakt. En toen werd er gezegd: het einde van de geschiedenis. Liberalisme, auberge espagnol. En eigenlijk alle ideologieën hebben afgedaan. Vrijheid, blijheid. Happy house, weet je wel? Happy house.
0: Ja, we gingen allemaal dezelfde kant op. De geschiedenis was voorbij.
1: Ja, ja. En dat was. En 2001, ik wist niet wat er gebeurde, maar wat ik wel begreep was: die zorgeloosheid is voorgoed weg.
0: Die tijd is achter. Ja. Kan je het nog terughalen, dat gevoel? Het gevoel toen je voor het eerst die toren zag instorten, beelden die je natuurlijk zo vaak op herhaling hebt gezien.
1: Nou ja, wat meteen gebeurde was het vingerwijzen naar groeperingen. Dus er werd gezegd: hey, Palestijnen. Er werd gezegd, en moslims. Moslimterreur, Al-Qaeda hoor je. En wat ik nooit zal vergeten, was dat er werd gezegd: werd in Ede gedanst door Marokkaanse jongeren.
0: Dat was een hele lange controverse. Was dat nou waar?
1: Ja,
0: was het
1: ja,
0: niet?
1: Ja, precies.
0: En dat ging het werd ook over jou toen, als ze dat zeiden?
1: Dat raakte me enorm, omdat er een directe link werd. Ik begreep het niet, maar later begreep ik het wel. Er werd een directe link gelegd tussen wat daar in New York gebeurde en Marokkaanse jongens in Nederland. En die hadden iets met elkaar te maken. En die jongens werden schuldig gemaakt. En de vinger werd toegewezen naar moslims, Marokkanen in Nederland, van: waarom doen jullie dit? Simpel voorbeeld, waarom doen jullie dit? Letterlijk gebeurde het zo dat ik in die dagen vlogen er vliegtuigen over, militaire vliegtuigen. Ik hoorde een vliegtuig, ik liep naar buiten. Het was in Leiden, ik zat in een hofje. En daar stond mijn buurvrouw, met wie ik een uitstekende relatie had. En ze kwam naar me toe en ze keek naar het militaire vliegtuig en zei: dit hebben jullie gedaan. Dus dat je continu moet verantwoorden, dat je je rug recht moet houden, dat je eigenlijk niet weet waar je het zoeken moet, dat je eigenlijk niet zo goed weet wat het antwoord daarop is. Alles is voorbij gegaan, maar dat is in zekere mate wel een constante gebleven in onze omgang met dat extreme geweld en de positie van moslims in Nederland.
0: In die zin toch wel een keerpunt, zou je kunnen zeggen. Thijs van Dorenmalen, als wetenschapper, ja, waarom wilde je die vraag eigenlijk uitzoeken van is dit een keerpunt of niet? Een kantelpunt?
2: Nou, ik zat op de middelbare school toen dit gebeurde. En in mijn jeugd was 9-11 en Pump Fortuyn, dat waren belangrijke momenten. En later toen ik sociologie ging studeren, toen was er eigenlijk heel het idee van: ja, door 9-11 en door Pim Fortuyn zijn we eigenlijk in Nederland in een heel ander tijdperk beland. En ik wilde wel eens uit gaan zoeken of dat nou zo is en hoe dat dan kan dat je in een ander tijdperk belandt en op welke manier je dan in een ander tijdperk belandt.
0: Hoe zoek je dat uit? De wondere wereld van de geesteswetenschappen, maar hoe ben je te werk gegaan om te weten of dit nou echt een kantelpunt is?
2: Ja, dus je gaat kijken naar wat media, dus radio, kranten, tv, parlementaire debatten, wat er in beleidsdocumenten, wat er over 9-11 in dit geval gezegd wordt en in hoeverre dan dat wordt gezien als een echt kantelpunt, welke gevolgen eraan verbonden worden. Dus je gaat heel specifiek kijken, oké, iemand zegt 9-11 en wat voor gevolgen verbindt die politicus of journalist aan 9-11?
0: En dat heb je voor meerdere landen gedaan, ja. ook voor Frankrijk.
2: En Amerika ook.
0: Zou je zeggen dat het een kantelpunt is geweest?
2: Ja, in Amerika was het zeker een enorm kantelpunt. Ik denk dat het ook algemeen bekend is. Ik bedoel, Amerika's twee oorlogen begonnen die eigenlijk gewoon te maken hebben met 9-11. Die hebben ze gebaseerd op 9-11, de oorlog in Irak en Afghanistan. De War on Terror die was er al, maar die hebben ze sterk geïntensiveerd na 9-11. En er is een Patriot Act gekomen in Amerika. Dus er zijn heel veel dingen gewoon echt behoorlijk radicaal veranderd. Het Amerika van voor en na 9-11 is daadwerkelijk anders. In Nederland zou ik dat beeld toch wel willen relativeren. Dus dat is eigenlijk een verbazingwekkende conclusie van mijn onderzoek. Dat 9-11 in Nederland niet het grote keerpunt was waarvoor we het soms houden. 9-11 in Nederland ging heel erg over moslimintegratie. Dus in die zin zie ik dat ook erg. Dat moslims zich erg voor 9-11 moesten verantwoorden. Maar dat was niet iets wat in één keer na 9-11 ontstond. Dus in de jaren 90 was er al allerlei moslimkritiek. Nou, we kennen al de
0: Bolkestein
2: bijvoorbeeld. Je had het artikel van Paul Scheffer in de NRC, het multiculturele drama. Dus dat sentiment was er al. En als je gewoon puur in mijn onderzoek gaat kijken naar wat er werd gezegd na 9-11 door politici, journalisten, mensen die zich roeren in het publieke debat, dan waren ze eigenlijk, als je zou zeggen het is een kantelpunt, dan zouden ze heel verbaasd moeten zijn en moeten zeggen, ja, nu gaan we alles anders doen. Maar dat is niet wat ze zeiden. Ze zeiden eigenlijk min of meer, ja, dit is een bevestiging van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dit is eigenlijk een radicale versie van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dus we hebben al een discussie over in hoeverre zijn moslims geïntegreerd in Nederland. En nu zien we eigenlijk in Amerika, andere kant van de oceaan, maar ook een aanval op het Westen, zien we eigenlijk bevestigd, dat is niet wat ik zeg, maar dat is wat de politici en journalisten
0: ook zeiden. Dus in die zin is het een versterking van een debat dat al liep.
2: Ja, het is eigenlijk een sterke versterking van een debat wat al liep. Dus niet het radicale keerpunt waarvoor we het nu soms houden.
0: Nou was ik zelf op 9-11 in Frankrijk.
2: Yeah.
0: Ja, gewoon op vakantie, niks bijzonders. Maar ik keek daar veel tv. De toon was anders dan in Nederland.
2: Ja.
0: Bleek dat ook uit jouw onderzoek?
2: Zeker.
0: Waar zat het verschil in?
2: In Nederland is 9-11 heel sterk gedomesticeerd, zoals ik dat noem. Dus dat betekent dat het aan het binnenlandse vraagstukken gekoppeld is. Dus dat het echt een binnenlands debat is geworden van wat moeten we nou met 9-11? En daar speelt dan ook die discussie over moslimintegratie een rol. In Frankrijk was dat eigenlijk totaal niet het geval. Dus in Frankrijk is 9-11 heel erg een buitenlandse gebeurtenis gebleven. En is het eigenlijk heeft het geen binnenlandse echte consequenties gehad.
0: Hoe kan dat?
2: Bijvoorbeeld Le Pen, de vader van Jean-Marie Le Pen. De vader van Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Die deed mee aan de Franse verkiezingen. Bereikte voor het eerst de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Nou, dat was een rechtspopulist, maar die gebruikte eigenlijk 9-11 totaal niet in zijn hele campagne. Terwijl Pim Fortuyn aan de andere kant in Nederland op hetzelfde moment opkwam en het alleen maar over 9-11 kon hebben. Dus dat is een enorm verschil tussen die twee landen.
0: Komt dat omdat Fransen gewoon niet zo graag naar het buitenland kijken? Omdat ze altijd met zichzelf bezig zijn?
2: Nee, Fransen kijken heel graag naar het buitenland, maar op een andere manier dan Nederland, denk ik. Dus Franse politici willen naar het buitenland kijken, maar alleen om de Franse grandeur op het buitenlandse toneel te manifesteren. Dus ze kijken heel erg vanuit, wat kunnen wij als Frankrijk in het buitenland gaan doen? En Nederland kijkt meer, wat gebeurt er in het buitenland en hoe moeten we daar in het binnenland mee omgaan? Dus buitenland is in beide landen heel belangrijk, maar op een hele andere manier.
0: Omdat ze zichzelf als grootmacht zien.
2: Ja.
0: Stel, het was niet gebeurd. Mohammed Atta die had zijn vlucht gemist. En de anderen die stonden. Of, nou ja, je kan allerlei scenario's bedenken. Yeah. 9-11 of het was doorgeprikt.
2: Yeah.
0: Zou Nederland dan niet wezenlijk anders zijn?
2: Dat is een lastige vraag. En de what
0: die mag je nooit stellen als historicus.
2: Het is altijd lastig bij historici of sociologen. Maar ik denk, omdat het dus niet het radicale keerpunt was, denk ik nog steeds dat er gewoon veranderingen waren geweest die al gaande waren. Dus ik denk dat er dan gewoon, er zijn daarna allerlei andere terroristische aanslagen geweest. Nou, we kennen ze allemaal, Madrid, Londen, Charlie Hebdo, de moord op Van Gogh in Nederland. En elke keer zie je dan eigenlijk hetzelfde patroon, namelijk het wordt gekoppeld aan moslimintegratie. Dus als 9-11 er niet was geweest, dan waren die andere gebeurtenissen er wel geweest. En dan was die moslimintegratiediscussie ook gewoon voortgegaan.
0: Dus Fortuyn had gewoon zijn succes behaald. Alles was in grote lijnen toch wel gebeurd.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Abdelkader Benali, wat jij net zei, dat is wel een blijvende verandering gebleken. Je buurvrouw, ik heb het niet persoonlijk over jouw buurvrouw, maar die ineens jou als de ander ziet.
1: Ja, dat is.
0: Dat bestaan van de ander en de een. Dat is toch.
1: Ja, die, wat er gebeurde was. De Clash of Civilizations ontstond. Hè? Aan de ene kant het Vrije Westen. Met zijn liberalisme, individualisme, de liefde voor het leven. Dat werd ook gezegd. En aan de andere kant had je de islam. Met zijn achterhaalde religie, middeleeuws en de liefde voor de dood. En je moest kiezen. Je hoorde of bij het ene kamp, of je zat bij het andere kamp. En als je bij het andere kamp zat of werd geacht te zitten, of dan had je daarvoor te verantwoorden. En wat ook gebeurde, was geen ruimte voor nuance. Het was grimmig. Het was heel grimmig. Je werd bevraagd. Kijk, het verschilt toch wel met de Scheffers en voor 9-11. Het multiculturele drama Bolkestein. Dat waren toch. Dat vond plaats in debatzaaltjes.
0: Dat waren intellectuelen.
1: Intellectuelen, ja. En nu lag het op straat. Je kon letterlijk, als je een hoofddoek droeg, of je zag een moslim uit, of je representeerde jezelf als moslim, kon je gewoon bevraagd worden op die aanslagen. En had je te verdedigen.
0: Is dat anders nu?
1: Dat is natuurlijk niet. Dat is nu geïntegreerd.
0: Die geest is toch uit de fles?
1: Die geest uit de fles. Mensen, moslims, zijn opgegroeid met dat derde oog, dat ze elk moment de verantwoording kunnen worden geroepen voor iets waar ze niks mee te maken hebben. Wat wel is veranderd, is dat. Dat is ook een beetje te danken aan 9-11. Is dat Europese moslims, Nederlandse moslims, zich door al die bevragingen zich meer zijn gaan verdiepen in hun religie.
0: Juist de islam in zijn geduwd.
1: Die islam, misschien was het toch sowieso wel gebeurd in dat integratieproces. Maar omdat ineens zo radicaal werd gezegd, wie ben je? Zeiden, ja, maar wat is dat geloof dan? En die zijn dan de Koran gaan lezen. Die zijn zich gaan verdiepen in de profeten. Die zijn zich naar die leefstijl gaan richten. En hebben gedacht, wacht eens even, wat hier in dit boek staat. Het gaat over verdraagzaamheid. Het gaat over tolerantie. Het gaat over menselijkheid. En dat wil ik uitdragen.
0: Maar in die zin, als er een verwijdering is geweest tussen het Westen en de islam, heeft Osama Bin Laden in zekere zin zijn zin gekregen?
1: Nou, uiteindelijk laat het. Na 9-11 en ook al die bomma's. Die zijn gepleegd door hele kleine, extreme groeperingen. Heel klein. Fringe-bewegingen binnen de islamitische wereld. Maar die hele kleine terroristische aanslagen, die hebben de agenda, de toon gezet voor de omgang met moslims. Wat moslims in Europa niet hebben gedaan, is daarop antwoorden met geweld of met zich terugtrekken in ghettoïsering. Maar juist eigenlijk hebben ze gezegd, nee, we gaan uitzoeken hoe het echt zit met ons geloof en we gaan dat uitdragen. En dat hebben ze meegenomen in het publieke leven. Want Marokkaanse meisjes zijn de hoofddoek gaan dragen of niet, maar men is dat gaan meenemen in het publieke debat. Men is dat gesprek eigenlijk aangegaan. En dat vind ik ook een heel erg Nederlandse ontwikkeling, dat je die religieuze identiteit ook ten volle laat zien.
0: Dit is wie ik ben. Toch een keerpunt gebleken. 25 jaar, wat gaat de tijd snel. Thijs van Dorenmalen, Abdelkader Benali. Dank jullie beiden.

0: Enough is enough, zong Post Malone. Toen generaal Eisenhower werd gevraagd naar wat het succes verklaarde van D-Day, was zijn opmerkelijke verklaring: wij hadden betere weermannen dan de Duitsers. Over die weermannen is een film in première gegaan in de bioscopen, Pressure. We luisteren naar een fragment waarin Eisenhower een weerman ter verantwoording roept.
1: Stay! Everyone out! That forecast you gave. Don't give me that mealy-mouth crap!
2: Crick told me. He just told me.
1: The weather on Monday is gonna be fine. Just fine, sunny and beautiful. Is that clear? Is it?
3: Yes, sir.
0: Onze eigen weerman Peter Kuipers-Munneke, die zag de film al. Welkom. Goedenavond, Peter.
4: Ja, goedenavond.
0: Leuk dat je er bent. Het is ook niet vaak, hè? Een spannende film over weermannen.
4: Nee, dit gebeurt niet vaak. Het is eigenlijk een verfilmd toneelstuk. Het gaat veel meer over de karakters die botsen in de film. Daardoor is het een hele interessante film. Ook meteorologisch gezien heel interessant. Omdat het zo dicht bij de wetenschap is gebleven.
0: Daar gaat het over. Over wat doet het met mensen om onder zo'n druk, er hangt zoveel vanaf, het weer te moeten voorspellen.
4: Ja, dus om heel even het plaatje te schetsen. D-Day kende een voorbereidingstijd in werkelijkheid van maanden en maanden voor de troepen opbouwen om een westelijk front te openen tegen de Duitsers door de geallieerden. En dat moest dan gebeuren op de stranden van Normandië via de grootste amfibische landing in de geschiedenis van de oorlogsvoering. En voor zo'n amfibische landing met luchtsteun zijn hele specifieke omstandigheden nodig. Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn. Omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden. Zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is, is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
0: En dan liefst niet al te wilde golven, zodat je weer ten onder gaat. Dus de specifieke omstandigheden, daar hangt veel van af. Deze film gaat ook over de wetenschap. Er is een plot, dat is een discussie tussen twee weermannen. Eén staat voor de oude methode en de ander voor de nieuwe methode.
4: Ja, je moet je voorstellen dat, kijk, we kunnen ons eigenlijk niet meer voorstellen hoe het is om te leven in een wereld waarin we een aantal dagen vooruit het weer kunnen voorspellen en dat dat best goed gaat. Maar ja, nog geen 100 jaar geleden zaten we in zo'n wereld dat je niet wist wat het weer de volgende dag zou zijn. En toen was er in de jaren 20, dat heette de Noorse School, waren een aantal hele grote Noorse meteorologen die bedachten, ja, weet je, het is geen gok, het is niet het noodlot, het weer, maar we kunnen het misschien wel echt ooit in de toekomst theoretisch voorspellen door heel veel metingen te doen en om die metingen dan de toekomst in te extrapoleren. Alleen, dat hadden ze theoretisch bedacht, maar ze konden het nog niet uitvoeren. Dat kwam eigenlijk pas in de jaren 50, toen de eerste computers werden ontwikkeld en je echt volgens die nieuwe methode berekeningen kon gaan doen. En D-Day viel eigenlijk precies daartussenin. Tussen het moment dat het wel theoretisch mogelijk zou moeten zijn, dat werd onderkend, maar dat er nog niet de computers voor waren. En dus was het een combinatie van handwerk en nieuwe meteorologie, zeg maar. En in die film botsen twee meteorologen met elkaar. De ene die eigenlijk de nieuwe school aanhangt en zegt data, data, data, gegevens. We hebben gegevens nodig.
0: Van weerballonnen, meetstations.
4: Van weerballonnen, van schepen die de luchtdruk meten, enzovoort, enzovoort. Om zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, wat is het weer nu? En om dan iets te kunnen zeggen over het weer van morgen en van overmorgen. Dat is zoals we het tegenwoordig heel normaal vinden, zo werk ik. Maar dat was toen eigenlijk heel revolutionair. Want die andere school die in die film ook naar voren komt.
0: In de film zijn dat de Amerikanen. Hè?
4: Ja, dat zijn de Amerikanen,
0: Brit,
4: ja.
0: De Schot Stack en dan die andere, de Amerikaan.
4: Ja.
0: Die kijkt naar historische overzichten.
4: Ja, dat is een methode die hebben we eigenlijk tegenwoordig achter ons gelaten. En dat heet de zogenaamde analogen methode. Dus dat betekent dat je kijkt naar het weer van nu en dan op zoek gaat naar analogieën van eerdere momenten in de geschiedenis dat de weerkaarten er ook zo uitzagen. En dan te zeggen, ja, oké, Het is nu, laten we zeggen, 4 juni 1944. Hè, dus 2 dagen voor D-Day. En het weer lijkt heel erg op 3 juni 1904. Of op 8 juni 1925. En toen was het 2 dagen later heel mooi weer. Dus nu zal het over 2 dagen ook wel heel mooi weer zijn. Ja, en die analoge methode die doet eigenlijk geen recht aan het feit dat de atmosfeer een heel chaotisch systeem is dat zich nooit 2 keer exact zal herhalen.
0: Het weer herhaalt zich niet. En dan moet je dus op basis van nieuwe wetenschap in enorme druk tegen een grote generaal zeggen: die landing waar iedereen nu zo naar uitkijkt, waar zoveel van afhangt, kan je beter niet door laten gaan. Dan maak je geen vrienden. Hij zegt ook, deze Stack in de film, ja, weermannen zijn sowieso eigenlijk nooit geliefd. Is dat iets dat jij herkent, dat de weerman niet geliefd is, of dat het vakgebied in een negatief daglicht staat? Heb je dat ooit zo gevoeld?
4: Nou, nee, eigenlijk voel ik dat zelf niet zo. Ik voel ook die fascinatie die James Stack, of tenminste de acteur die hem speelt, in dit fragment dit noemt. Maar toen er werd aangekondigd dat deze film zou komen, toen werd er door sommige mensen wel een beetje gegniffeld van, nou ja, weet je, we hebben D-Day nou al gezien vanuit het perspectief van de grote held die het strand op rent. En we hebben, er zijn heel veel D-Day-films al geweest. Gaan we dan nu ineens D-Day-film bekijken vanuit het perspectief van een meteoroloog? Daar kun je een beetje lacherig over doen. Terwijl ik vind dat het uiteindelijk toch een hele interessante film is geworden. Juist vanwege die druk die er op licht en het belang van de meteorologie in dit soort bepalende geschiedkundige ontwikkelingen.
0: We kennen natuurlijk de afloop. Het is ook niet een spoiler om te zeggen, nou, die idee is geslaagd en de geallieerden hebben gewonnen. Dat weet iedereen als het goed is. Maar het is een historisch gegeven dat de Duitse commandant in West-Frankrijk dacht, nou, het blijft toch wel even slecht weer. Ik kan makkelijk op familiebezoek in Duitsland.
4: Ja, en een van de redenen wat toch het geallieerde succes hier heeft verklaard is

0: als Nederland en België en delen van Frankrijk. Maar zij kon, hun blik was eigenlijk niet ver genoeg westwaarts op de Atlantische Oceaan gericht.
1: Op de
0: en
1: Azoren.
0: Daar kwamen nou precies die stormen vandaan.
1: En de
0: dus
1: opklaring ook.
0: Dus de geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
1: Dus dan ineens is er toch een weerman op een sleutelmoment in de geschiedenis die, ja, die de grote cruciale beslissing mag insteken.
0: Ja, het is een heel interessant gegeven voor een film. En natuurlijk wordt het een heel klein beetje uitvergroot. Hè. In de film komt die weerman 72 uur voor D-Day ingevlogen. In werkelijkheid werkte die James Stagg al bijna een half jaar samen met Eisenhower. Dus in de film wordt het allemaal, zeg maar, tot een kookpunt gebracht. Een heel explosieve crash, zeg maar, tussen verschillende visies in wetenschap. Hoe je omgaat met onzekerheid als generaal ook. En hoe je daar dan je beslissingen op baseert. In werkelijkheid is het iets soepeler verlopen. Maar het neemt niet weg dat de film best dicht bij de werkelijkheid blijft. De oneenigheid die er was over de wetenschap. En ook de vraag aanraakt, wat doet een politicus of een commandant zoals Eisenhower, in hoeverre laat hij de wetenschap leidend zijn in zijn keuzes? En dat vond ik toch interessant. In
1: hoeverre hoor je wat je wil horen of laat je echt adviseren? Dank je wel, Peter Kuipers-Munneke, over de film Pressure, die vanaf heden in de bioscoop te zien is. Dank je wel. En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Het Oog. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Lucella Carrasso. Voor nu wens ik u een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Daar gingen zoveel alarmbellen bij ons af. Dat wij dachten, wat is hier aan de hand?
3: Soms doe je je voor als een andere versie van jezelf. Beleefder, stoerder.
4: En ik denk dat het echt komt doordat je op een gegeven moment zo in je rol zit dat je er haast niet meer uit kan komen.
3: Maar wanneer zet je dan dat masker af? En kan dat nog?
5: Je deed gewoon lekker hetero mee. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat iedereen op kantoor bijvoorbeeld al lang wist hoe het zat.
3: Man Up, een docu van Xander de Boer.
6: Het afscheid valt mij zwaar. Soms kunnen we de strijd niet winnen.
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
10: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
9: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
10: De olifanten van Botswana, NRV.
9: Of luipaarden in Sri Lanka.
10: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt.

0: En zij wel. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: NPO Radio 1.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: 7 minuten. Daarin kan wat gebeuren. Als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer. Tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: liegen.
1: Ja, zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
2: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
3: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is toch altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
2: De documentaire Stemmen van Sterren, zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen.

0: De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met Aad de Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rad.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten...